Vandaag is de viering van de afschaffing van de slavernij in het Koninkrijk der Nederlanden, 163 jaar geleden. Het Maastadziekenhuis in Rotterdam is er niet in geslaagd de computerstoring te verhelpen. Daarom zijn ook de patiënten die morgenochtend een afspraak hebben afgebeld. Ook de spoedeisende hulp is morgenochtend nog dicht. Dialysepatiënten kunnen wel terecht, net als mensen die behandeld worden aan kanker. Het Maastadziekenhuis kan nog niet zeggen of de afspraken morgenmiddag wel door kunnen gaan. De storing in het Maastad ontstond na een test met de noodstroom afgelopen nacht. De bezuinigingen op de zorg voor ouderen en gehandicapten zijn van de baan. Minister Sterk zegt dat ze toch geld heeft gevonden om de zorg de komende 5 jaar te laten groeien met 2-3%. Het kabinet was van plan om minder extra geld uit te trekken voor de zorg, maar de Tweede Kamer was daar fel op tegen. Sterk schrijft nu in een brief aan de Kamer dat bezuinigingen bij nader inzien niet nodig zijn. Maar ruimte voor meer geld is er niet, zegt Sterk. Later moet duidelijk worden of de Tweede Kamer en de sector het met de minister eens zijn. De Verenigde Staten overwegen NAVO-landen die hun defensiebudgetten volgens afspraak verhogen te belonen. Dat heeft de Amerikaanse NAVO-ambassadeur gezegd, voorafgaand aan de NAVO-top in Turkije. De VS denkt aan voorrang bij bestellingen van defensiecapaciteit of een langere ontmoeting met Amerikaanse leiders. Tijdens de NAVO-top van Den Haag vorig jaar is afgesproken dat NAVO-landen hun defensiebudget binnen 10 jaar opschroeven naar 5% van het nationaal inkomen. Een deel daarvan mag naar zaken als cyberveiligheid, infrastructuur en weerbaarheid. De Verenigde Staten noemen Nederland als voorbeeld voor landen die nog achterblijven, zoals Tsjechië, Spanje en Slovenië. Het weer vanavond en vannacht is helder, droog. Het koelt af tot 16 graden. Morgen toenemende bewolking en lichte regen. In de loop van de middag wordt het dan wel weer droog. Zien we ook de zon weer terug en dan wordt het 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De ME is aanwezig in het centrum van Rotterdam, waar een Kitty Kottie feest aan de gang is. De aanwezigheid van de politie is uit voorzorg, laat de politie weten. Er zijn meerdere kleine incidenten geweest. Zo zijn er 2 mensen aangehouden voor wapenbezit. De 2 vielen op omdat ze in een Ajax-shirt op het Schouwburgplein liepen. 1 van hen droeg een mes, de ander had een vuurwapen bij zich. Dat gooide hij weg voor agenten hem arresteerden. Het wapen bleek geladen. Vandaag is de viering van de afschaffing van de slavernij in het Koninkrijk der Nederlanden, 163 jaar geleden. Het Maastadziekenhuis in Rotterdam is er niet in geslaagd de computerstoring te verhelpen. Daarom zijn ook de patiënten die morgenochtend een afspraak hebben afgebeld. Ook de spoedeisende hulp is morgenochtend nog dicht. Dialysepatiënten kunnen wel terecht, net als mensen die behandeld worden aan kanker. Het Maastadziekenhuis kan nog niet zeggen of de afspraken morgenmiddag wel door kunnen gaan. De storing in het Maastad ontstond na een test met de noodstroom afgelopen nacht. De bezuiniging op de zorg voor ouderen en gehandicapten zijn van de baan. Minister Sterk zegt dat ze toch geld heeft gevonden om de zorg de komende 5 jaar te laten groeien met 2-3%. Het kabinet was van plan om minder extra geld uit te trekken voor de zorg, maar de Tweede Kamer was daar fel op tegen. Sterk schrijft nu in een brief aan de Kamer dat bezuinigingen bij nader inzien niet nodig zijn. Maar ruimte voor meer geld is er niet, zegt Sterk. Later moet duidelijk worden of de Tweede Kamer en de sector het met de minister eens zijn. De Verenigde Staten overwegen NAVO-landen die hun defensiebudgetten volgens afspraak verhogen te belonen. Dat heeft de Amerikaanse NAVO-ambassadeur gezegd, voorafgaand aan de NAVO-top in Turkije. De VS denkt aan voorrang bij bestellingen van defensiecapaciteit of een langere ontmoeting met Amerikaanse leiders. Tijdens de NAVO-top van Den Haag vorig jaar is afgesproken dat NAVO-landen hun defensiebudget binnen 10 jaar opschroeven naar 5% van het nationaal inkomen. Een deel daarvan mag naar zaken als cyberveiligheid, infrastructuur en weerbaarheid. De Verenigde Staten noemen Nederland als voorbeeld voor landen die nog achterblijven, zoals Tsjechië, Spanje en Slovenië. Het weer vanavond en vannacht is helder, droog. Het koelt af tot 16 graden. Morgen toenemende bewolking en lichte regen. In de loop van de middag wordt het dan wel weer droog. Zien we ook de zon weer terug en dan wordt het 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. Enig.

0: van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De ME is aanwezig in het centrum van Rotterdam, waar een Kitty Kottie feest aan de gang is. De aanwezigheid van de politie is uit voorzorg, laat de politie weten. Er zijn meerdere kleine incidenten geweest. Zo zijn er 2 mensen aangehouden voor wapenbezit. De 2 vielen op omdat ze in een Ajax-shirt op het Schouwburgplein liepen. 1 van hen droeg een mes, de ander had een vuurwapen bij zich. Dat gooide hij weg voor agenten hem arresteerden. Het wapen bleek geladen. Vandaag is de viering van de afschaffing van de slavernij in het Koninkrijk der Nederlanden, 163 jaar geleden. Het Maastadziekenhuis in Rotterdam is er niet in geslaagd de computerstoring te verhelpen. Daarom zijn ook de patiënten die morgenochtend een afspraak hebben afgebeld. Ook de spoedeisende hulp is morgenochtend nog dicht. Dialysepatiënten kunnen wel terecht, net als mensen die behandeld worden aan kanker. Het Maastadziekenhuis kan nog niet zeggen of de afspraken morgenmiddag wel door kunnen gaan. De storing in het Maastad ontstond na een test met de noodstroom afgelopen nacht. De bezuinigingen op de zorg voor ouderen en gehandicapten zijn van de baan. Minister Sterk zegt dat ze toch geld heeft gevonden om de zorg de komende 5 jaar te laten groeien met 2-3%. Het kabinet was van plan om minder extra geld uit te trekken voor de zorg, maar de Tweede Kamer was daar fel op tegen. Sterk schrijft nu in een brief aan de Kamer dat bezuinigingen bij nader inzien niet nodig zijn. Maar ruimte voor meer geld is er niet, zegt Sterk. Later moet duidelijk worden of de Tweede Kamer en de sector het met de minister eens zijn. De Verenigde Staten overwegen NAVO-landen die hun defensiebudgetten volgens afspraak verhogen te belonen. Dat heeft de Amerikaanse NAVO-ambassadeur gezegd, voorafgaand aan de NAVO-top in Turkije. De VS denkt aan voorrang bij bestellingen van defensiecapaciteit of een langere ontmoeting met Amerikaanse leiders. Tijdens de NAVO-top van Den Haag vorig jaar is afgesproken dat NAVO-landen hun defensiebudget binnen 10 jaar opschroeven naar 5% van het nationaal inkomen. Een deel daarvan mag naar zaken als cyberveiligheid, infrastructuur en weerbaarheid. De Verenigde Staten noemen Nederland als voorbeeld voor landen die nog achterblijven, zoals Tsjechië, Spanje en Slovenië. Het weer vanavond en vannacht is helder, droog. Het koelt af tot 16 graden. Morgen toenemende bewolking en lichte regen. In de loop van de middag wordt het dan wel weer droog. Zien we ook de zon weer terug en dan wordt het 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation.

0: van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De ME is aanwezig in het centrum van Rotterdam, waar een kitty-kottyfeest aan de gang is. De aanwezigheid van de politie is uit voorzorg, laat de politie weten. Er zijn meerdere kleine incidenten geweest. Zo zijn er twee mensen aangehouden voor wapenbezit. De twee vielen op omdat ze in een Ajax-shirt op het Schouwburgplein liepen. Een van hen droeg een mes, de ander had een vuurwapen bij zich. Dat gooide hij weg voor agenten hem arresteerden. Het wapen bleek geladen. Vandaag is de viering van de afschaffing van de slavernij in het Koninkrijk der Nederlanden, 163 jaar geleden. Het Maastadziekenhuis in Rotterdam is er niet in geslaagd de computerstoring te verhelpen. Daarom zijn ook de patiënten die morgenochtend een afspraak hebben afgebeld. Ook de spoedeisende hulp is morgenochtend nog dicht. Dialysepatiënten kunnen wel terecht, net als mensen die behandeld worden aan kanker. Het Maastadziekenhuis kan nog niet zeggen of de afspraken morgenmiddag wel door kunnen gaan. De storing in het Maastad ontstond na een test met de noodstroom afgelopen nacht. De bezuinigingen op de zorg voor ouderen en gehandicapten zijn van de baan. Minister Sterk zegt dat ze toch geld heeft gevonden om de zorg de komende 5 jaar te laten groeien met 2-3%. Het kabinet was van plan om minder extra geld uit te trekken voor de zorg, maar de Tweede Kamer was daar fel op tegen. Sterk schrijft nu in een brief aan de Kamer dat bezuinigingen bij nader inzien niet nodig zijn. Maar ruimte voor meer geld is er niet, zegt Sterk. Later moet duidelijk worden of de Tweede Kamer en de sector het met de minister eens zijn. De Verenigde Staten overwegen NAVO-landen die hun defensiebudgetten volgens afspraak verhogen te belonen. Dat heeft de Amerikaanse NAVO-ambassadeur gezegd, voorafgaand aan de NAVO-top in Turkije. De VS denkt aan voorrang bij bestellingen van defensiecapaciteit of een langere ontmoeting met Amerikaanse leiders. Tijdens de NAVO-top van Den Haag vorig jaar is afgesproken dat NAVO-landen hun defensiebudget binnen 10 jaar opschroeven naar 5% van het nationaal inkomen. Een deel daarvan mag naar zaken als cyberveiligheid, infrastructuur en weerbaarheid. De Verenigde Staten noemen Nederland als voorbeeld voor landen die nog achterblijven, zoals Tsjechië, Spanje en Slovenië. Het weer vanavond en vannacht is helder, droog. Het koelt af tot 16 graden. Morgen toenemende bewolking en lichte regen. In de loop van de middag wordt het dan wel weer droog. Zien we ook de zon weer terug en dan wordt het 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7.

0: 6 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Ridderkerk Bolnes is een woning volledig uitgebrand aan de Pretoria-laan. De vlammen sloegen uit het dak van de hoekwoning. Meerdere huizen zijn ontruimd. De bewoner is nagekeken door ambulancepersoneel en hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Eerder in de nacht is er ook een uitslaande brand geweest in een bedrijfspand aan de Fennaweg in Barendrecht. Het vuur ontstond daar iets voor middernacht. In beide gevallen kon de brandweer nog niet zeggen over de oorzaak. In het centrum van Rotterdam zijn gisteravond en vannacht meerdere schietpartijen geweest. Rond 11:45 waren knallen gehoord op de Klaas de Vriezelaan. Ruim een uur later was het raken aan de Nieuwe Binnenweg. Daar is ook iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Het was extra druk op straat vanwege de viering van Kitty Kotti, het einde van de slavernij. Na de herdenking op het Schouwburgplein werden daar al 2 mensen aangehouden die wapens bij zich hadden. De ene had een mes bij zich, de andere vuurwapen. Volgens mensen ter plaatse was de politie vanavond en vannacht nadrukkelijk aanwezig op straat. Ook deze ochtend gaan de afspraken in het Maastadziekenhuis in Rotterdam niet door een computerstoring. Alle patiënten die een afspraak hadden zijn afgebeld. Gisteren ontstond de storing door een test met een noodstroom, maar daarna konden de artsen niet meer bij de patiëntendossiers. Naast de polyklinische zorg is ook de spoedeisende hulp gesloten. Dialysepatiënten kunnen nog wel terecht, net als mensen die behandeld worden aan kanker. Of de afspraken vanmiddag wel door kunnen gaan bij het Maastad, dat kan het ziekenhuis nog niet zeggen. Op het WK voetbal hebben België en de Verenigde Staten vannacht de 8e finale bereikt. België stond 5 minuten voor tijd nog 2-0 achter, maar sleepte er een verlenging uit naar doelpunten van Lukaku en Tielemans. In de laatste minuut van de verlenging schoot Tielemans ook de winnende 3-2 binnen vanuit een penalty. De Verenigde Staten had een stuk minder moeite met Bosnië-Herzegovina. Het werd 2-0. Gisteravond won Engeland al met 2-1 van Congo. Ook daar keek Engeland lang tegen een achterstand aan. Beide goals van de Engelsen werden gemaakt door Harry Kane. Het weer. Vanuit het noordwesten trekt de bewolking en regen over de regio. Die trekt in de loop van de dag weer weg. Dan klaart het op. Het wordt 21 graden. Morgen droog, flink wat zon en dan 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: Langzaam rijdt het verkeer al op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Waardenburg. Er komt van 13 kilometer vanaf afrit Veghel, duurt het 20 minuten langer over. En door de werkzaamheden op de A27 ook file vanuit Breda naar Gorkum op de A27. Bij knooppunt Gorkum 6 kilometer en een klein kwartiertje vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM, jouw stad, jouw radio.

0: 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Ridderkerk Bolnes is een woning volledig uitgebrand aan de Pretoria-laan. De vlammen sloegen uit het dak van de hoekwoning. Meerdere huizen zijn ontruimd. De bewoner is nagekeken door ambulancepersoneel en hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Eerder in de nacht is er ook een uitslaande brand geweest in een bedrijfspand aan de Fennaweg in Barendrecht. Het vuur ontstond daar iets voor middernacht. In beide gevallen kon de brandweer nog niet zeggen over de oorzaak. In het centrum van Rotterdam zijn gisteravond en vannacht meerdere schietpartijen geweest. Rond 11:45 waren knallen gehoord op de Klaas de Vriezelaan. Ruim een uur later was het raken aan de Nieuwe Binnenweg. Daar is ook iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Het was extra druk op straat vanwege de viering van Kitty Kotti, het einde van de slavernij. Na de herdenking op het Schouwburgplein werden daar al 2 mensen aangehouden die wapens bij zich hadden. De ene had een mes bij zich, de andere vuurwapen. Volgens mensen ter plaatse was de politie vanavond en vannacht nadrukkelijk aanwezig op straat. Ook deze ochtend gaan de afspraken in het Maastadziekenhuis in Rotterdam niet door een computerstoring. Alle patiënten die een afspraak hadden zijn afgebeld. Gisteren ontstond de storing door een test met een noodstroom, maar daarna konden de artsen niet meer bij de patiëntendossiers. Naast de polyklinische zorg is ook de spoedeisende hulp gesloten. Dialysepatiënten kunnen nog wel terecht, net als mensen die behandeld worden aan kanker. Of de afspraken vanmiddag wel door kunnen gaan bij het Maastad, dat kan het ziekenhuis nog niet zeggen. Op het WK voetbal hebben België en de Verenigde Staten vannacht de 8e finale bereikt. België stond 5 minuten voor tijd nog 2-0 achter, maar sleepte er een verlenging uit naar doelpunten van Lukaku en Tielemans. In de laatste minuut van de verlenging schoot Tielemans ook de winnende 3-2 binnen vanuit een penalty. De Verenigde Staten had een stuk minder moeite met Bosnië-Herzegovina, het werd 2-0. Gisteravond won Engeland al met 2-1 van Congo. Ook daar keek Engeland lang tegen een achterstand aan. Beide goals van de Engelsen werden gemaakt door Harry Kane. Het weer. Vanuit het noordwesten trekt de bewolking en regen over de regio. Die trekt in de loop van de dag weer weg. Dan klaart het op. Het wordt 21 graden. Morgen droog, flink wat zon en dan 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er staat 57 kilometer file in het zuiden van het land. Zo rijden we langzaam over de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht. Bij knooppunt Den Bosch 8 kilometer file en 20 minuten vertraging. De A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht een stukje verderop dus. 20 minuten vertraging bij Waardenburg. Werkzaamheden op de A27 vanuit Breda naar Gorkum veroorzaken al 7 kilometer file bij knooppunt Gorkum met 10 minuten vertraging. 20 minuten vertraging op de A59 vanuit Den Bosch naar Os. Door 3 kilometer file bij knooppunt Paalgraven. En een kwartier oponthoud op de N322 vanuit Nieuwendijk naar Zaltbommel bij de aansluiting met de A2, 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus

0: Druk op de wegen in het zuiden van het land. Ruim 80 kilometer file bij elkaar. Op de A2 Eindhoven-Utrecht bij knooppunt Empel werkzaamheden. 20 minuten vertraging. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht een half uur tijdsverlies. 14 kilometer file tussen afrit Veghel en Waardenburg rijdt het langzaam. 20 minuten extra heb je nodig op de A16 vanuit de Belgische grens naar Rotterdam. Door 16 kilometer file tussen afrit Rijsbergen en Dordrecht. Werkzaamheden op de A27 Breda-Gorkum. Voor industriegebied Avelingen 8 kilometer file en 20 minuten vertraging. Kwartiertje op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem bij knooppunt Bankhoef. En alweer 20 minuten oponthoud op de N322 vanuit Nieuwendijk naar Zaltbommel. Bij Rossum 3 kilometer langzaam rijden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Terecht Stad FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: van 8 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Ridderkerk Bolnes is een woning volledig uitgebrand aan de Pretoria-laan. De vlammen sloegen uit het dak van de hoekwoning. Meerdere huizen zijn ontruimd. De bewoner is nagekeken door ambulancepersoneel en hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Eerder in de nacht is er ook een uitstaande brand geweest in een bedrijfspand aan de Fennaweg in Barendrecht. Het vuur ontstond daar iets voor middernacht. In beide gevallen kon de brandweer nog niet zeggen over de oorzaak. In het centrum van Rotterdam zijn gisteravond en vannacht meerdere schietpartijen geweest. Rond 11:15 waren knallen gehoord op de Klaas de Vriezelaan. Ruim een uur later was het raken aan de Nieuwe Binnenweg. Daar is ook iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Het was extra druk op straat vanwege de viering van Kitty Kotti, het einde van de slavernij. Na de herdenking op het Schouwburgplein werden daar al 2 mensen aangehouden die wapens bij zich hadden. De ene had een mes bij zich, de andere vuurwapen. Volgens mensen ter plaatse was de politie vanavond en vannacht nadrukkelijk aanwezig op straat. Ook deze ochtend gaan de afspraken in het Maastadziekenhuis in Rotterdam niet door een computerstoring. Alle patiënten die een afspraak hadden zijn afgebeld. Gisteren ontstond de storing door een test met een noodstroom, maar daarna konden de artsen niet meer bij de patiëntendossiers. Naast de polyklinische zorg is ook de spoedeisende hulp gesloten. Dialysepatiënten kunnen nog wel terecht, net als mensen die behandeld worden aan kanker. Of de afspraken vanmiddag wel door kunnen gaan bij het Maastad, dat kan het ziekenhuis nog niet zeggen. Op het WK voetbal hebben België en de Verenigde Staten vannacht de 8e finale bereikt. België stond 5 minuten voor tijd nog 2-0 achter, maar sleepte er een verlenging uit naar doelpunten van Lukaku en Tielemans. In de laatste minuut van de verlenging schoot Tielemans ook de winnende 3-2 binnen vanuit een penalty. De Verenigde Staten hadden een stuk minder moeite met Bosnië-Herzegovina. Het werd 2-0. Gisteravond won Engeland al met 2-1 van Congo. Ook daar keek Engeland lang tegen een achterstand aan. Beide goals van de Engelsen werden gemaakt door Harry Kane. Het weer. Vanuit het noordwesten trekt de bewolking en regen over de regio. Die trekt in de loop van de dag weer weg. Dan klaart het op. Het wordt 21 graden. Morgen droog, flink wat zon en dan 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Het is alweer druk op de wegen in het zuiden van het land. 200 kilometer file bij elkaar. Zo heb je meer dan een half uur vertraging op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht. 8 kilometer file tussen afrit Sint-Michielskerstel en knooppunt Empel. En dat is direct te wijten aan de werkzaamheden op de A27. Half uur vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. 14 kilometer file tot aan Waardenburg. Op de A16 vanuit de Belgische grens naar Rotterdam. Voor Dordrecht 15 kilometer langzaam rijdend verkeer met 20 minuten oponthoud. Half uur vertraging door werkzaamheden op de A27 zelf. Vanuit Breda naar Utrecht rijdt het langzaam over 8 kilometer tussen Hank en Noorderloos. De ruim 20 minuten vertraging op de A29 vanuit Bergen op Zoom naar Rotterdam. Want bij Oud-Beijerland is een ongeluk gebeurd. Staat 10 kilometer file. Kwartier vertraging op de A50 Eindhoven-Arnhem bij knooppunt Bankhoef. En ook een kwartier oponthoud op de N322 vanuit Nieuwendijk naar Zaltbommel. File staat voor de aansluiting met de A2 en is 2 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar

0: druk vanochtend op de wegen in het zuiden van het land. 180 kilometer file bij elkaar. Zo rijdt het langzaam op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht over 8 kilometer tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel met 3 kwartier vertraging. Komt door de werkzaamheden op de A27. Daardoor is het drukker op de A2. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Den Bosch bij Den Bosch West. 20 minuten oponthoud. Dat komt door een kapotte auto. Er zijn 2 rijstroken dicht. A2 Den Bosch-Utrecht. 14 kilometer nog eens bij Waardenburg met een half uur tijdsverlies. Je vertraging is ook een half uur als je kiest voor de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Bij Dordrecht de kop van 15 kilometer file. 20 minuten vertraging op de A17 door die file op de A16. Vanuit Roosendaal naar Dordrecht bij knooppunt Klaverbolle. 8 kilometer langzaam rijden. Werkzaamheden op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Daardoor een half uur tijdsverlies bij knooppunt Gorkum in de vorm van 9 kilometer file. Bij Hank rijdt het al langzaam. En op de A59 Zonzeel Den Bosch. 20 minuten vertraging bij Vlijmen. Ook file op de A67 alweer vanochtend vanuit Venlo naar Eindhoven. Ook knooppunt Leenderheide. 14 kilometer vanaf Asten. 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Terecht Stad FM. Jouw stad.

0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Ridderkerk Bolnes is een woning volledig uitgebrand aan de Pretoria-laan. De vlammen sloegen uit de hoekwoning. Meerdere huizen zijn ontruimd. De bewoner is nagekeken door ambulancepersoneel en hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Eerder in de nacht is er ook een uitstaande brand geweest in een bedrijf aan de Fennaweg in Barendrecht. Het vuur ontstond daar iets voor middernacht. In beide gevallen kon de brandweer nog niets zeggen over de oorzaak. In het centrum van Rotterdam avond en vannacht twee meerdere schietpartijen geweest. Rond 11:45 waren knallen gehoord op de Klaas de Vriezelaan. Ruim een uur later was het raken aan de Nieuwe Binnenweg. Daar is ook iemand gewond geraakt. Een slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Het was extra druk op straat vanwege de viering van Kitty Kotti, het einde van de slavernij. Na de herdenking op het Schouwburgplein werden twee mensen aangehouden die wapens bij zich hadden. De ene had een mes bij zich, de andere een vuurwapen. Volgens mensen ter plaatse was de politie vanavond en vannacht nadrukkelijk bezig op straat. Ook deze ochtend gaan de afspraken in het Maastadziekenhuis in Rotterdam niet door een computerstoring. Alle patiënten die een afspraak hadden zijn afgebeld. Gisteren ontstond de storing door een test met een noodstroom, maar daarna konden de artsen niet meer bij de patiëntendossiers. Naast de polyklinische zorg is ook de spoedeisende hulp gesloten. Dialysepatiënten zijn wel terecht, net als mensen die behandeld worden aan kanker. Of de afspraken vanmiddag wel door kunnen gaan bij het Maastad, dat kan het ziekenhuis nog niet zeggen. Voetbal hebben België en de Verenigde Staten vannacht de achtste finale bereikt. België stond 5 minuten voor tijd nog 2-0 achter, maar sleepte er een verlenging uit na doelpunten van Lukaku en Tielemans. In de laatste minuut van de verlenging schoot Tielemans ook de winnende 3-2 binnen vanuit een penalty. De Verenigde Staten had een stuk minder moeite met Bosnië-Herzegovina. Het werd 2-0. Gisteravond won Engeland al van Congo. Ook daar keek Engeland lang tegen een achterstand aan. Beide goals van de Engelsen werden gemaakt door Harry Kane. Het weer. Vanuit het noordwesten trekt de bewolking en regen over. Die trekt in de loop van de dag weer weg. Dan klaart het op. Het wordt 21 graden. Morgen droog, flink wat zon en dan 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Robert Vriezen van ANWB. Veel vertraging nog steeds in het zuiden van het land op de wegen. 195 kilometer file in totaal. A2 Maastricht-Eindhoven, 13 kilometer. Tussen Weert Noord en knooppunt Leenderheide met ruim een kwartier vertraging. Kapotte auto op de A2 vanuit Eindhoven naar Den Bosch. Tussen Bokstel en Vught, 8 kilometer file, een half uur vertraging. Want er zijn stroken dicht bij Vught. Verderop op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Eerst 14 kilometer file tot aan Waardenburg met 20 minuten vertraging. Verderop rijdt het langzaam over 17 kilometer. Utrecht op de A2 bij knooppunt Everdingen, 20 minuten oponthoud. A16, Belgische grens Rotterdam, half uur vertraging bij Dordrecht, 16 kilometer file vanaf afrit Rijsbergen. Ook file op de A17. Op de A27 vanuit Breda naar Gorkum bij industriegebied Avelingen, een half uur tijdsverlies door de werkzaamheden. A59, Den Bosch-Zonzeel, 3 kilometer file door een kapotte vrachtauto. De weg is daar dicht. Je wordt daar via de af- en oprit geleid. Vertraging ruim een kwartier. En op de A67 Venlo Eind. 20 minuten vertraging tussen Asten en knooppunt Leenderheide. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen. Maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens. Stepdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met app, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik Drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen? aden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
9: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: 100 kilometer file nog in het zuiden van het land. Op de A2 rijdt het langzaam vanuit Den Bosch naar Utrecht. Tot aan Waardenburg, 11 kilometer file met 20 minuten tijdsverlies. 20 minuten vertraging op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Dordrecht. Werkzaamheden op de A27 vanuit Breda naar Gorkum bij industriegebied Avelingen, 20 minuten vertraging. Een ongeluk houdt de linkerrijstrook van de A29 dicht vanuit Bergen op Zoom naar Rotterdam. Dat is bij afrit Numansdorp. Vanaf Willemstad 8 kilometer file en een half uur vertraging. En de A59 vanuit Den Bosch naar Zonzeel is zelfs helemaal dicht bij afrit Dussen door een kapotte vrachtauto. Verkeer moet via de af- en oprit en hou daar rekening met een klein kwartiertje vertraging. Die vertraging heb je ook op de N322 vanuit Nieuwendijk naar Zaltbommel. File staat voor de aansluiting met de A2 en is 4 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: van 10 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In het centrum van Rotterdam zijn tijdens en na de viering van de afschaffing van de slavernij 11 mensen opgepakt bij opstootjes. Ook werd een vuurwapen en werden 3 messen in beslag genomen. Volgens de politie valt de organisatie van de viering niets te verwijten. Na afloop werd het op meerdere plekken onrustig en daarbij zijn meerdere aanhoudingen verricht. Op de Nieuwe Binnenweg en de Klaas de Vriezelaan werd ook nog geschoten. Op de Binnenweg raakte ook nog iemand zwaar gewond. De softwareproblemen bij het Maastad ziekenhuis in Rotterdam lijken grotendeels voorbij. Artsen konden door een storing niet bij de patiëntendossiers. Daarop werd een groot deel van de afspraken afgezegd en dat is ook voor deze ochtend gebeurd. Maar alle afspraken die niet zijn afgebeld, die gaan vooralsnog door, zegt het ziekenhuis. De spoedeisende hulp is nog dicht, maar de hoop is dat die snel weer open kan. De storing is ontstaan na een test met de noodstroom. Het aantal misdrijven waarbij een asielzoeker betrokken is, is het afgelopen jaar met een kwart toegenomen, blijkt uit onderzoek van de overheid. Ons land telt 113.000 asielzoekers in de opvang van het COA. Daarvan is 3% ooit verdacht van een misdrijf. In de meeste gevallen gaat het om winkeldiefstal. Syriërs die komen vaakst in aanraking met justitie, gevolgd door Eritreërs, Turken, Somaliërs en Irakezen. Bij een brand in een ziekenhuis in Ludwigslust in Noord-Duitsland zijn 2 mensen om het leven gekomen. 34 anderen raakten gewond, meldt het persbureau DPA. Volgens de regionale omroep begon de brand vanochtend door nog onbekende oorzaak op de kamer van de patiënt. Daarna sloeg het vuur over naar andere delen van het ziekenhuis. De geëvacueerde patiënten zijn opgevangen op een andere plek. Voor het ziekenhuis staan veel familieleden te wachten op info. Het weer. Vanuit het noordwesten trekt bewolking en regen over de regio. Later klaart het op. Het is 21 graden vandaag. Morgen droog, flink wat zon en 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Heel langzaam lossen de files van de ochtendspits een beetje op. Maar er staan altijd nog 70 kilometer in het zuiden van het land. Zo heb je nog een half uur vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Waardenburg. 11 kilometer file vanaf Rosmalen West rijdt het langzaam. A16 Breda Rotterdam, kwartier vertraging bij Dordrecht. 10 minuten op de A17 aansluitend vanuit Roosendaal naar Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder. Dan de werkzaamheden op de A27 Breda Gorkum bij industriegebied Avelingen nog een kwartier vertraging. En op de N279 vanuit Roermond naar Den Bosch bij Veghel 3 kilometer file en een kwartier tijdsverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar

0: politiek en humor. Actueel, lokaal nieuws. Filosofie en levensbeschouwing. Boeiende gesprekken. En heel veel muziek. Dit is een herhaling van De Praatpaal. Iedere dinsdagavond van 8 tot 10 uur op Drechtstad FM.
1: Welkom beste luisteraars bij aflevering 302 van de Praatpaal op Drechtstad FM. Beetje zin in, Peter?
2: Ja, want ik zie wat voor mooie muziek jij hebt geselecteerd.
1: Ah.
2: Ja, want ik zie iets van Jethro Tull. Ik dacht, dat zou dat Locomotive Breath wel zijn. Maar dat,
1: nee,
2: dus dat is nog een verrassing.
1: Ja.
2: En dan in de tweede uur zie ik iets van Gare du Nord. Daar word ik ook wel blij van.
1: Ja, het is wel een uitloopnummer.
2: Oh.
1: Maar goed, we gaan gewoon zorgen dat we draaien, toch?
2: Ja, dat maakt een beetje haast dat we het wel hebben. Ja, nee, dat komt gewoon.
1: Hans, heb jij een beetje, en jij een beetje zin in, Hans?
3: Ja, natuurlijk. Ik heb er altijd zin in. En vandaag misschien nog wel iets meer dan anders.
1: Ja, het is de laatste voor de zomerstop, toch?
3: Ja, nou, dat niet per se, maar gewoon, we hebben besloten, dat we hebben vanavond geen gasten. Daar is trouwens niks mis mee, als ze die wel hebben.
1: Nee,
3: vooral
1: daarom,
3: zeggen.
1: Ja.
3: Maar we gaan onderling een beetje terugkijken, een beetje beetje
1: kijken.
3: Vertellen,
1: ja,
3: dat wou ik zeggen, hoe we straks naar de zomer verder gaan. Dat wordt anders dan we dat tot nu toe hebben gedaan. En dat wordt dus, denk ik, leuk en interessant, hoop ik.
1: Zeker, zeker. En in de aankondiging is trouwens ingesproken door de onvolprezen Rob Visser. Laten we dat ook nog even zeggen. En die gaat ook vast allerlei nieuwe tunes inspreken die u in het nieuwe seizoen gaat horen. Hij kondigt heel veel aan. En vanavond durf ik hardop te zeggen dat alles wat hij aankondigt, humor, heel veel muziek, goede gesprekken, dat zit er vanavond allemaal in.
3: Zeker.
1: Politiek gaan we het ook over hebben.
3: Ja.
1: Dus het zit er allemaal in, beste luisteraars. Dus Bruno Mars heeft een nieuw nummer. Daar gaan we mee beginnen. On My Soul.

0: Dit is De Praalpaal. Welkom bij Cake op de Week.
1: Peter, hoe was je week?
2: Nou, tot gisteravond, of eigenlijk moet ik zeggen, tot vannacht ging het allemaal behoorlijk goed.
1: Oké.
2: Okay. Ja, ik had gisteren natuurlijk ik had alle tips, alle zeg maar medische tips tot me genomen en besloten dat het beste was dat je s'avonds om 11 uur al, of dat je wat vroeger ging slapen.
1: Ja.
2: Het beste was om 10 uur, maar dat is voor mij te vroeg. Dus 11 uur ging ik slapen. Normaal doe ik dat om 12 uur.
1: Ja.
2: Dat lukte ook nog wel tot 1 uur. Toen werd ik wakker. Toen heb ik nog de ontknoping meegemaakt live. Want ik lag gewoon op de bank. En de tv gewoon zo op met het geluid uit aangezet. Toen heb ik de ontknoping meegemaakt van de strafschoppen van Duitsland. Waarbij ze uitgeschakeld werden door Paraguay. Wat natuurlijk
1: tot
2: enig leven maakt. Kon ik daarbij niet onderdrukken. Nee.
1: En toen wist je nog niet wat er ging volgen.
2: Het is gewoon slemielig geweest. Kijk, we hebben wel eens het idee dat de jonge generatie, zeker voetballers, zichzelf overschatten. Maar dat geldt in ieder geval niet voor onze bondscoach. Die heeft gewoon de tegenstander verschrikkelijk overschat. En zichzelf dus onderschat. En begon zo verschrikkelijk verdedigend aan die wedstrijd.
1: Dat niet moeten doen dus.
2: Nee joh. En op een gegeven moment kwam, als je dan merkt dat een bepaalde tactiek niet werkt.
1: Maar wacht nou even, want we gaan hier geen voetbalanalyse doen.
2: Nee, doen we niet.
1: Maar ik wil wel even weten.
2: Ja. Zeg
1: maar. Heb je niet ontzettende spijt dat je niet door bent gaan slapen? Ik had gewoon echt al ruim van tevoren besloten. Wij gaan onze nacht dus daar niet aan opgeven. En 's morgens, ik ging die samenvatting bekijken. Maar ik hoorde al die Marokkaanse nieuwspresentator zeggen dat hij blij was voor Marokko. Jammer voor Nederland. Toen wist ik al genoeg. Nou, toen zag ik dat die samenvatting. En dat was maar goed dat het samenvatting was. Ik denk dat had ik niet live moeten zien. Want daar word je chagrijnig van, man.
2: Ik heb gezworen vanmorgen dat ik dit nooit meer doe.
1: Goed zo. Goed zo.
2: Ja, nou verder positief nieuws uit het landelijk nieuws. Defensie scherpt de eigen regels aan voor oefeningen bij droogte. Die oefenen bij mij in de buurt op de Veluwe. Dus dat veroorzaakt nogal eens natuurbranden. Dus ik ben hartstikke blij daarmee.
1: Nou, we horen straks nog Maarten van Rossum erover.
2: Oh, oké. Okay.
1: Ja, dus Hans, hoe was jouw week?
3: Ja, uitstekend. Mag ik om te beginnen melden dat mijn nachtrust de afgelopen nacht uitermate prima was.
1: Van mij ook.
3: En toen ik gisterochtend, of vanochtend moet ik zeggen, een van de eerste dingen die ik doe, 's ochtends even op de NOS-app kijken, is er nog iets dringends. Toen zag ik, ze hebben verloren. Toen dacht ik, hè, dat hebben we ook weer gehad. Altijd gekloot, weg met die vlaggetjes. Op, zo de bieteren ermee. Ja. Klaar, over en uit. Nou, dat vond ik dus een hele opluchting dat ze verloren hadden. En voor de rest, waarom en hoe, het zal maar verder zo zeggen. En voor de rest, heet gehad, maar ja, wie niet. En wat heb ik nog meer gedaan? Eigenlijk niet zoveel. Vooral best wel veel binnen gezeten, omdat het gewoon te warm was om buiten te zitten.
1: Ja. Nou, we gaan het verderop in de uitzending nog wel hebben over wat er allemaal aan coalities zo in deze regio regent. Dus
3: regent coalities nu.
1: Verrassend hier en daar.
3: Alleen in Sliedrecht nog niet, geloof ik. Maar die schieten beginnen op te schieten.
1: Jawel, want daar hebben ze dus nu. Nee, dat doen we straks pas bespreken eigenlijk. Doen we straks. Ja, lijkt me een goed idee. Nou, ik heb ook genoten van mijn nachtrust. Ik vond het heerlijk. En dan moeten we het toch ook even over hebben. Aan deze ellende in onze regio. Kijk, deze jongen gaat morgen en overmorgen weer een keer met het openbaar vervoer naar zijn werk. Want zijn baas, mijn baas, heeft mij dus zo'n NS business card gegeven. En ik ga normaal naar Den Haag, met de bus naar station Dordrecht enzovoort. Nou ja, goed. Ik ben blij dat we straks over gaan hebben. Ik ga nu morgen en overmorgen heen en terug met een bus, een metro en een bus. Nou, we gaan meemaken, dus de trein is even niet fijn. Hè? Laten we het daarop houden. Jethro Tull, kennen jullie nog wel?
3: Dus Jethro Tull is altijd een geweldige band.
1: Waarom nou weer Tull en niet Tull?
3: Omdat dat zo is.
1: Oh,
3: het is
1: Tull,
3: het is,
1: okay.
3: Er zijn daar geen regels voor in het Engels. Geweldige nummers. En dit nieuwe nummer.
1: Het is geen nieuw nummer.
3: Oh, nee, het is een heruitgave.
1: Het is een remixte versie.
3: Oh.
1: Niet met een disco beat of zo, dat je dat denkt ineens of zo.
3: Want ik schrok al.
1: Past niet zo bij deze band, denk ik.
3: Nee.
1: Het is wel een. nou ja, goed, dat gaan we zo wel horen. Nee, maar het is wel aardig, want deze band is nog still going strong. En ze hebben onlangs wel nieuw werk uitgebracht. Maar dit is ook heel interessant, want dat is gewoon een bewerkte versie van een oud album, zullen we zeggen. Dus we gaan luisteren naar Spiral in de remix van dit jaar, 2026. Jethro Tull.

0: Het is tijd voor Dordtse dingen.
1: Nou, Hans, dat heb je meegenomen.
2: Ja, we hadden dat komt zo. We hadden het er net al even over het feit dat er allerhande coalities gesmeed zijn. Ze zijn bijna nu overal af. Hè. De nieuwe colleges worden geïnstalleerd. Zijn al geïnstalleerd of worden geïnstalleerd. Even naar Dordt natuurlijk. Daar is de coalitie geïnstalleerd. Namelijk vorige week woensdag. Het debat daarover, dat ging behoorlijk fel. Met name vanaf de kant van Abdullah Öcal van GroenLinks PvdA. Het mag daar nog geen pro heten, overigens. Dat snapt ook wel iedereen, want GroenLinks PvdA is door de VVD buiten de coalitie gehouden. Ze hebben evenveel zetels, allebei 6. GroenLinks PvdA had zelfs wat meer stemmen, een paar honderd meer. Ik weet het precieze aantal niet. Maar de VVD prefereerde een coalitie met anderen, om allerhande redenen waar we nu eventjes niet op ingaan. Nou, die coalitie zit nu op het stadhuis. VVD, VSP, ChristenUnie, SGP, dat is in Dordrecht, voor wie het niet weet, 1 fractie. Het CDA en ook nog D66. De coalitie heeft aangegeven dat ze de ambitie hebben tussen nu en 2030 3000 woningen erbij te laten bouwen. Maar de coalitie heeft daar kritiek op, want de oude coalitie had zich voorgenomen 4000 woningen te gaan bouwen. Dus zeggen zij, ja, hallo, nu moet niet zo stoer doen met die 3000. Dat zijn er namelijk 4000 die wij van plan waren. Die zijn nou trouwens niet gebouwd afgelopen jaren. Want ook in Dordrecht is dat een moeilijke zaak. Er zijn wel allerlei projecten in gang. En daar gaat men ook gewoon mee door. Eén zaak die in Dordrecht speelt op een iets andere manier dan in Papendrecht is dat de nieuwe coalitie niet wil bouwen in de polder. En hier in Papendrecht wordt onderzocht of de Friesepolder ten noorden van de A15 of daar te zijner tijd iets kan komen. Nou, zo vaag is dat op dit moment. In Dordrecht dus niet. En de eigenaardige is dat GroenLinks, Partij van de Arbeid, daar juist wel in de polder zou willen bouwen. Althans, een stukje, niet de hele polder. Maar wat je zegt, ja, we moeten ruimte hebben. En dat kun je niet. Je kunt niet alleen verdichten in de binnenstad, hè, wat een van de plannen is. Want dat

0: gaat ook milieutechnisch wordt dat slecht. Want dan is er niet genoeg plek meer voor groen. Nog meer stenen. Mm. Dus we moeten de randen van de stad wat uitbreiden richting de polder. Dat is ongeveer
1: het
0: standpunt. Daar is iets voor te zeggen. Ons eiland. Op ons eiland is kritisch ook een oppositiepartij. Dus in dit akkoord had ik willen lezen op welke locaties we gaan bouwen. Maar geen enkel bouwplan is afkomstig van de afgelopen 4 jaar. Het is allemaal van de periode. Dus daarvoor, zei de fractievoorzitter Aydin Gundogdu. Dat is een ingewikkelde naam, maar goed. Nog even één ding, dat is Denk. Denk was best wel redelijk tevreden eigenlijk. Mm-hmm. Masum Kolkilic, en die zei dat de invloed van de oppositiepartij op het akkoord duidelijk zichtbaar was. En dat gold ook voor Hans van der Brevaart. Die is van Forum voor Democratie. En die vond dat qua veiligheid de realistische geluid was dan in de voorgaande bestuursperiodes. Nou ja, goed, wat we er ook van vinden, dat is wat hij erover gezegd had. Dan gaan we naar gezondheid. Want het is, ik heb het bij Dordtse Dingen, maar het geldt natuurlijk ook voor inwoners in Papendrecht en verder buiten. Het Albert Schweitzer ziekenhuis heeft gewaarschuwd voor vervalste afslankmedicatie op het internet. Dat was ook een item bij het NOS-journaal gisteren. En dan blijkt dat er van de winter 1 patiënt is opgenomen in het Albert Schweitzer, die dus ernstig ziek was geworden door het innemen van nepmedicatie. En daar wordt gezegd, wees alert op klachten. En dat zijn dan klachten die passen bij laag bloedsuiker. Zoals zweten, trillen, misselijkheid, verwardheid, sufheid of bewustzijnsverlies. Want die kunnen wijzen op een ernstig probleem. Bel dan alsjeblieft, zegt men in het ziekenhuis, 112. Die treinen dus. Want al een paar dagen lang rijden er geen treinen tussen Dordrecht en Rotterdam. Heeft allemaal te maken met een brandje dat geweest is bij het Rotterdam Stadion, bij de Kuip. Dus
1: ja.
0: Daar zijn, heb ik begrepen, ongeveer 100 kabels ernstig beschadigd geraakt. Die moeten allemaal hersteld worden. Dat is een megaklus. En naarmate de tijd vordert, wordt het tijdstip waarop we kunnen weer gaan rijden met de trein steeds uitgesteld. En inmiddels wordt er geen dag meer genoemd. Dus ik vermoed dat het
1: wel tot in het weekend zou komen. Nog even over tot en met zaterdag.
0: Dus ik vermoed dat het tot en met het weekend gaat duren. En dat is heel vervelend. Zelf ben ik van plan morgen met mijn kleindochter naar Naturalis te gaan. Had ik het liefste met de trein gedaan. Nou, het wordt dan toch maar de auto.
1: Oh,
0: maar het is nog veel vervelender voor mensen.
1: Met de bus, hoor, en de metro.
0: Ja, maar goed, dat vind ik dan weer net even. Dus in ieder geval, maar als je moet werken in Rotterdam. Trouwens, vanuit Papendrecht ga je gewoon met de bus, want dat doe ik altijd als ik naar Rotterdam ga. Maar vanuit Dordt is dat natuurlijk een andere zaak.
1: Ik ga morgen dus naar Den Haag en overmorgen weer. En dan ga ik dus met bus, metro, bus.
0: Ja.
1: Okay. Dat in plaats van bus, klein, tram.
0: Je kunt met de bus en dan de metro en dan weer de trein pakken op CS. Vanaf Rotterdam reizen wel richting Den Haag.
1: Ja, en er rijden ook op het stuk waar je niet met de trein komt volgens mij ook bussen.
0: Ja. Maar goed, dat is een dikke ellende.
1: We gaan door. Ook,
0: dat waren ze, de Dordtse dingen voor vandaag.
1: Kijk, dat was weer heel wat. We gaan het zo hebben over de hitte. En we gaan Maarten van Rossum daarover horen. Maar eerst, het staat op nummer 1 nu. Het is een oud nummer van Justin Bieber en Nicki Minaj. Beauty and a Beat. En door TikTok, een TikTok-rage hoorde ik net. Eventjes hier van onze stagiair journalistiek. Door een TikTok-rage is dit weer ontzettend populair geworden. En net als Billie Jean van Michael Jackson staat dat dus nu weer gewoon in de top 40. Beauty and a Beat, speciaal voor Hans.

0: Dit is de Praatpaal op Trechtstad FM. Volg ons op de socials met hashtag Praatpaal P.
1: Ja, een beetje last gehad van de hitte, mannen.
2: Dat wel. Maar goed, gelukkig woon ik in een huis dat redelijk geïsoleerd is. Met andere woorden, uiteindelijk was het in de huiskamer 28 graden. Mm. Dus dat is wel aan de warme kant. Maar ik weet dat het in een aantal huizen veel erger geweest is.
1: Ja,
2: ja, en wij slapen onder het dak. En daar hebben we toch sinds een paar jaar een airco hangen. En dan kun je goed slapen. Maar ja, het is jammer dat het nodig is.
1: Ja, maar het is wel heel duidelijk nu geworden dat het dat dit te danken is aan de klimaatverandering.
2: Ja.
1: En dat dat ook weer, en dat is weer te danken aan de mens.
2: Zeker.
1: Ja, ja. En wat moet het leger vooral niet doen in droge periodes?
2: We gaan oefenen met scherp geschut.
1: Afijn, laten we gaan luisteren naar Maarten van Rossum. Hij heeft overwogen, wel eens een overweging gehad om een barakje op IJsland te huren.
3: Het schijnt weer een hele warme zomer te worden. Ik ben daar bepaald geen liefhebber van. Veel mensen gaan in de warme zomer op reis naar plaatsen waar de warme zomer nog veel en veel warmer is. Naar mijn idee volstrekt onbegrijpelijk. Ik heb wel eens overwogen om een barakje op IJsland te huren. Maar dat heb ik toch maar niet gedaan. Want dan moet je erheen reizen enzovoort. En als ik aan de achterkant van ons huis ga zitten, scheelt het altijd wel een graad of 4, 5. Dus ik zal het wel overleven. Maar u begrijpt dat de warmte en droogte, dat zal ook de natuur in Nederland veel kwaad doen. Maar gelukkig, u weet, het is van belang, zeker bij schrale natuur, dat er af en toe een brandje overheen gaat. Want dan kan van alles weer opnieuw opschieten op sympathieke wijze. En daar hebben wij het Nederlandse leger nu voor bereid gevonden om op alle warme dagen en droge dagen zoveel mogelijk natuur in de fik te schieten. En dat hebben ze nu al heel overtuigend bewezen. Het is een van de grootste natuurbranden recent geweest. In het Harde heet het, geloof ik. Harde. En niet waar, stempel dat in uw brein. Dat zult u nog vaker horen deze zomer. We hadden zelfs internationale assistentie nodig. Zou me niet verbazen als, niet waar, als het Nederlandse leger echt een beetje zijn best blijft doen, dat de hele EU zich deze zomer moet richten op het blussen van een brand die heel Nederland gaat omvatten. Maar u weet, we kunnen daar niet mee stoppen. Poetin staat altijd klaar. Wij moeten altijd in staat zijn om te schieten op die wijze die ons Poetin van het lijf kan houden. Dus be prepared. Ga niet te veel wandelen op de Veluwe. Of u moet zo'n aluminium pak hebben en dat soort dingen wat u daarbij nodig heeft. Bosbrand. Ja, verdedig je jezelf tegen Poetin en dan fikt het hele eigen land af. Is ook gek, toch? Ja, dat is het zeker. Ja. Ja, u denkt misschien van, meent hij dat nou serieus? Nee, dat meent hij niet serieus, maar omdat dit zo ongelooflijk stom is, dit in de fik schieten van het harde, dat het enige wat hier past is ironie.
1: Ja, terecht, Peter?
4: Ja, geheel mee eens.
1: Ja, dus ik vond het zo stomzinnig, weet je. En ik zat er eigenlijk een beetje op te wachten de afgelopen dagen dat het zo heel warm was.
4: Ja, maar ik vond ook, weet je wat ik nou het stomzinnigste vond?
1: Nou?
4: Dat het een aantal dagen duurde voordat men op het idee kwam dat ze dan toch misschien wel iets aan moesten gaan passen.
2: Ja, de eerste reactie was, we gaan het onderzoeken. Of we moeten erover nadenken, of vergaderen, of alles tegelijk. Dat weet ik niet.
4: Ja, en we
2: moeten nou even. Hallo, je weet nu dat het daardoor komt. Pap.
1: Ja.
2: Stoppen, vandaag nog.
1: Ja, die dingen waar je mee schiet, die worden superheet. Dus dat is toch logisch.
2: Nou ja, en die dingen die afgeschoten zijn, zullen ook wel superheet zijn.
1: Er zit kruid in en dat ontploft en weet ik van allemaal. Nou ja.
4: Ik dacht altijd dat ze oefenden met losse vlotters, maar dat blijkt dus niet. Dat is dan wel weer goed om te merken. Maar ze moeten niet gaan overdrijven.
1: Nee. Zo is het. Wat ik denk wel van belang is, en ik hoop dat er nu ook wat meer aan gedaan wordt, is dat we wel moeten gaan zorgen dat er meer aan koelte gedaan wordt. Hè. Dus er zijn al volop pleidooien om meer bomen en zo, meer groen in steden en dorpen te krijgen. Maar ja, ik zie nou niet dat alle coalities die er in het land in de gemeentes gevormd worden, zullen leiden tot meer groen.
2: Dat is wel jammer. Kun je afvragen, ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Heb jij er iets over gelezen in Dordrecht?
2: Moet ik bekennen dat ik niet het hele coalitieakkoord zijnde 72 pagina's heb doorgeploeterd. Ik heb er geen letter van gelezen.
1: Ik heb het niet van paper doen, dat is hartstikke dun, man.
2: Ja, nee, dat heb ik wel helemaal gelezen. Ja, dat was namelijk zo gebeurd. Ja. Daar stond wel iets in over dat we voorzichtig zijn moeten en zo. Maar er stond überhaupt weinig concreet plan.
1: Vooral niet concreet.
2: Nee. Het was richtinggevend en ruimtelatend en dergelijke termen werden gebezigd. Zodat ook in overleg met de raad en de oppositie kansen kreeg. Ze wilden niet alles dicht timmeren. Nou, dat klinkt op zich mooi. We gaan zien hoe dat uitwerkt in de praktijk.
1: Heb je in Dordrecht het idee dat die oppositie wel een beetje wil meewerken?
2: Nou ja, in Dordrecht is dat minstens zo ingewikkeld als hier. Want er zijn, ik geloof ook nu nog, 16, het kunnen er ook 15 zijn, daar wil ik vanaf zijn, partijen in de raad.
1: Ja,
2: dus als je dan een coalitie hebt van 5, dan hou je altijd nog pak een beetje 10 partijen over.
1: Ja.
2: Die natuurlijk zich allemaal willen profileren. En dat natuurlijk ook niet allemaal op dezelfde manier gaan doen.
1: Nee.
2: En dat varieert van GroenLinks Partij van de Arbeid als grootste tot Forum voor Democratie en de PVV. En daar zit nog van alles nog wat tussen. Dus die zullen niet gauw één gesloten front gaan vormen, lijkt mij.
1: Nee.
2: Die kans lijkt me gering. Maar er zullen misschien wel partijen bij. Want ook daar is de meerderheid vrij krap van de coalitie.
1: Zeker,
2: daar zullen ongetwijfeld partijen bij zijn.
1: Rotterdam ook overigens.
2: Ja. Maar in Dordrecht ongetwijfeld ook partijen zijn met wie voor de coalitie zaken te doen zijn. Is, bedoel ik.
1: We gaan het er straks nog verder over hebben, over al die coalities. Tijd voor muziek. En ik dacht, weet je, heb allemaal liedjes over heet en de zon. En het is, ik vind ze vaak niks. Maar dit vind ik nou echt lekker. Hot, The Cure. See?

0: Ja, daar gaan we weer. We hebben hier, kijk, luisteraars, dit is de laatste uitzending voor het, voordat de zomerstop er is. En we gaan straks ook wel wat vertellen over hoe het er na de zomerstop ergens een keertje gaat uitzien. Dat hoort u straks. Maar ja, we zitten hier in een studio en deze studio heeft ook een toilet, hè, Hans?
1: Ja, gelukkig wel.
0: Ja, ja. En wij, want het is overal wel eens wat, hè. We gaan zo meteen dik voor elkaar horen waar het toiletpapier op is. Maar hier is ook wel eens wat. Want weet u daar, beste luisteraars, dat we hier twee deuren hebben die u op slot kunt doen als u op de wc gaat zitten. Echt waar, u kunt echt zeer ongestoord hier gaan zitten. Want als ze inbreken achter de eerste deur die we op slot heeft gedaan voor de wc, dan is er nog altijd die tweede deur die we op slot heeft kunnen doen. Nou, ik vind het een unieke situatie. Maar verder.
1: Mag ik even melden, ja, dat ik bij deze situatie nog nooit eenmaal heb stilgestaan. Nee. En ik doe ook altijd maar één deur op slot. Nou, de eerste.
2: Nee, het is mij absoluut opgevallen. Nee. Kijk, ik heb het zelfs afgevraagd, ja, of die verspeelde ruimte eigenlijk niet geschikt is voor een microwoning.
0: Oké. Nou, ja. Ja, dat zou kunnen, ja.
1: Nou, je hebt in ieder geval stromend water.
0: Ja, nou, dat is waar. Maar goed, we gaan voor de afdeling humor maar eens terugluisteren naar een stukje Dik voor Mekaar show. En we gaan horen dat de wc-papier op is. En ik moest gewoon aan denken, gewoon, want hier is het ook wel eens chaos, mensen. En daar moet ik dan weer denken bij Dik voor Mekaar. En we hebben ook de kookrubriek van Ome Joop, die gaat pizza bakken.

0: meemaken voor de radio. En mensen thuis ook. En mensen zitten aan een boterhammetje lekker. Het is net gespeerd. Het fris, verse melk op de hei.
1: Dat lucht op, nou, Dick.
2: Gelukkig had ik een draaiboek bij me.
0: Mensen, we gaan gauw beginnen. Want we zitten nokkie. En we hebben hele leuke dingen. De Groot, jij hebt iets geproduceerd deze week. Je hebt iets heel speciaals, heb je. Ja. Vertel even.
2: Jammer, ik heb net mijn draaiboek doorgespoeld.
0: Ik heb net mijn draaiboek door. Hoe moet ik wat even goed bedoelen? Het
2: papier was op.
0: De Grote gaat toch niet een draaiboek gebruiken? Nou, dat is toch niet mensen? Daar is toch... Dit geloof je toch niet? Dit is toch niet uitzendbaar? Maar je weet toch nog wel iets wat er kwam? We hebben toch nog wel iets in die bol? Of is het helemaal alweer dichtgemetseld? Is het weekend al begonnen? Dat is toch weer nou weer... Dit hou je toch niet voor mogelijk? Is dat klaar allemaal? Kunnen we nou verder gaan met het programma? Oké, dan gaan we beginnen. Waar is mijn draaiboek? De Groot, waar is mijn draaiboek?
2: Dat schuif ik nou net onder de deur door, Babette.
0: Ik word hier toch niet... Je gaat toch niet mijn draaiboek geven onder mijn toiletpapier? Mensen, dit... Je bent er niet begonnen, of het loopt zo uit je poten allemaal, hè? Wat komt er nou?
3: Oh, hè?
0: Nou, dat komt, zeg.
3: Kan de mens dan last van hebben?
0: Dat is toch prettig, zeg. Nou, laten we nou...
3: Ik ben er weer, hoor.
0: Ja, heb ik wat gemist?
3: Heb ik wat gemist?
0: Oh, mijn schoen. Even mijn schoen uit. Je schoen uit. Oké, we zijn nu weer waar we normaal altijd zijn. Kom op, dan gaan we beginnen. Even zoom. En dan gaan we lekker beginnen, jongens. Oké, je bent er klaar voor. De Groot, wat komt er?
2: Nou, ik weet het niet. Want ik had mijn draaiboek en toiletpapier
0: is op. Dat is toch niet aan het begin aan raden, maar dan weten we... Nou, dan gaan we zitten wachten tot er geklopt wordt. Er zal zomaar wat komen, toch? Er is altijd continu in dit programma. Je hebt nog niks gezegd over ram. Dan gaan ze op die deur, dan komen ze binnen. Ja, die komt er binnen. Ach, niemand, is dat nou toch mogelijk? Altijd wordt er geklopt in dit programma. Je kan er geen twee... Ram. Nou zit je erop te wachten. En er is er niemand.
4: Dat zou je altijd zien.
0: Eindelijk, een gast. Oké, hier is het.
5: Goedemorgen, meezee.
0: Alle geluiden die je met je lichaam kan maken, hebben die nou allemaal gehad?
5: Ik weet er nog wel een paar, meezee.
0: Ja, maar laten we dat nou niet gaan doen, mensen. Er is geen enkele belangstelling voor. Dat wil niemand weten. Nee, dat hoeven we allemaal niet te
5: weten. Ja, wat is
2: er,
5: joh?
2: Er zijn al heel veel reacties binnengekomen op de kookrubriek.
5: Ja, dat verbaast me niks. De meesten vonden het geweldig.
2: Ja, dus
5: heel veel mensen hebben het thuis geprobeerd na te doen
0: hebben
5: ook.
0: Hebben het geprobeerd na te doen. Ja. Gewoon, je stopt wat in de magnetron en klaar.
5: Ja, je moet maar op het idee komen, mensen. Ja, daar gaat het om, hè.
2: Wat gaat u deze week maken?
5: Deze week heb ik in de kookrubriek iets heel bijzonders, mensen.
0: Iets met een snelkookpan.
5: Nee, van de week heb ik een hele lekkere pizza gegeten, mensen.
2: Oh, lekker.
5: En het leek mij dus leuk om dat nu in deze uitzending ook te gaan doen.
0: Oh, we krijgen een pizza. Gerecht van veel succes, hè.
2: Dan doe ik eerst de tune.
0: De tune. Ja, waarom niet? Dat hoeft nog. Waarom nou weer een hele tune?

0: Met je
1: maar nou wel even iets interessants als vorige week, homo Joop. Hè? Iets als voor met die magnetron en hup, belletje klaar. Nou komt er iets speciaals.
0: Jij nou even je melding houden voor elkaar. Dan kan ik even rustig vertellen hoe het in zijn werk gaat. Ja?
1: En dan schrijf ik het gelijk allemaal op voor de IG3.
0: En ik heb gekozen, het gaat worden de pizza extra speciale.
1: Extra speciale.
2: Ja, wat zit daarin, homo?
0: Van alles en dan extra.
1: Ja, maar gaat dat lang duren, homo Joop? Want we zitten met een radioprogramma. Hè? Hoeveel tijd hebben u nodig?
0: Daar zou je hem hebben.
3: Goedemiddag. Het is hier een pizza extra speciaal bestel.
0: Ja, kom maar, joh. Die is hier zo. Die moet hier zijn.
3: Hij is nog warm.
0: Oké, dankjewel. Kijk eens, wc aan tafel.
4: Is dat een gezellig toch, Dik voor elkaar show op zaterdag?
5: Ja. Ik moet zeggen, toen het uitgezonden werd, was ik eigenlijk niet zo'n fan van. Dus ooit begon op Radio Noordzee. Hè? En daarna is het overgaan naar de NCRW, als ik het goed heb. Ja, in ieder geval de publieke omroep. Ja. Daar heeft het nog jaren gefungeerd. Maar eigenlijk pas toen het al afgelopen was, begon ik er de leut van in te zien. Dus ik heb ook zelf wel een aantal opnamen. Deze kende ik trouwens niet.
4: Nee.
5: Maar ja, het is chaos. Hoe ze dat opgenomen hebben, weet ik niet. Want het kan bijna niet in één keer.
4: Nee, nee.
5: En wat ik me dan ook altijd afvraag, als ik hem zo hoor, had André van Dijna nooit eens ongelooflijke pijn in zijn strot. Ja. Want met al die stemmen moet toch bijna.
6: De lol druipt er vanaf. Hoort het plezier.
4: Ferry de Grote en André van Duin zitten daar natuurlijk gewoon in zo'n studiootje dat allemaal te klooien. En die hadden daar gewoon heel veel lol in.
6: Het is, maar het is hetzelfde ambachtelijke werk wat bijvoorbeeld Coat & Bee ook hebben. Dat je gewoon gaat zitten en gaat kijken wat er komt. Ja. En iets maakt, weet je wel, met lol. En niet eigenlijk zonder heel veel pretentie, maar wat dan juist daardoor ontzettend goed wordt.
7: En niks digitaal, hè?
6: Nee.
7: Alles met bandrecordertjes.
4: Dat was toen nog. Ja, het is heel mooi.
5: Dik. Knap, knippen en plakken.
6: Het is geel en het zingt.
4: Banana
6: mouskouri.
4: Oh ja.
5: Van dat niveau dus.
4: Ja, dat kwam dus Ferry de Groot als de Groot moppen, natuurlijk. Ja. Kwam die natuurlijk met dat soort opmerkingen. Had hij flauwe moppen.
5: Ferry de Groot was overigens ook technicus geweest bij Radio Noordzee. Ja. Leerden ze elkaar kennen, denk ik. Als ze elkaar al niet gekend hadden, dat weet ik eigenlijk.
4: Maar goed, de eerdere uitzendingen van Radio Noordzee vind ik minder sterk.
5: Daar is ook niet zo bar veel meer van over, volgens mij. Ik kan nooit zoveel vinden uit die periode.
6: Wat ik me kan herinneren is dat ze er ook nog een tv-programma van gemaakt
4: hebben.
6: En dat was minder geslaagd.
4: Ja,
6: dat werkte niet.
4: Geen succes.
6: Nee.
4: Maar goed, we hebben hem een tijd niet gedraaid. We dachten, we moeten toch, als we de laatste uitzending hebben in deze vorm, toch maar weer eens even laten draaien. Want jij als voorzitter, je krijgt steeds alles over je heen. En dan moet er weer betaald worden. Kortom, Hans betaalt de schade. De Livio Reven, Lassa, Mr. Ontspannen, Chief en Henkie T. Oh, wacht even. Wat zit? De technicus gaat nu met twee vingers peace teken maken. Ik weet ook niet precies.
5: De technicus is
4: Hans
5: het nummer kwijt.
4: Okay,
5: Hans betaalt wel weer, hoor.
8: Meneer Ontspannen, Delivio, Lassa.

0: de praatpaal van Trechtstad FM. Tijd voor Peter in de Eter.
1: Zelfrespect. Ik was vorige week helemaal om. Ik had zoveel last van de hitte dat ik me voornam om eindelijk eens airco aan te laten leggen. In elk geval in de slaapkamer, want die is onder een plat dak. En het was daar een week lang niet te harde. Dat had ik de afgelopen 10 jaar wel vaker meegemaakt. Maar dan dacht ik altijd, nou ja, om nou een paar duizend euro uit te gaan geven voor die maximaal 1 week per jaar dat we in Nederland een hittegolf hebben, is ook zo zonde van het geld. En ook dat ik een jongen van Jan de Wit ben. Vorige week concludeerde ik echter dat we tegenwoordig vaker tropische dagen hebben in Nederland en dat ik er echt aan moest. Ik verafschuwde mijzelf toen ook werkelijk dat ik niet eerder die moeite had genomen. Dusdanig dat mijn zelfrespect minstens 50% daalde. Maar ja, afgelopen zondagavond voelde ik weer van die heerlijk frisse, gezonde, koude windvlaagjes het huis binnendringen en liet ik mijn voornemen meteen weer varen. Ik zag de beelden al voor me waarbij in elke bouwmarkt vanaf morgen de ventilatoren in te grote hoeveelheden en sterk afgeprijsd opgestapeld staan. Bij dat beeld voelde ik mij weer helemaal de man. Wat nou te lui of te roekeloos of te ouderwets. Ik was altijd anti-bourgeois geweest. En dan rij je natuurlijk niet meteen naar de supermarkt voor een pelletspa blauw. Laat staan dat je zo'n airco-bedrijf gaat bellen om te horen dat ze over 4 maanden een gaatje hebben om dat lelijke ding op te hangen. Maar ja, volgend jaar heb ik misschien weer spijt. Wat zegt dit eigenlijk over mij? Wat ben ik nou voor man? Al met al ben ik dus zowel stoïcijns en opportunist en efficiënt, en gelaten, en volkomend, en zelfkritisch, en arrogant. Eigenlijk ben ik alles wel een beetje. Je kan ook zeggen dat ik maar wat aanklooi. Of nee, ik ben grillig, maar dan wel op zo'n manier dat ik mijn eigen grilligheid op een efficiënte manier inzet. Nee, wacht, nu weet ik het. Ik ben relativerend. Ik zie hoe andere mensen met zichzelf tobben en dan denk ik, ach, het valt met mij nog wel mee. Dus, beste mensen, zolang jullie ook maar wat aanlopen te klooien en je afvragen waarom je het ene ding wel doet en het andere niet, ben ik redelijk tevreden met mezelf.
2: Ik hou van mij, hoor je nooit zingen. Ik hou van mij, wordt nooit gezegd. Ik hou van mij, ga ik toch zingen, want ik hou van mij alleen en ik meen het echt.

0: Want ik hou van jou is niet de sleutel tot ander. Maar ik hou van mij, al klinkt het bot en slecht. Want wie van zichzelf houdt, die geeft pas echt iets kostbaars. Als hij ik hou van jou tegen een ander zegt.
1: Ja. Nou, is een mooi nummer ook erachteraan.
2: Ja, dat is wel een van mijn favoriete Harry Jekkers.
1: Een beetje van jezelf houden, toch?
2: Ja, dat maakt het leven wel wat makkelijker.
1: Hey, zijn je een beetje bang voor de toekomst, of niet?
3: Ja.
1: Nou, nee, natuurlijk. Nee, joh, weet je. Ja, maar ik bedoel eigenlijk zo van... Het is wel leuk, hè? Want
2: zit je nou ergens mee te dreigen?
1: Nou, nee, joh, helemaal niet. Maar zo heet dit nummer. I'm not afraid of the future. En dat is eigenlijk wat we gaan 2 uur hebben van... Hey, we moesten wat gaan doen met dit programma. Ja. En we hebben een hele nieuwe opzet bedacht. We werden helemaal creatief met elkaar. Dus, fijn. Luistert u straks naar ons ook in het 2e uur van De Praatpaal op Drechtstad FM. Want dan vertellen we u alles wat u moet weten over het nieuwe seizoen. Maar we gaan eruit, uit het 1e uur, met I'm Not Afraid of the Future. En dat is van ons eigen Nederlandse Future World Orchestra.

0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In het centrum van Rotterdam zijn tijdens en na de viering van de afschaffing van de slavernij 11 mensen opgepakt bij opstootjes. Ook werd een vuurwapen en werden 3 messen in beslag genomen. Volgens de politie valt de organisatie van de viering niets te verwijten. Na afloop werd het op meerdere plekken onrustig en daarbij zijn meerdere aanhoudingen verricht. Op de Nieuwe Binnenweg en de Klaas de Vriezelaan werd ook nog geschoten. Op de Binnenweg raakte ook nog iemand zwaar gewond. De softwareproblemen bij het Maastad ziekenhuis in Rotterdam lijken grotendeels voorbij. Artsen konden door een storing niet bij de patiëntendossiers. Daarop werd een groot deel van de afspraken afgezegd en dat is ook voor deze ochtend gebeurd. Maar alle afspraken die niet zijn afgebeld, die gaan vooralsnog door, zegt het ziekenhuis. De spoedeisende hulp is nog dicht, maar de hoop is dat die snel weer open kan. De storing is ontstaan na een test met de noodstroom. Het aantal misdrijven waarbij een asielzoeker betrokken is, is het afgelopen jaar met een kwart toegenomen, blijkt uit onderzoek van de overheid. Ons land telt 113.000 asielzoekers in de opvang van het COA. Daarvan is 3% ooit verdacht van een misdrijf. In de meeste gevallen gaat het om winkeldiefstal. Syriërs die komen vaakst in aanraking met justitie, gevolgd door Eritreërs, Turken, Somaliërs en Irakezen. Bij een brand in een ziekenhuis in Ludwigslust in Noord-Duitsland zijn 2 mensen om het leven gekomen. 34 anderen raakten gewond, meldt het persbureau DPA. Volgens de regionale omroep is de begonnen brand vanochtend door nog onbekende oorzaak op de kamer van de patiënt. Daarna sloeg het vuur over naar andere delen van het ziekenhuis. De geëvacueerde patiënten zijn opgevangen op een andere plek. Voor het ziekenhuis staan veel familieleden te wachten op info. Het weer. Vanuit het noordwesten trekt bewolking en regen over de regio. Later klaart het op. Het is 21 graden vandaag. Morgen droog, flink wat zon en 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. In het zuiden van het land wordt nog langzaam gereden over de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Bij knooppunt Deil een kapotte auto op de linkerrijstrook. 17 kilometer file vanaf Rosmalen West, een half uur vertraging. 20 minuutjes door de werkzaamheden op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. 6 kilometer file vanaf Nieuwendijk tot aan industriegebied Avelingen. Kapotte vrachtauto op de A58 vanuit Breda naar Tilburg. Bij Tilburg Rees of een kwartier vertraging. En ook de andere kant op staat een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook. Die rijstrook is dicht op de A58 vanuit Tilburg naar Breda. Ook bij Tilburg Reeshof. 8 kilometer file en een kwartier op onthoud daar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen. Maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar.

0: politiek en humor. Actueel, lokaal nieuws. Filosofie en levensbeschouwing. Boeiende gesprekken. En heel veel muziek. Dit is een herhaling van De Praatpaal. Iedere dinsdagavond van 8 tot 10 uur op Drechtstad FM.
1: Ja, welkom terug bij aflevering 302 van De Praatpaal op Drechtstad FM. Deep Purple bestaat ook nog steeds.
2: Ja.
1: Ja. En ze hebben weer een nieuw album uitgebracht. En daar hebben ze 2 singles van getrokken. En deze vond ik wel uitzendwaardig. Diablo. Diablo.

0: mocht u in slaap gevallen zijn, dan bent u nu weer wakker. Jawel. Still going strong. En ik zei net even tijdens de muziek van de nieuwe Japanse premier. Die mevrouw is groot fan van Deep Purple. En is ook met de heren op de foto gegaan. Ze was helemaal blij toen ze ontmoette. Maar goed, wacht even. Now for something completely different. Hebben we die nog eigenlijk? Dat lijkt me ook wel leuk.
1: And now for something completely different.
0: Ja, praat Paul zelf eigenlijk. Ja. Hè? Want ja, eigenlijk een beetje noodgedwongen. In mijn geval, omdat het voor mijn werk steeds lastiger werd om twee uur live te maken op de dinsdag, op alle dinsdagavonden. En dan een programma in elkaar te sleutelen. En de komst van de streekomroep die eraan zit te komen. Zijn we bij de koppen bij elkaar gestoken, beste luisteraars. Van kunnen wij een programma gaan neerzetten, Praatpaal, nieuwe stijl, wat toekomstbestendig is, weer wat vernieuwend is ten opzichte van wat het nu is. En ook toekomstbestendig, dus dat het ook door kan gaan straks. Nou, Hans, Peter, wat hebben we bedacht?
2: Nou ja, het probleem was dus dat tot nu toe eigenlijk dit programma in elkaar gezet wordt door René. Dat gaf hij al een beetje aan daarnet. En dat kost best tijd. Ik schat zeker zo'n 2 uur. Dat je daar gemiddeld mee bezig bent.
0: Zeker.
2: Dat klinkt niet vervreemd in de oren. En jij gaat je werk anders inrichten. Laat het zo maar even zeggen. En heb daar dus minder tijd voor. Bovendien kan ik me voorstellen dat je na de 302 uitzendingen die we nu gemaakt hebben.
0: Ah, ja, zeker.
2: Ja, ik had het onthouden. Dat je op een gegeven moment denkt van het is misschien wel eens een keertje mooi geweest. Dus ja, wat toen verder? Ik bedoel, dit seizoen is afgelopen. Dat is duidelijk. En dat is dan een goed moment om na te denken over een verandering. En wij zijn uitgekomen op een formule waarbij we Praatpaal zeker handhaven. Maar eigenlijk in 3 verschillende edities gaan maken. De ene week de ene, de volgende week de andere. En dan weer de andere en dan weer opnieuw. En dat moet dan een praatpaal worden met politiek als kernpunt. Dat moet er één worden met cultuur als hoofditem. En dan moet er één worden met levensbeschouwing als hoofditem.
0: Ja.
2: Om het toch herkenbaar te laten blijven wel sommige van de vaste onderdelen die we nu al hebben blijven. Zoals Cake op de Week en nog wel andere. Maar het moet wel allemaal in 1 uur. Het
3: mag dus, gewoon elke week blijven schrijven.
2: Dus het wordt wel even puzzelen. Want we hebben nu steeds 120... Nou, niet helemaal 120 minuten, maar laten we zeggen 110 minuten ongeveer om het te maken. En dat gaat dus terug naar 55 minuten.
0: Nou ja, dat betekent ook dat je dus moet kijken met 1 of 2 items, that's it.
2: Ja, ja. En de tijdstip blijft hetzelfde. Dat wil zeggen, het wordt nu korter, maar het begint ook volgend jaar, of na de zomer moet ik zeggen, nog steeds om 8 uur. Dus aansluitend op Trots op Papendrecht. We gaan kijken of dat werkt. En als het niet werkt, dan gaan we natuurlijk nadenken over we moeten dingen weer aanpassen.
3: Maar Hans, ik wil even snel aanvullen. Niet alleen als radioprogramma. Hè?
2: Nee, we willen het ook zeker als podcast gaan vormgeven. We moeten nog even kijken of daar bijvoorbeeld of we daar wel muziek in kunnen uitzenden. Ik heb zelf het vermoeden van niet. Maar goed, daar wordt onderzoek naar gedaan.
0: Dat ga ik uitzoeken.
2: En dat betekent dus dat we straks die podcast bijvoorbeeld via Spotify en andere platforms beschikbaar zullen stellen.
0: Ja.
2: En dat mensen die geïnteresseerd zijn kunnen luisteren op het moment dat het hun uitkomt.
0: Kijk, dus dan hebben we dus eigenlijk gewoon 3 verschillende edities van 1 programma met herkenbare elementen die steeds iedere week hetzelfde zijn. Nou, niet alleen Cake op de Week en de nazit. De nazit blijft ook. En de column blijft ook. Maar ook houden we natuurlijk tunes die in alle 3 die edities hetzelfde zijn. Hè? Dus, en er komt wel een nieuwe tune, hè, Gerrit. We hadden nog even ook een hele oude tune gehoord. En dan, die was wel heel inspirerend qua tekst, zei Hans. Dat is wel interessant. Dus fijn, we gaan weer sleutelen. Of tenminste, Gerrit gaat sleutelen.
2: Ja.
0: Maar we hebben ook nog bedacht van, weet je, want we willen professionaliseren. Dat is ook eigenlijk het idee van de streekomroep. We willen minder kwetsbaar zijn. Dus landelijk is het uitgerold van, nou, als je wat groter bent en ook professionals in dienst kunt hebben, dan ben je minder kwetsbaar. Nou, voor dit programma geldt natuurlijk ook van, op het moment dat je met meer mensen het gaat maken, dan ben je ook minder kwetsbaar. Hè? Dus
2: ja,
0: we gaan ook ons team uitbreiden. Kunnen we al 1 naam noemen?
2: Ja, dat kunnen we.
0: Peter?
3: Ja, Linda van der Zwaan. Die u misschien kent als de technica van een aantal RTV Papendrecht of Drechtstad FM programma's zoals Mens durft te leven en Rock Garden. Die komt ons team ook versterken.
0: Kijk, dat is al heel tof. En nou, we gaan kijken wat we nog verder kunnen uitbreiden. Maar wat ook belangrijk is, want ja, als we verschillende edities maken, zijn we er niet allemaal steeds. Nee. En we hebben ook bedacht van, hey, het is belangrijk dat we regelmatig redactievergaderingen doen.
2: Dat is heel belangrijk. Voor de luisteraar is dat maar zijdelings belangrijk. Want daar gaan ze niks van horen.
3: Denk jij dat we iets te zeggen krijgen? Is
2: dat
3: een beetje,
2: dat is ook een interessante vraag. Maar ook dat is voor de luisteraar niet zo heel erg boeiend. Wat misschien nog wel interessant is, dat dus de verschillende edities ook door ons drieën gepresenteerd worden, maar dan afwisselend.
0: Ja.
2: En dat betekent dat René zich met name gaat bezighouden met levenshouding.
0: Levensbeschouwing, dank je wel. Dat samenleving noemen.
2: Ja, en Peter gaat zich met name bezighouden met cultuur. Hoewel ik daar graag ook wel een beetje bij wil zijn, want dat boeit mij ook erg. En de politiek komt dan in eerste instantie voor mijn rekening.
0: Kijk, nou, dus beste luisteraars, dit gaat het worden in het volgende seizoen. We weten nog niet precies wanneer we gaan starten met de serie. Ik vermoed wel ergens in september.
2: Ja.
0: Maar dat gaan we zien. Want ja, we kunnen ook beter gaan garanderen dat er altijd een uitzending is. Omdat we ook gewoon de vrijheid hebben om van tevoren een uur op te nemen. Dus mochten we niet live in de studio kunnen zijn. Dus dat is ook wel fijn, toch?
3: Of we kunnen ook een uitzenddatum wisselen onderling.
0: Ja. Dat kan ook weer.
3: Keer, als dat zo uitkomt.
2: In ieder geval geldt dat als je denkt van, ik wil toch wel weten straks wat ik te verwachten heb. Houd de website rtwpapendrecht.nl in de gaten. Want daar gaan we natuurlijk iedereen informeren als we wat concreter in de plannen zitten. En ook bijvoorbeeld weten wanneer we dan weer gaan beginnen.
0: Ja.
2: Dus daar zal dat allemaal aangekondigd worden. En ook dan zullen we natuurlijk iedereen laten weten hoe dat gaat lopen met die podcast, waar die te vinden zijn.
0: Dan kunt u ook lekker in de auto luisteren. Kunt u toch al naar ons, maar dan moet u wel een beetje uw best doen. En als u een streamingsdienst heeft, dan wordt het wel makkelijker als we een podcast hebben.
2: Om te beginnen geldt natuurlijk dat we een streamingsdienst

0: dat lijkt me goed om in het volgende blokje te doen. Want het is tijd voor een spiegel voor de mens. Want dat is eigenlijk wat cabaret doet, toch, Peter?
1: Dat klopt, hè.
0: Cabaret is toch wel een beetje een spiegel.
1: Ja.
0: He, je hebt dan door van ja, ik moet wel lachen wat er gezongen wordt of gezegd wordt.
1: Vaak lach je om jezelf.
0: Denk eigenlijk, hè? Dat heb ik ook wel eens.
1: Ja.
0: Of mijn moeder is zo of zo. He, toch?
1: Zeker.
0: Nou, dit nummer, dat blijft favoriet. Ik denk bij heel veel mensen. Nee, nou, mijn moeder niet hoor. Die leeft al lang niet meer, maar die was ook niet zo.
1: Ja, dat bedoel ik. Ja.
0: Die was niet klagerig, zeker niet. Maar dit...
1: Nou, die
0: dit...
1: van mij kon het af en toe wel. Als het er een bui had. Laat ik het zo zeggen. Ik ken nog iemand, maar ik ga niet vertellen wie het is. Die kan het heel goed.
0: Kijk. Nou, ik vind nog steeds een geweldig nummer. En ik vond het ook altijd voor kinderen heel leuk om dit nummer met de kinderen dit te beluisteren. Omdat het zo mooi neerlegde van... Kijk, dit is nou... ze zingt letterlijk... Ik heb een zwaar leven. Onze Brigitte Kaandorp.
1: Ja.
0: Want daar gaan we straks naar luisteren. Maar het is eigenlijk natuurlijk grappig bedoeld... dat het gaat eigenlijk over iemand die zich ontzettend aanstelt. Dus hartstikke leuk. We gaan lekker naar luisteren. Zwaar leven van Brigitte Kaandorp.
2: Nou, dit was een praatje... Ja, was eigenlijk niet helemaal de bedoeling, maar daarom doe ik er toch een liedje achteraan. Anders klopt de structuur niet meer. Maar het is wel een heel toepasselijk liedje. Ik heb een heel zwaar leven.

0: Hierbij past slechts één reactie. Niet klagen, maar dragen.
1: Ja, ja. Kijk, nou, het is ook alweer gezegd. Het was toch even genieten zo, hè?
0: Ja, geweldig. Ja, geweldig. Ja. En ik bedoel, ik heb er altijd graag gezien in het theater.
1: Ja.
0: Dat is een hele belevenis. Daar wordt de mens vrolijk van. Ja. Ook van zo'n nummer.
1: Zeker. Hey, ja. Jij ging ook iets zeggen over, want de

0: toekomst van de streekomroep, maar dan vooral de radio.
1: Ja.
0: Want ja, dat komt er toch wel aan. Het is nog 2027 door.
1: Het is
0: nog
1: een half jaar ongeveer. Ja. Het zal niet veel schelen, een paar weken na. Ja, de streekomroep gaat de huidige lokale omroepen vervangen.
0: Ja.
1: En RTV Papendrecht verdwijnt dus. Dat is niet leuk. Maar dat is wel nodig. Want het wordt ons vanuit Den Haag zo opgelegd. We kiezen er zelf niet voor. Maar de wet wordt aangepast. De Eerste Kamer gaat dat binnenkort behandelen. En dan is hij erdoor. En dan is het wat het is. Met andere woorden, de verzamelde omroepen in onze streek. Dat die streek begint in, nou ja, begint aan de noordkant de Ridderkerk. En dat loopt helemaal door tot op met Gorkum. Het zijn dus 10 gemeenten bij elkaar. Wij worden dan ook zo'n beetje de grootste streekomroep van Nederland. Op Rotterdam en Amsterdam na, geloof ik. Ja, dat wordt een ingewikkelde business. 1 tv-kanaal, maar dat is eigenlijk helemaal niet omstreden. Maar 1 radiokanaal ook, waarschijnlijk. Waarschijnlijk maar 1 radiokanaal. En dat heeft alles te maken met het feit dat er veel strengere eisen aan radiomaken gesteld worden dan dat nu het geval is. Er waren nu ook eisen. Omroepen, lokale omroepen moesten 50% minimaal besteden aan ICE. Dat is informatie, cultuur en educatie.
0: Die, ICE.
1: Ja, dat heeft weer andere connotatie. Maar goed, daar hebben we het nou even niet over.
0: Nee, ik snap
1: het. Dat wordt vervangen door 50% inhoud die specifiek gericht op is op jouw streek. Dus het is ietsje breder, maar toch. En als je edities zou willen maken, wat wij dus steeds wel eigenlijk gehoopt hebben, moet je dat voor iedere editie weer waarmaken.
0: Dus je bedoelt als je een editie Papendrecht maakt, editie Dordrecht.
1: Nou ja, we hadden het nog niet eens over per plaats, maar wel bijvoorbeeld 2 of 3 edities voor de hele streek.
0: Ja, ja.
1: Dus Papendrecht en de Dordrecht zijn er samen. Ik noem maar wat.
0: 50%.
1: Allemaal.
0: Ja.
1: En aangezien best wel veel programma's van de lokale omroepen nu bestaan vooral uit muziek. Daar wordt natuurlijk zo'n norm absoluut niet waargemaakt. Nee. Is het maar zeer de vraag of je dat voor meerdere edities zou kunnen doen. Even nog los van de kosten.
0: Ja.
1: Want ook daar is het natuurlijk weer schrapen. Wij denken nu dat de streekomroep ongeveer ruim 6 ton zou kunnen ontvangen uit Den Haag. Dat klinkt heel veel, maar dat is het niet.
0: 6 ton?
1: 6 ton per jaar. 600.000 euro per jaar.
0: We moeten toch aan een miljoen gaan denken.
1: Ja, maar dat krijgen we dus niet uit Den Haag, volgens de huidige berekeningen.
0: Hoe houden we dan die journalisten?
1: Nou ja, die moeten daarvan betaald worden. En aan andere posten mag je dus maar relatief weinig besteden. Bijvoorbeeld aan een huisvesting. En dat betekent dus dat we nu al zitten te schrapen. We zijn 2 begrotingen aan het maken. Een, wat wij noemen een nulbegroting, die dus uitgaat van alleen bekostiging door het Rijk. Die 6 ton. En een begroting waarbij we ervan uitgaan dat ook gemeenten gaan bijdragen. Dat gaan we proberen. Daar worden al gesprekken over gevoerd. Maar dat ligt heel erg gevoelig. Al was het maar omdat gemeenten allemaal een beetje in de bezuinigingsstand staan. Ja. Ook door beleid vanuit Den Haag overigens. Ja. Dus ja, weet je, niet iedere gemeente zal staan te springen om
0: geld te steken.
1: Nu krijgen de gemeenten geld voor de omroep en dat sluizen ze door naar ons. Sommigen doen er nog wat bovenop.
0: Gorkum niet, want die heeft geen lokale omroep.
1: Gorkum steekt het gewoon in eigen zak en doet er andere dingen van.
0: Ja.
1: En dat mag, want er is geen enkele wettelijke verplichting om wat dan ook. Dat geld gaat dus straks in een grote pot waar al die omroepen van betaald worden. Het Rijk doet daar nog wat bij. Mm. En dan kom je dus op die 6 ton ruim iets meer voor onze streekomroep. Maar goed, de radio, daar gaat het nu even over, zal waarschijnlijk slechts 1 kanaal worden voor de hele streek. En die moet gevuld worden met minimaal 50%. Streekgebonden inhoud.
0: Ja, bijvoorbeeld zoals dit praatprogramma.
1: Bijvoorbeeld zoals dit, en zo zijn er meer, ja, precies. Bijvoorbeeld zoals praatpaal. Dat betekent natuurlijk ook dat er veel minder ruimte is voor andere dingen.
0: Het is ook wel logisch dat je zegt van, ja, weet je, we gaan in verschillende edities gaan we het niet halen, die 50%. Want als ik al kijk van wat het aan tijd kost om dit programma voor te bereiden, we zijn toch allemaal vrijwilligers, we het goed doen. Dat kost gewoon tijd.
1: Er komen betaalde mensen bij die omroep. Maar dat wordt het management. Dat wordt trouwens vrij klein gehouden.
0: Ja.
1: Dus dat valt wel mee. Maar
0: vooral de journalisten, toch?
1: Nou ja, en journalisten, daar gaat het grote deel van het geld heen. Ja. Een redactie, die we nu natuurlijk met z'n allen ook al hebben.
0: Natuurlijk Koen in de uitzending 2 weken geleden, hè, de eindredacteur.
1: Het probleem is dat we, omdat we nu al streek bekostering hebben van, dat heet dan het stimuleringsfonds van de journalistiek. Samen met het geld dat Dordrecht heeft en dat andere gemeenten aan de omroepen geven, eigenlijk meer geld hebben, allemaal tezamen, dan we straks als ene omroep zullen hebben. Dus ja, het is weer het oude liedje. Den Haag wil heel veel, maar ruim betalen, dat willen ze niet.
0: Nee, dus het gaat weer met bezuinigingen
1: gepaard. Dus het is in wezen ook weer een bezuiniging. Daar komt het eigenlijk wel op neer.
0: In dit geval gaat het dan uit het gemeentefonds. Ja. En dan gaan ze direct zelf betalen in plaats van eerst naar de gemeente te geven. Alleen het bedrag wat ze gaan geven is lager dan wat de gemeente krijgt.
1: Dus met andere woorden, het is voor de huidige omroepen van belang, als zij hun programma's zoveel mogelijk ook op dat nieuwe kanaal willen hebben, dat ze goed inhoudelijk bezig zijn. En dat mag ook een muziekprogramma zijn met informatie doorheen. Kijk maar naar wat Rijnmond doet. Hè. Die draaien allerlei muziek, maar daartussendoor
0: lokale muziekmakers, hè?
1: Nou, bijvoorbeeld. Gewoon een nummer draaien van, ik mag niet uit welke band. En dan een interview met, weet ik veel, iemand uit Dordrecht die het heet heeft op zijn balkonnetje. Of iemand uit Zwijndrecht die ook iets leuks te vertellen. Nou ja, dat. Dus.
0: Oké. Nou, daar zijn we ook weer over bijgepraat. Gerrit, hoe heet dat zo'n band? Is dat een brass band of zo die dan buiten loopt met van allemaal netjes in het gelid met een mooi uniform en dan van
1: niet
0: die
1: allemaal, toch?
0: Van die tuba's?
2: Het is een marching band.
0: Oh, kijk, nou, we gaan een live opname beluisteren, beste luisteraars, van Tusk van Fleetwood Mac. En gedurende deze opname komt er een compleet marching band op met
1: Excelsior, zeg maar.
0: Wat zeg je?
1: Excelsior.
0: Zeg maar, ja, nee, dat is
2: nee,
0: het niet.
2: Nee,
1: dat is een
2: nee, dat is.
1: En dan niet Excelsior in de Willem zitten, maar die loopt toch op straat met dingen?
2: Vergelijkbaar met U-Ball in Dordrecht. Dat is een marching
1: band. Excelsior toch ook bij gelegenheid op straat lopen te marcheren?
2: Ja, maar dat is een fanfare.
0: Dat is een fanfare.
1: Ja, dat is een fanfare, maar dat is Excelsior toch ook?
2: Ja, nee, Excelsior is een fanfare, U-Ball is een marching band.
0: Ah, heel verschil. Ja, hij heeft er verstand van.
2: Oké, ik hou een showkorps.
0: Ja, oké. Nou, ik vind het fantastisch klinken. En het is helemaal geweldig. Aan het eind hoor je dat ook helemaal. En ik zou zeggen, kijk het ook eens op YouTube. Want de opnames daarbij, de beelden zijn ook heel erg mooi. Tusk, Fleetwood Mac.

0: lekker.
1: Die band, dat is dus een drumcore. Dat zijn die van de high school band, zijn dat. Die hebben ook jaarlijks met Drumcore International kampioenschappen. Wereldkampioenschappen. Met hele shows en dergelijke. En aan de kleuren te zien zou het zomaar uit Garfield kunnen komen. Of Santa Clara Vanguard.
2: Ja. Ja, jij zat even de filmpje ook mee te kijken.
1: Ik zit even naar de filmpje te kijken. Ja, dat is mooi om te zien. Ja.
2: En ze gaan ook allemaal tegelijkertijd de ene kant links en rechts. En dat is fantastisch om te zien.
1: Ja, dat is echt
2: drums
1: show.
2: Ook allemaal. Ja, echt show. Ja, lekker man. En je ziet ook die is dat Mick Fleetwood, die drummer? Is dat, nou ja, goed. Ja, ik weet Mick Fleetwood speelt, maar voor mij is dat de drummer. Maar dat vind ik zo gaaf hoe die aan drummen is en die bas die dan gaat. Ik ben helemaal enthousiast van dit.
3: Ja, ik genoot enorm van die baspartij.
2: Ja, was lekker man. Het is echt heerlijk. Goed, we gaan even door, want we moeten nu even over de politiek hebben. Want wat mij opviel, Hans, in de regio, is dat ervaren wethouders, die laten ze niet zomaar lopen in sommige gemeentes. Zo zag je bijvoorbeeld Arjen Koster, de wethouder uit Papendrecht, is nu wethouder in Alblasserdam voor de SGP.
4: Klopt.
2: He, die daar twee wethouders heeft. En Ramon Pardo van D66 was natuurlijk
4: is van Alblasserdam.
2: Is van Alblasserdam. Is naar Zwijndrecht gegaan. Want ja, D66 zit
4: Pardo
2: met
4: Kruidenier. Ramon Pardo Kruidenier.
2: Maar wat goed, weet je, dan denk ik van toch, het zijn toch ervaren mensen die hun sporen verdiend hebben. En die dan toch in het openbaar bestuur beschikbaar blijven eigenlijk. Dus ik vond dat wel, vond het ook wel mooi om te zien. En Judith Westeneng, die is dan niet wethouder ergens anders geweest, maar is al wel lang politiek actief en heeft veel een hele interessante achtergrond en gaat voor pro in Zwijndrecht meedoen aan het college.
4: Ja.
2: Dus interessante ontwikkelingen vond ik dat wel.
4: Ja. Nee, dat is prima. Hier was het duidelijk natuurlijk al vrij snel dat de SGP niet opnieuw in een college terecht zou komen. En dan hebben ze in Alblasserdam hun kans geroken, denk ik.
2: Ja, ze hadden twee mensen ook nodig natuurlijk daar.
4: Ja, en ik vind dat hij het afgelopen 4 jaar best wel oké gedaan heeft hier op Papendrecht. Ja. Dus ik wens hem in Alblasserdam veel succes toe.
2: Ja, het is ook belangrijk natuurlijk dat je toch wel een beetje stabiel bestuur hebt. Wat ergens wat voor elkaar kan krijgen. Dan zien Dordt natuurlijk ook hè, van de VVD, CDA en ChristenUnie SGP. Dat zijn zittende wethouders die natuurlijk doorgaan. En dat is ook een stukje stabiliteit wat je creëert. En dan heb je alleen van VSP en D66 nieuwe mensen.
4: Ja.
2: En Zwijndrecht zie ook best een heel stabiel gebeuren. Of Papendrecht kan je het eigenlijk niet zeggen. Nee. Dat zijn toch geen
4: allemaal nieuwe mensen. Ja. En ook voor een deel toch wel mensen die eigenlijk geen enkele bestuurlijke ervaring hebben.
2: Ja.
4: Karen Boom heeft wel bestuurlijke ervaring. Niet als wethouder overigens. Zij komt uit Dordrecht. Ze zit tot op dit moment, denk ik, officieel in de Dordtse Raad. Het kan zijn dat ze net afscheid genomen heeft. In ieder geval, ze was herkozen voor de VVD. En de andere drie hebben geen politieke ervaring. Althans niet als bestuurder. Ruud Lammers zit natuurlijk al heel lang in de raad. Maar goed, de rol als wethouder is toch een heel andere dan de rol die je hebt als raadslid. Ja.
2: We gaan afwachten, want het is ook een hele krappe meerderheid, net als in Dordt.
4: 12 zetels van de 23. Dus als er één fractielid van de fractie ziek is, dan hebben ze misschien al een probleem.
2: Of overloopt.
4: Nou ja, dan heb je nog een veel groter probleem. Ziekte mag je hopen voor de betreffende persoon is iets tijdelijks.
2: Ja.
4: Maar als iemand besluit zijn heil elders te zoeken,
2: het is niet stabiel. Maar je ziet het wel veel meer dat er nu coalities zijn met een krappere meerderheid. Je ziet in Rotterdam ook natuurlijk. Hè. Daar kwam Pro als grootste uit de bus. Nou, ging natuurlijk niet met Leefbaar in Zee. Wel met de VVD. En probeerde het eerst met D66 en SP. Nee, Denk was het. In Rotterdam.
4: Ja.
2: Maar dat ging de VVD uiteindelijk toch wel te ver. Om ook Denk dan in dat college te hebben. Dus uiteindelijk is het nu. Dat is wel bijzonder. Want dan hebben ze dus nu naast de VVD, D66 en Pro. Hebben ze dan twee partijen met één zetel.
4: Ja.
2: CDA en Volt.
4: Ja.
2: Die gaan wel een wethouder leveren.
4: Eigenlijk eventjes terug naar Papendrecht. Ja. Rotterdam is toch...
2: Iets verder weg, maar goed.
4: Ja, een beetje ver van mijn bed,
2: ja, maar het is wel de constatering dat je dus wel ziet... dat er dus vaker nu krappe meerderheden gesmeten
4: worden. En dat heeft natuurlijk alles te maken met, met de versplintering. Ja. Ook in de gemeentepolitiek.
2: Ja, zeker.
4: Goed, terug even naar de Papendrecht-coalitie. Die is vrijdag is het coalitieakkoord gepresenteerd. Een boekwerk van, nou, ik wilde er even vanaf zijn of het nou 17 of 18 pagina's waren. Heel, heel goed lezen dus. Dat heb ik dan ook gedaan. Mm-hmm. Wat valt op? En ook in de presentatie. Je kunt er overigens een verslagje van lezen op rtwpapendrecht.nl. Hij is inmiddels van de hoofdpagina verdwenen. Maar hij is nog op te zoeken. En dat is dat natuurlijk asiel voorkomt in het hele verhaal. Dat is niet zo verwonderlijk. De PVV levert tenslotte in de persoon van Nikita de Ruiter, een wethouder. En dan vallen twee dingen op. In de eerste plaats stelt het college dat statushouders geen voorrang zullen krijgen bij het toewijzen van woningen. Mm-hmm. En dat het college in de nabije toekomst 0 asielplaatsen zal aanbieden in het regionale overleg. Geen AZC in Papendrecht. Er is op dit moment helemaal geen sprake van dat er een AZC in Papendrecht zou moeten komen. Maar voor het geval zich dat in de toekomst wel voordoet, zal het college dus zeggen, nee, wij willen dat niet. Of dat staande te houden is, is vers 2. Maar Nikita zegt, ja, maar het is wettelijk toegestaan om 0 plaatsen aan te bieden. En dat gaan we dus doen. Nou, oké. Okay, we gaan zien. Weten we niet of het actueel wordt.
2: Want dat is de.
4: En B, dat gaan we dan wel zien. Ik heb gezegd, ja, maar er zijn toch misschien wel belangrijkere dingen asielzoeken. Dat was Nikita niet met mij eens. Ik stel alleen de vraag over ze. Ik zeg niet dat het zo is. Mm. Niet iedereen vindt asiel het belangrijkste probleem in Nederland, laat ik het zo zeggen.
2: De meeste mensen.
4: En er was nog wel een ander punt. Veiligheid is heel belangrijk voor de coalitie. Ze willen dat in bepaalde delen van Papendrecht de zichtbaarheid van BOA's en politie verbeterd wordt of vergroot wordt. Met name noemden ze het centrum en Kraaihoek. En ik zeg, ja, maar dat betekent dan dus waarschijnlijk dat een andere wijk minder zichtbaar is. Ja, nou ja, dat kon ze dan niet uitsluiten. Nee, want ja, je kan niet zomaar een blik agent opentrekken. En nog een andere vraag heb ik aangesteld. Ik zeg, je hebt in de tijd gezegd dat je, als je in het college kwam, uiterst je best ging doen om binnen een jaar een andere locatie te vinden voor de minderjarige asielzoekers. Die nu in de Wetering Singel zitten, zeg maar even naast de Meent. Ik zeg, hoe realistisch is dat? Ja, dat was dan waarschijnlijk toch niet zo realistisch. En dat denk ik eerlijk gezegd ook niet. Waar zou dat dan in Papendrecht moeten? Dus, maar goed, ze willen wel strenger controleren. En op mijn opmerking dat er veel van de overlast wordt op de Meent ervaren door types die daar met van die fatbikes rondchasen.
2: Ja, niet door die ANV.
4: En ik zei, volgens mij komen die niet per se van de ANV. Nou, zij zei dat er daar ook lieden waren met fatbikes. Ik kan dat niet controleren. Ik weet niet of ze daarbij gelijk heeft of niet. Maar dat er een hoop mensen zijn die zich daar druk over maken. Ik heb dat zelf ook wel eens gezien. Dat ze daar door die koopgroot heen chasen. Dat moet natuurlijk niet. Hey, dus daar ben ik het wel mee eens.
2: En voordat we nou te veel aandacht geven aan dat hele asielzoekersverhaal. Het blijkt ook geen financiële onderbouwing te zitten bij een coalitieakkoord in Papendrecht.
4: Dat was ook een vraag die gesteld is tijdens de perspresentatie. Ja, we zien helemaal geen cijfers. Ze zijn zich natuurlijk wel van bewust dat de situatie niet al te rooskleurig is. Dat hebben we natuurlijk een paar maanden geleden nog te horen gekregen. Het antwoord dat erop kwam was niet heel erg overtuigend of duidelijk. Het betekent, en dat werd op meerdere momenten gezegd, ze zijn er natuurlijk wel van bewust dat ze een minimale meerderheid hebben. En dat ze dus de raad in zullen moeten om draagvlak te krijgen voor maatregelen. En ze zeggen eigenlijk een beetje, nou, dat is ook de reden dat er niet keihard staat van zoveel ton, zoveel miljoen, weet ik veel. Nee, daar gaan we dus met de raad in overleg. Nou, dat is, lijkt me heel verstandig. De vraag is natuurlijk wat dat gaat opleveren. Ja. Dat weet ik ook niet op dit moment.
2: We zijn benieuwd. We gaan door naar muziek, want daarna, en daarna zelfs naar het nummer van de week. Maar ik vind het ook goed om even te melden dat in Sliedrecht er ook wel zicht is op een coalitie. Ja. Omdat Sliedrecht.nu en Pro Sliedrecht samen met GroenLinks PvdA daar nog. Zo heet ze dan. Ja. Waarschijnlijk tot een coalitie gekomen, toch Hans?
4: Nog één ding. Deze coalitie in Papendrecht wilde de zondagsopening verruimen. Mm-hmm. Vrijlaten. Maar nog interessanter is, dat wil de nieuwe coalitie in Sliedrecht ook. Zo. En daar is het nog even wat strenger op dit moment dan bij ons.
2: Ik ben benieuwd. We gaan naar een jongenskoor waar ik wel erg enthousiast over raakte dit seizoen. Dit vind ik ook een prachtige versie die ze hebben gemaakt. Love, Shine a Light. Hier is Libera.

0: grootste muziekdatabanken van de praatpaal van Trechtstad FM. Wat heb je er deze week uitgehaald?
1: De laatste dans van Annie M.G. Schmid.
2: Waarom?
1: Twee redenen. De eerste, een paar weken geleden keken mijn vrouw en ik op tv naar Stars on Stage. Daar was Diantha Brooks die de laatste dans zong. En ik werd op dat moment min of meer gegrepen door de tekst van het lied. Informeel wordt het ook wel dansen op de vulkaan genoemd. Niet te verwarren met...

0: Dit lied is geschreven door Huub van der Lubbe tijdens de Koude Oorlog van de jaren 80. Het verwijst naar de dreiging van een naderende wereldramp of maatschappelijke chaos. De Laatste Dans is geschreven door Annie M.G. Schmid met muziek van Harry Banning en is het slotnummer van de Nederlandse musical Foxtrot, die op 20 oktober 1977 in Carré in première ging. Het verhaal speelt zich af in het Amsterdam van 1936, aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog, en gaat dus ook over de dreigende ondergang van de wereld en de onvermijdelijkheid daarvan. Het lied wordt, is dus eigenlijk weer behoorlijk actueel als je naar de huidige nationale en internationale sociale en politieke ontwikkelingen kijkt.
1: Straks gaan de lichten uit, dit is de laatste kans. In heel Europa gaan de lichten uit, dit wordt de laatste dans.
0: De tweede reden om voor dit nummer te kiezen is dat dit naar alle waarschijnlijkheid de laatste keer is dat ik
2: het nummer van de week
0: gemaakt heb. Waardoor ik dit lied ook heel toepasselijk vind om deze rubriek mee af te sluiten. Ik heb er de afgelopen jaren met heel veel plezier aan gewerkt, al had ik de ene keer net wat meer inspiratie dan de andere keer.
2: Het nummer van de week.
0: Ik heb gekozen voor de uitvoering van Simone Kleinsma met Jentel en de Boer uit het programma Klassiekers met Kleinsma van Omroep Max.
3: Straks

0: dat je net hoorde je een jongenskoor meer stemmig zingen. En dit is ook gewoon meer stemmig. Ja, het geeft altijd zo'n mooie dimensie aan.
1: Even
0: los
1: van de geweldige tekst.
0: Ja.
1: Is dit heel erg mooi gezongen.
0: Ja. Ja, voor alle drie. Tekst toch?
1: Ja, ja, ja, ook dat. Zeker. Zeker.
0: Heb je nou wat cultureels meegenomen?
1: Ja, nou zeker. Ik heb een gedicht meegenomen van Menno Wigman.
0: Kijk.
1: Hij heeft er van 66 tot 2018. Grote prijzen gewonnen, veel geëerd. Was ook nog bloemlezer en vertaler en drummer zelfs. Nou, dat was het eigenlijk.
0: Nou, ik zou zeggen, start de tune maar in.
2: Vol liefde en poëzie, passie en emotie. Brengen wij u het gedicht van de week. Van de week.
1: Levensloop. Voor bijna alles heb ik mij geschaamd. Mijn nek, mijn haar, mijn handschrift en mijn naam. De schooltas die ik van mijn moeder kreeg. Mijn vader die zich in een blazer hees. Het huis waar ik voor vriendschap heb bedankt. Maar nu mijn vader aan vijf slangen hangt. Zijn mond steeds heeser over afscheid spreekt. Nu hurkt mijn schaamte in een hoek. Hij stierf zoals hij in zijn Opel reed. Beheerst, correct. Zijn ogen dapper op de weg. Geen zin in dom geworstel met de dood. Hoe alles wat ik nog te zeggen had, onder de wielen van de tijd wegstoof.
0: Prachtig. Wat een mooi gedicht. Nou, speciaal nu voor jou, Peter, want jij keek ernaar uit. Hebben we Bless the Lord maar laten zitten. En start hem eens alvast in.
3: Welke?
0: Ja, Summertime van Gare du Nord, want dat wilde je graag horen natuurlijk, Peter. Zal even een stukje luisteren, want ja...
1: Ik ben u zeer erkentelijk.
0: Dan, alstublieft. We gaan niet helemaal draaien, maar toch even om in die stemming te komen. Want is het een bewerking van het nummer Summertime?
1: Ja, van Gershwin.
0: Jazeker, jazeker. En het is lekker, want ja, we gaan ook de zomervakantie in natuurlijk. Dus
1: zo is het.
0: We gaan zo langzaam ernaar zitten, maar eerst eventjes een stukje Gare du Nord.

0: Laadpaal van Drechtstad FM. De A-zit.
1: Ja, beste luisteraars, en dit item, de nazit, blijft wel.
2: Ja, dat is wel
1: fijn toch, hè? In het nieuwe seizoen. En Peter, wat vond jij van deze laatste editie van deze vorm van de Praatpaal?
3: Ja, ik vond het wel lekker ontspannen en ik heb wel mooie muziek gehoord. Ook heel afwisselend eigenlijk. We hebben cabaretliedjes gehoord. We hebben hard rock gehoord van Deep Purple.
1: Van alles.
3: Een uitzending zoals die hoort te zijn van de Praatpaal.
1: Lekker toch een beetje in stijl, hè?
3: Juist.
1: Ja. Hans, vond jij het een beetje een fijne laatste uitzending van dit seizoen?
4: Ja. Aan de ene kant een beetje weemoedig van dat we dit op deze manier in ieder geval niet meer gaan doen. Want ik heb het toch over eigenlijk altijd wel leuk gevonden. Maar goed, er komt iets anders voor in de plaats. En dat wordt hopelijk ook weer heel leuk om naar te luisteren, maar ook om te maken. Weet je, zo gaat dat. Je kunt niet iets maar ten eeuwige dagen volhouden, want dan gaat dat verschralen. Dus er moet vernieuwing komen. En we gaan zien wat het wordt. Ik denk dat het een waardige manier was om de laatste te maken.
1: Mooi, mooi. Nou, Gerrit, jij bedankt voor al je nummers van de week. Dat was jouw laatste, dus want dat keert niet terug.
5: Ja, graag gedaan. Ik ben er klaar mee.
1: Het was weer mooi. Nou, kijk, we hebben al natuurlijk van andere dingen afscheid genomen. Bijvoorbeeld René denkt, nou, dat hebben we
4: dat was mij een kort leven beschoren.
1: Ja, dat was heel kort. We hebben vast items eruit, maar ook andere erin. En dus we hebben nu ook gewoon kritisch gekeken wat behouden we en wat gooien we eruit, zeg maar. En zo wordt het steeds beter. Dus, nou, een beetje zin in de zomer, Peter.
3: Ja, en ik ga wel een beetje nadenken over nieuwe rubriekjes in dat uurtje van de Praatpaal cultuur.
1: Ja, kijk,
3: uurtje
1: mooi.
3: Uurtje cultuurtje.
1: Ja, ik heb al wat aangereikt gekregen van de wethouder van Alblasserdam voor nieuwe Praatpaal uitzendingen rondom levensbeschouwing, samenleving. Dus dat was dankjewel, beste wethouder, die dan vaak wel luistert ook. Dus dat is mooi. En jij ook een beetje in de zomervakantie, Hans?
4: Ja, ik ga niet meer vakantie. Ik ben er geweest.
1: Ja.
4: Ik ga in september een weekje nog. Maar voor de rest ga ik me prima van maken. Gewoon hier op Papendrecht. Komt helemaal goed.
1: Hans, dat dank je wel. En Gerrit, heb je ook zin in de zomervakantie?
5: Nou, ik ga in de vakantie ook niet weg.
1: Okay.
5: Dat wordt pas weer later.

0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Het treinverkeer van Rotterdam richting het zuiden ligt in ieder geval tot zondag volledig plat. Het herstellen van de kabels na een kabelbrand heeft nu opnieuw vertraging opgelopen. De kabels blijken zwaarder beschadigd te zijn dan eerder was gedacht. Eerder deze week was er een kabelbrand ter hoogte van Rotterdam Stadion. Via de kabels worden seinen en wissels bediend. Met de reparaties bleek dat de kabels verder beschadigd zijn dan werd gedacht. Doordat alle kabels gerepareerd moeten worden, moeten ook de systemen worden gemeten en getest. Mochten er nog meer tegenvallers zijn, dan kan het wel eens tot maandag duren voordat het treinverkeer mogelijk is. Er rijden nu geen treinen van Rotterdam naar Breda en van Rotterdam naar Dordrecht. De spoedeisende hulp van het Maastadziekenhuis in Rotterdam is nog altijd niet open vanwege een computerstoring. Ook vandaag zijn opnieuw operaties geschrapt. De polykliniek is wel weer operationeel. De problemen van het ziekenhuis begonnen gisteren na een test met de noodstroom. Daarna hadden artsen geen toegang meer tot patiëntendossiers. Ook was het ziekenhuis telefonisch niet meer bereikbaar. Hoe lang het nu gaat duren voordat alle problemen zijn opgelost, kon het ziekenhuis niet zeggen. Twee inbrekers hebben vannacht toegeslagen bij een juwelier in Rotterdam-Noord. De inbraak was bij een juwelier aan de Noordmolenstraat. Nadat het rollook omhoog was geschoven en de ruit was ingeslagen, hebben de twee dieven binnen een paar minuten een tas gevuld. Op de scooter gingen ze er vandoor, maar die vluchtpoging eindigde op het Goudseplein. Een politiehond greep een van de vluchtende inbrekers, de ander is nog zoek. De gestolen juwelen zijn inmiddels ook teruggevonden. Rotterdam-Alexander is deze week een recordhoeveelheid snus in beslag genomen. Dat is een zakje waarmee je nicotine binnenkrijgt door het onder je bovenlip te stoppen. Agenten zagen iemand verdacht gedrag vertonen bij een pand aan de Antoinette Kuilstraat. Binnen troffen ze 80.000 dozen met snus aan. Omdat die hoeveelheid duidelijk voor de handel bedoeld was, is alles in beslag genomen en vernietigd. Hoeveel handel in snus is namelijk verboden. De rekening voor het vernietigen van de snus wordt neergelegd bij de eigenaar. Het record voor de inbeslagname was net één dag oud. Een dag eerder werd namelijk in Utrecht een partij van 69.000 dozen in beslag genomen. Dan nog het weer. Vanmiddag eerst nog grijs, druilerig. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en breekt de zon ook vaker door. Het wordt 21 graden. Morgen is het droog, flink wat zon en dan 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het langzaam over de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Bij Waardenburg de kop van 11 kilometer file. Kwartiertje vertraging daardoor. Kwartier vertraging door de werkzaamheden op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Bij knooppunt Gorkum 5 kilometer file. En op de N62 Borselen Belgische grens. Bij Hoek 14 kilometer file met 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrecht. De brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.

Even kijken naar de weerkaart. De komende 3 weken temperaturen van boven de 30 graden. Dit wordt de heetste zomer van deze eeuw. Het wordt een zomer om nooit te vergeten.

0: van 1 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Het treinverkeer van Rotterdam richting het zuiden ligt in ieder geval tot zondag volledig plat. Het herstellen van de kabels na een kabelbrand heeft nu opnieuw vertraging opgelopen. De kabels blijken zwaarder beschadigd te zijn dan eerder was gedacht. Eerder deze week was er een kabelbrand ter hoogte van Rotterdam Stadion. Via de kabels worden seinen en wissels bediend. Met de reparaties bleek dat de kabels verder beschadigd zijn dan werd gedacht. Doordat alle kabels gerepareerd moeten worden, moeten ook de systemen worden gemeten en getest. Mochten er nog meer tegenvallers zijn, dan kan het wel eens tot maandag duren voordat het treinverkeer mogelijk is. Er rijden nu geen treinen van Rotterdam naar Breda en van Rotterdam naar Dordrecht. De spoedeisende hulp van het Maastadziekenhuis in Rotterdam is nog altijd niet open vanwege een computerstoring. Ook vandaag zijn opnieuw operaties geschrapt. De polykliniek is wel weer operationeel. De problemen van het ziekenhuis begonnen gisteren na een test met de noodstroom. Daarna hadden artsen geen toegang meer tot patiëntendossiers. Ook was het ziekenhuis telefonisch niet meer bereikbaar. Hoe lang het nu gaat duren voordat alle problemen zijn opgelost, kon het ziekenhuis niet zeggen. Twee inbrekers hebben vannacht toegeslagen bij een juwelier in Rotterdam-Noord. De inbraak was bij een juwelier aan de Noordmolenstraat. Nadat het rollook omhoog was geschoven en de ruit was ingeslagen, hebben de twee dieven binnen een paar minuten een tas gevuld. Op de scooter gingen ze er vandoor, maar die vluchtpoging eindigde op het Goudseplein. Een politiehond greep een van de vluchtende inbrekers, de ander is nog zoek. De gestolen juwelen zijn inmiddels ook teruggevonden. Rotterdam-Alexander is deze week een recordhoeveelheid snus in beslag genomen. Dat is een zakje waarmee je nicotine binnenkrijgt door het onder je bovenlip te stoppen. Agenten zagen iemand verdacht gedrag vertonen bij een pand aan de Antoinette Kuilstraat. Binnen troffen ze 80.000 dozen met snus aan. Omdat die hoeveelheid duidelijk voor de handel bedoeld was, is alles in beslag genomen en vernietigd. Hoeveel handel in snus is namelijk verboden. De rekening voor het vernietigen van de snus wordt neergelegd bij de eigenaar. Het record voor de inbeslagname was net 1 dag oud. Een dag eerder werd namelijk in Utrecht een partij van 69.000 dozen in beslag genomen. Dan nog het weer. Vanmiddag eerst nog grijs, druilerig. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en breekt de zon ook vaker door. Het wordt 21 graden. Morgen is het droog, flink wat zon en dan 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het langzaam over de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. 11 kilometer file tussen Rosmalen, West en Waardenburg. Kost je een kwartier extra. 10 minuten op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Zaltbommel. Werkzaamheden op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. 10 minuten vertraging voor knooppunt Gorkum. En de Westerschelde-tunnel in de N62 is in beide richtingen dicht. Er is een auto met caravan geschaard. Je moet omrijden en dat gaat via Antwerpen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Het treinverkeer van Rotterdam richting het zuiden ligt in ieder geval tot zondag volledig plat. Het herstellen van de kabels na een kabelbrand heeft nu opnieuw vertraging opgelopen. De kabels blijken zwaarder beschadigd te zijn dan eerder was gedacht. Eerder deze week was er een kabelbrand ter hoogte van Rotterdam Stadion. Via de kabels worden seinen en wissels bediend. Met de reparaties bleek dat de kabels verder beschadigd zijn dan werd gedacht. Doordat alle kabels gerepareerd moeten worden, moeten ook de systemen worden gemeten en getest. Mochten er nog meer tegenvallers zijn, dan kan het wel eens tot maandag duren voordat het treinverkeer mogelijk is. Er rijden nu geen treinen van Rotterdam naar Breda en van Rotterdam naar Dordrecht. De spoedeisende hulp van het Maastadziekenhuis in Rotterdam is nog altijd niet open vanwege een computerstoring. Ook vandaag zijn opnieuw operaties geschrapt. De polykliniek is wel weer operationeel. De problemen van het ziekenhuis begonnen gisteren na een test met de noodstroom. Daarna hadden artsen geen toegang meer tot patiëntendossiers. Ook was het ziekenhuis telefonisch niet meer bereikbaar. Hoe lang het nu gaat duren voordat alle problemen zijn opgelost, kon het ziekenhuis niet zeggen. Twee inbrekers hebben vannacht toegeslagen bij een juwelier in Rotterdam-Noord. De inbraak was bij een juwelier aan de Noordmolenstraat. Nadat het rollook omhoog was geschoven en de ruit was ingeslagen, hebben de twee dieven binnen een paar minuten een tas gevuld. Op de scooter gingen ze er vandoor, maar die vluchtpoging eindigde op het Goudseplein. Een politiehond greep een van de vluchtende inbrekers, de ander is nog zoek. De gestolen juwelen zijn inmiddels ook teruggevonden. Rotterdam-Alexander is deze week een recordhoeveelheid snus in beslag genomen. Dat is een zakje waarmee je nicotine binnenkrijgt door het onder je bovenlip te stoppen. Agenten zagen iemand verdacht gedrag vertonen bij een pand aan de Antoinette Kuilstraat. Binnen troffen ze 80.000 dozen met snus aan. Omdat die hoeveelheid duidelijk voor de handel bedoeld was, is alles in beslag genomen en vernietigd. Hoeveel handel in snus is namelijk verboden. De rekening voor het vernietigen van de snus wordt neergelegd bij de eigenaar. Het record voor de inbeslagname was net één dag oud. Een dag eerder werd namelijk in Utrecht een partij van 69.000 dozen in beslag genomen. Dan nog het weer. Vanmiddag eerst nog grijs, druilerig. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en breekt de zon ook vaker door. Het wordt 21 graden. Morgen is het droog, flink wat zon en dan 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Waardenburg. 11 kilometer, kwartiertje vertraging. De A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch, een kwartier vertraging bij Zaltbommel. Daar rijdt het langzaam al vanaf Culemborg. De werkzaamheden op de A27 vanuit Breda naar Gorkum veroorzaken 10 minuten vertraging bij knooppunt Gorkum. En de Westerschelde-tunnel, die was in beide richtingen dicht. Die is nu alleen nog dicht in zuidelijke richting. Dus daar moet je omrijden via Antwerpen. De andere kant op moet je rekening houden nog met 20 minuten vertraging bij de Westerschelde-tunnel. Maar de weg is daar wel weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen. Maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7.

0: Filip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De benoeming vanavond van de eerste PVV-wethouder in onze regio is vandaag geschrapt. Vandaag bleek dat de partijen die samen de coalitie gaan vormen in Papendrecht toch geen meerderheid vormen. Een lid van Onafhankelijk Papendrecht is gisteren namelijk uit de partij gestapt. Daardoor heeft de coalitie nu geen meerderheid meer. Het vrouwelijke raadslid zou niet kunnen leven met de benoeming van de PVV-fractieleider tot wethouder asielzaken. De andere partijen wijzen erop dat het raadslid nooit eerder haar bezwaren heeft geuit. De geplande raadsvergadering van vanavond gaat wel gewoon door in Papendrecht, maar de benoeming van de wethouders is van de agenda gehaald. Er moet nu worden gekeken naar een nieuwe coalitie, schrijven de betrokken partijen. En de politie heeft dit weekend in Dordrecht een agressieve motorrijder opgepakt. De 21-jarige man had meerdere ruiten vernield. Volgens de politie reed de motorrijder met hoge snelheid door de wijk Sterrenburg. Een buurtbewoner sprak hem daarop aan, maar daar was de motorrijder niet van gediend. Het zorgde voor ruzie waarbij de motorrijder meerdere ruiten van een huis insloeg. De motorrijder ging er vandoor en probeerde te vluchten onder meer over voetpaden, waarbij ook mensen bijna werden aangereden. Daarop staakte de politie eerst nog de achtervolging. Later kwamen ze hem tegen in een auto. Toen hij weer probeerde te vluchten, had hij minder succes. De motor is in beslag genomen. De man van 21 moet binnenkort voor de rechter verschijnen. En het treinverkeer van Rotterdam richting het zuiden ligt in ieder geval tot en met zondag volledig plat. Het herstellen van de kabels na een brand heeft opnieuw vertraging opgelopen. De brand was eerder deze week bij Rotterdam Stadion. Via de kabels worden seinen en wissels bediend. Bij de reparatie bleek dat de kabels verder beschadigd zijn en dan werd gedacht. Nadat alle kabels zijn gerepareerd, moeten de systemen ook worden gemeten en getest. Mochten er nog meer tegenvallers zijn, dan kan het wel eens tot maandag duren voordat er weer treinverkeer mogelijk is. Er rijden nu geen treinen van Rotterdam naar Breda en van Rotterdam naar Dordrecht. En het grote opvouwbare stembiljet wordt definitief vervangen door een kleinere variant. In 2029 zal het nieuwe biljet voor het eerst worden gebruikt bij de Europese verkiezingen, zo meldt minister Heerema van Binnenlandse Zaken. Op het kleinere biljet moeten straks wel twee vakjes worden ingekleurd in plaats van eentje. Eentje voor de partij van keuze en een tweede voor de gewenste kandidaat. Ook de partijlogo's zullen voortaan te zien zijn op het biljet. Uit testen bij verschillende gemeenten blijkt dat zowel kiesbureaus als stemmers tevreden zijn over het nieuwe biljet. Wel waren er wat meer ongeldige stemmen, mogelijk door onwennigheid. En dan nog het weer. Vanmiddag is het voor het eerst grijs en druilerig. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en breekt de zon vaker door. Het wordt 21 graden. Morgen is het droog met flink wat zon. Het wordt dan 22 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Dit is alleen de geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat zo'n 80 kilometer file. Het is vooral erg druk door de afsluiting van de A27. Vooral op de omliggende wegen ook. Daardoor file op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg is de vertraging 20 minuten. Op de A50 is het daardoor ook extra druk. En op de A27 zelf van Breda naar Gorkum ook 10 minuten vertraging bij knooppunt Gorkum. Verder file op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij Moerdijk. Daar sta je een kwartier vast. Op de A58 Breda-Tilburg bij knooppunt Sint-Annebos een kwartier. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Blerik 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar

0: Bres met het Radio Rijnmond Nieuws. Zaterdagavond zullen vanaf 8 uur een aantal straten in het centrum van Rotterdam afgesloten zijn in verband met de wedstrijd Marokko tegen Canada op het WK voetbal. Vanaf 8 uur 's avonds is het gebied tussen het Wena, de Coolsingel, de Westersingel en de Westblaak afgesloten voor verkeer. Ook de Westkruiskade en de Eerste Middellandstraat zullen dicht zijn. De gemeente probeert zo eventuele festiviteiten veilig te laten verlopen. De wedstrijd tussen Marokko en Canada begint om 7 uur. En onderzoekers van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid zijn onderweg naar de Spijkenisserbrug. Vanochtend botste daar een binnenvaartschip tegen de brug. Het is gebruikelijk dat de onderzoeksraad komt kijken als binnenvaartschepen tegen bruggen of sluizen botsen. De onderzoekers gaan de eerste technische onderzoeken doen om te kijken of de brug nog wel veilig is. Het is nog onbekend wanneer het onderzoek is afgerond. En het grote opvouwbare stembiljet wordt definitief vervangen door een kleinere variant. In 2029 zal het nieuwe biljet voor het eerst worden gebruikt bij de Europese verkiezingen, zo meldt minister Heerma van Binnenlandse Zaken. Op dat kleinere biljet moeten straks wel 2 vakjes worden ingekleurd in plaats van 1. Eentje voor de partij en eentje voor de gewenste kandidaat. Ook de partijlogo's zullen voortaan te zien zijn op het biljet. Uit testen bij verschillende gemeenten blijkt dat zowel kiesbureaus als stemmers tevreden zijn over het nieuwe biljet. Wel waren er wat meer ongeldige stemmen. Mogelijk komt dat door de onwennigheid. En de hittegolf van afgelopen week heeft tot meer doden geleid, zo blijkt uit de eerste cijfers van het RIVM. Vooral in het oosten en het zuiden van het land stierven meer mensen, vooral omdat het daar warmer was. Uit de cijfers komt naar voren dat 480 mensen meer dan normaal zijn overleden. Daarbij gaat het vooral om mensen van 80 jaar en ouder. Vooral oudere mensen hebben het bij hitte lastig... omdat door de ouderdom de dorstprikkel en de zweetproductie afnemen. De cijfers van het RIVM zijn schattingen. De definitieve testcijfers komen later. En dan nog het weer. Vanmiddag is het eerst nog grijs en druilerig. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en breekt de zon wat vaker door. Het wordt 21 graden. Morgen is het droog met flink wat zon. Het wordt dan 22 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Dit is alleen de geest van de ANWB. Het is heel druk op de weg. Bij elkaar staat er 130 kilometer file in het zuiden van het land. Onder andere een lange file op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Waardenburg. De vertraging is daar een half uur. Ook op de A2 de andere kant op tussen Culemborg en Zaltbommel 20 minuten oponthoud. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij Moerdijk. Een kwartier vertraging door een aanrijding. De rechte rijstrook is dicht. Op de A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en Knoopend Gorkum 20 minuten vertraging. En op de N62 Borselen richting Terneuzen bij Hoek 7 kilometer file. De vertraging is 25 minuten. Komt door een ongeluk in de Westerschelde-tunnel en die is daardoor nog even dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar

Plaatje begin jaren 80. Eurythmics en Aretha Franklin. Over de sisters, vrouwen. Sisters are doing it for themselves.

0: It was made for dancing.
1: De swingende hitmiddag factchecker. De volgende uitspraak is door de zevenkoppige redactie beoordeeld met het predicaat waarheid als een koe.
0: Wow. Sommige mensen zijn hebberig.

Geest van de ANWB. Het is heel druk in het zuiden van het land, onder andere door de afsluiting van de A27. Daardoor extra vertraging op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel is de vertraging 3 kwartier. Op de A2 van Den Bosch naar Maastricht, de andere kant op bij knooppunt de Hoogte, is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht, de vertraging 25 minuten. Het is druk op de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht, 20 minuten vertraging. A17 Roosendaal-Dordrecht bij Klaverpolder een kwartier. Op de A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum een half uur vertraging. Op de A58 Eindhoven-Tilburg bij Moergestel 20 minuten. Op de N267 Drunen-Andel bij Wijk en Aalburg een kwartier vertraging. En op de N322 Nieuwendijk-Zaltbommel voor de aansluiting met de A2 is de vertraging 20 minuten.

0: Martens met het Radio Rijnmond Nieuws. Zaterdagavond zullen vanaf 8 uur een aantal straten in het centrum van Rotterdam afgesloten zijn in verband met de wedstrijd Marokko tegen Canada op het WK voetbal. Vanaf 8 uur 's avonds is het gebied tussen het Weena, de Coolsingel, de Westersingel en de Westblaak afgesloten voor het verkeer. Ook de Westkruiskade en de Eerste Middellandstraat zullen dicht zijn. De gemeente probeert zo eventuele festiviteiten veilig te laten verlopen. De aftrap tussen Marokko en Canada is om 7 uur 's avonds. En de ICT-storing in het Maastad ziekenhuis is verholpen. Alle afdelingen van het ziekenhuis zijn ondertussen weer open. In de nacht van dinsdag op woensdag ontstond de storing tijdens een test met de noodstroomvoorziening. In de loop van de donderdag konden enkele afdelingen alweer open. De noodzakelijke hulp op de dialyse- en oncologieafdelingen bleef gewoon doorgaan. Alle overige zorg werd afgeschaald. Het ziekenhuis gaat de patiënten van wie de afspraak is afgezegd zo snel mogelijk contacten om een nieuwe afspraak te maken. En bij een controle in een kelderbox in een flat aan de Jozef Aurelius-singel in Schiedam zijn 17 lege en 8 volle jerrycans met benzine aangetroffen na een melding. De benzine bleek afkomstig uit België, zegt de gemeente Schiedam. De jerrycans zijn verwijderd en afgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf. De kosten daarvoor worden verhaald op de eigenaren. Ook de douane zal nog een naheffing toepassen voor de accijnzen. Het opslaan van zulke grote hoeveelheden benzine is levensgevaarlijk. De ontploffingskracht van 8 volle jerrycans staat gelijk aan die van 1200 kilo TNT. En volgens de eerste inschatting van het RIVM zijn er tijdens de hittegolf van vorige week in Nederland zo'n 480 mensen meer overleden dan verwacht. In totaal zijn vorige week ruim 3500 mensen overleden. Naar verhouding zijn vooral meer mensen overleden in het oosten en het zuiden van het land, waar de temperaturen het hoogst waren. Het waren vooral mensen van 80 jaar en ouder. Ouderen en mensen met chronische ziekten zijn bij extreme hitte kwetsbaarder. Vaker zweten ze minder, waardoor ze de hitte niet kwijt kunnen. Volgens het RIVM is het beeld nog niet compleet, omdat overlijden soms pas na een paar weken geregistreerd wordt. En dan nog het weer. Vanuit het westen wordt het vanmiddag droger en breekt de zon wat vaker door. Het wordt 21 graden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en is het droog bij een minimum van 12 graden. Morgen is het droog met flink wat zon. Het wordt dan 22 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Dit is alleen de geest van de ANWB. Het is heel druk in het zuiden van het land. Er staat 240 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch tussen Sint-Michielsgestel en Knooppunt Empel is het tijdverlies nu 40 minuten. Er is ook nog een ongeluk gebeurd in die file. Op de A2 de andere kant op van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 25 minuten extra reistijd. Op de A27 Breda-Gorkum tussen Hank en knooppunt Gorkum 35 minuten oponthoud door werkzaamheden. De A50 Eindhoven-Oost tussen Zonnebreugel en Veghel 20 minuten verdraging. A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en Batadorp een half uur verdraging. En op de N322 Nieuwendijk Zaltbommel voor de aansluiting met de A2 is het oponthoud nu ook een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus

0: 6 uur.
1: Philip van Ees met het Radio Rijnmond Nieuws. Zaterdagavond zullen vanaf 8 uur een aantal straten in het centrum van Rotterdam afgesloten zijn in verband met de wedstrijd Marokko tegen Canada op het WK voetbal. Vanaf 8 uur 's avonds is het gebied tussen het Weena, de Coolsingel, de Westersingel en de Westblaak afgesloten voor het verkeer. Ook de Westkruiskade en de Eerste Middellandstraat zullen dicht zijn. De gemeente probeert zo eventuele festiviteiten veilig te laten verlopen. De aftrap tussen Marokko en Canada is om 7 uur 's avonds. En de ICT-storing in het Maastad ziekenhuis is verholpen. Alle afdelingen van het ziekenhuis zijn ondertussen weer open. In de nacht van dinsdag op woensdag ontstond de storing tijdens een test met de noodstroomvoorziening. In de loop van de donderdag konden enkele afdelingen alweer open. De noodzakelijke hulp op de dialyse- en oncologieafdelingen bleef gewoon doorgaan. Alle overige zorg werd afgeschaald. Het ziekenhuis gaat de patiënten van wie de afspraak is afgezegd zo snel mogelijk contacten om een nieuwe afspraak te maken. En bij een controle in een kelderbox in een flat aan de Jozef Aurelius-singel in Schiedam zijn 17 lege en 8 volle jerrycans met benzine aangetroffen na een melding. De benzine bleek afkomstig uit België, zegt de gemeente Schiedam. De jerrycans zijn verwijderd en afgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf. De kosten daarvoor worden verhaald op de eigenaren. Ook de douane zal nog een naheffing toepassen voor de accijnzen. Het opslaan van zulke grote hoeveelheden benzine is levensgevaarlijk. De ontploffingskracht van 8 volle jerrycans staat gelijk aan die van 1200 kilo TNT. En volgens de eerste inschatting van het RIVM zijn er tijdens de hittegolf van vorige week in Nederland zo'n 480 mensen meer overleden dan verwacht. In totaal zijn vorige week ruim 3500 mensen overleden. Naar verhouding zijn vooral meer mensen overleden in het oosten en het zuiden van het land, waar de temperaturen het hoogst waren. Het waren vooral mensen van 80 jaar en ouder. Ouderen en mensen met chronische ziekten zijn bij extreme hitte kwetsbaarder. Vaak zweten ze minder, waardoor ze de hitte niet kwijt kunnen. Volgens het RIVM is het beeld nog niet compleet, omdat overlijden soms pas na een paar weken geregistreerd wordt. Dan nog het weer. Vanuit het westen wordt het vanmiddag droger en breekt de zon wat vaker door. Het wordt 21 graden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en is het droog bij een minimum van 12 graden. Morgen is het droog met flink wat zon. Het wordt dan 22 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Dit is alleen de geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Eindhoven-Utrecht. Tussen de afrit Den Bosch en Waardenburg staat een file van 19 kilometer. Vertraging is 3 kwartier. Op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen knooppunt Waterdijk Dorp en knooppunt Leenderheide is het oponthoud ook nog 10 minuten. Er gebeurde daar een ongeluk, maar alle rijstroken zijn inmiddels weer vrij. Heel veel vertraging ook op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht. Daar sta je een half uur in de file. Dat heeft te maken met de afsluiting van de A27. En op die A27 zelf daardoor ook file van Breda naar Gorkum. Voor de afsluiting bij knooppunt Gorkum ook een half uur vertraging. Op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch tussen Drunen en knooppunt Empel moet je rekening houden ook met een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Kerkstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 100.

Goeiedag, dames en heren. Dit is een nieuwe aflevering van A New Job with the Boss. Vandaag heb ik Joran Meijerink en Jouke Bel in de studio van bouwonderneming Stout. En we gaan het straks hebben over welke vacatures ze graag ingevuld zien. Maar we gaan nu eerst even luisteren naar Jeremy van Pearl Jam.

0: Ja, dat was Jeremy van Pearl Jam. En ja, ik ga nu even naar de gasten van vanavond. Ja, Joran en Jouke in de studio. Ja, voor degenen die jullie nog niet kennen. Wie zijn jullie en wat doen jullie?
1: Nou, ik ben Joran. Ik werk momenteel 6 maanden binnen bouwonderneming Stout. Met de titel recruitment partner. Maar dat is eigenlijk een groot containerbegrip om het maar even samen te vatten.
0: Helder wel.
1: En daarin ben ik verantwoordelijk voor al het binnenkomende personeel. Een stukje scholenbinding. Noem het eigenlijk allemaal maar op. Ja, dat is eigenlijk even wie ik ben. Kort. Ja.
2: Ik ben Jouke, ik ben 47. Ik ben projectvoorbereider en teamleider bij Bouwonderneming Stout. Vader van 4 dochters en een zoon. Okay. En ik ben gek op sporten.
0: Oké, okay. En voor degenen die de organisatie nog niet kennen. Ja, Bouwonderneming Stout, daar kunnen mensen natuurlijk al een indicatie bij hebben. Maar wellicht wijken jullie wel een beetje af van een gemiddeld bouwbedrijf. Of ook niet, kan natuurlijk.
1: Nou ja, ik hoop dat we een beetje afwijken van een gemiddeld bouwbedrijf. Want daarin zijn we gelukkig onszelf en lijken we niet op een ander.
0: Mooi.
1: Voor de Feyenoorders onder ons, we hebben hetzelfde oprichtingsjaar als de Feyenoord. Dus 1908.
0: Ja.
1: En zo hebben we ook onze kantine beneden genoemd. Naar lokaal 1908. Dus de meeste Feyenoorders bij ons die vinden dat heel leuk. Ik zelf als Ajax ziet iets minder. Maar dat is wat het is.
0: Maar goed, dat kan gebeuren. Dat hoort dan eenmaal erbij. En ja, wat kan je vertellen over wat de organisatie allemaal doet? In de zin van wat voor soort projecten of wat is de scope van de werkzaamheden?
2: Nou, wat wij doen is, wij bouwen zowel woningen als utilitaire gebouwen.
0: Oké. Okay.
2: Utilitaire gebouwen moet je denken aan scholen, kantoren. Kan een kerk zijn, kan een politiebureau zijn. We maken ook werken voor Defensie. Dus wat dat betreft hebben we een heel breed scala aan gebouwen.
0: Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Want je hebt vaak wel dat ondernemingen zeg maar of focussen op utiliteit of focussen op een niche. Maar jullie kiezen echt best wel breed te zijn.
2: Ja, klopt.
0: Ja, oh, mooi. En wat is de omvang van de organisatie?
1: De omvang is plus minus 150 FTE. En dat is dan wel verdeeld onder onze 3 merken die we daarin hebben. Bouwonderneming Stout is 1 van de 3 labels, om het dan maar zo te zeggen. Dan hebben we ons kleine broertje, om het maar zo te zeggen. Dat zit 600 meter verderop bij ons vandaan. Dat is dan Lagendijk en Stout. En we hebben onze ontwikkelingstak Herkon. En dat zit bij ons dan daarbinnen. En bij elkaar zijn we dan rond de 150 man binnen buiten.
0: Oké.
2: Okay. Nou, ik denk dat het goed is om even aan te vullen dat we dus een ontwikkelende aannemer zijn. Hè? Dus wij ontwikkelen ook.
0: Ja, dus het is niet alleen de uitvoering, maar jullie zeggen, gaan ook met de gemeentes om in zee.
2: Opdrachtgevers, gemeentes.
0: Ja. En zelf ook zelf in de markt zetten dan de woningen, zeg maar.
2: Zeker.
0: Ah, mooi. Oh. Ja, nou, dan heb je wel een controle over de keten, zeg maar, in zekere zin.
2: Ook dat. En we hebben we zorgen voor een eigen werkvoorraad.
0: Ja.
2: Ja, voor een groot gedeelte. Ja.
0: Ja, want als je natuurlijk eenmaal 150 man in dienst hebt, dan wil je ze ook goed aan het werk houden. Dan...
1: Zeker.
0: En liefst wil je 2 jaar vol zitten, of is dat niet per se het geval? Of in ieder geval dat je 2 jaar vooruit kan plannen, in zekere zin.
2: Dat zou mooi zijn.
0: Ja.
2: Ja. Ja.
0: Oké. Okay. Hey, en wat voor toekomst- en groeiperspectief kan de organisatie ervaren? En wat is er uiteindelijk voor nodig?
1: Nou ja, kijk, dat is altijd natuurlijk een beetje een glazen bol kijken wat wel mogelijk is en wat niet mogelijk is. We hebben groeiambities en in omzet. En om omzetgroei te hebben, heb je natuurlijk personeel nodig.
0: Ja.
1: Alleen willen we dat wel op een gezonde en natuurlijke wijze houden. Dus we gaan niet zeggen, we gaan plus 150 man dit jaar. Dat is onmogelijk. Dan groeien we uit ons jasje en dan is het organisatorisch ook niet te doen.
0: Ook lastig voor de werkvoorraad.
1: Ja. Dus ja, wat is het goede perspectief? Ja, om dat in cijfers uit te drukken qua personeel durf ik niet te zeggen. Wij willen gewoon groeien en we willen gezond groeien. Het moet ook natuurlijk voor de ervaren mensen wel gezond blijven om mensen te blijven begeleiden.
0: Ja.
1: Maar ook wij weten in de huidige technische markt waar we in zitten, ja, dat de toekomst toch wel bij de jeugd ligt eigenlijk. Ja. Dus daar zijn we druk mee bezig met investeren. Veel jonge jongens, veel jonge dames daarbij. En jou natuurlijk als teamleider werkvoorbereiding, die ziet daar denk ik het meeste van eigenlijk.
0: Mooi. Duidelijk verhaal. En we gaan het straks natuurlijk hebben over de 2 vacatures die we hebben meegenomen. Die zowel van plan voorbereiden als werkvoorbereider / projectvoorbereider. Maar uiteraard zit er ook muziek bij. Een aantal goede nummers ook zelfs. Welk nummer zou je als eerst willen horen?
1: Goeie vraag. Ik van de nummers heb ik er zelf ook eentje mogen aanbrengen. De rest lag een beetje bij jou op zijn schoot. Okay. Dus ja, mijn aanbreng was Toto met Afrika eigenlijk.
0: Nou, dan gaan we daar mee beginnen. Hier komt Toto, of hier komt Afrika met Toto.

0: Ja, dat was Africa van Toto. En dan gaan we nu naar de superleuke functie van planvoorbereider nieuwbouw. Ja, Joran, wat kan je daarover vertellen?
1: Ja, bij ons is de planvoorbereider nieuwbouw. Die vacature is eigenlijk ontstaan doordat wij bij onze ontwikkelingstak bij Hercon

0: Je zorgt er dus voor dat een idee of ontwerp daarin ook echt uitvoerbaar en betaalbaar wordt. Dus je gaat overleggen met opdrachtgevers, architecten. En je gaat samen met collega's ga je kijken. Ja, hoe kunnen we dit project slimmer, beter en haalbaar maken?
1: Oké.
0: Dus je stuurt vooral het proces aan en denkt heel veel mee in oplossingen.
1: Ja, ik kan me ook wel voorstellen dat dingen veranderen gedurende de tijd. In de zin van... Nou ja, goed, we hadden ook een beetje een beeldvorming dat de rail geen verandert. Maar dat als je een project betaalbaar wil houden, dat je nu anders moet nadenken dan 10 jaar geleden.
0: Wellicht. Nee, zeker. En dat blijft ook veranderen. De regelgeving verandert. Stikstof, PFAS, noem het eigenlijk allemaal maar op. Vergunningen, bouwbesluiten, omgevingsvergunningen van de gemeentes. Ja, denk daar maar over na.
1: Ja, het is ook wel een beetje een administratieve functie. Althans, het zit er in ieder geval bij.
0: Nou ja, je zit op kantoor, je moet inderdaad ook dingen uitzoeken. Maar je moet natuurlijk ook naar locaties gaan. Je moet bij opdrachtgevers aan tafel zitten. Dus je zit gelukkig niet alleen maar op kantoor, hoor.
1: Nee, dat is wel goed ook. Hey, en wat zoek je in de kandidaat? Wat hebben jullie nodig in de nieuwe medewerker?
0: Nou, we zoeken wel echt iemand met technische kennis. En die goed kan samenwerken. Het is niet een beroep waar je je oortjes in doet en je eentje eigenlijk bezig bent. Nee. En we zoeken wel echt iemand die overzicht houdt, keuzes durft te maken en verantwoordelijkheid durft te nemen. Dus het is wel een vacature waar je veel verantwoordelijkheid bij krijgt. En waar je dus veel met andere mensen samenwerkt. Dus het moet wel echt een teamspeler zijn die we zoeken.
1: Ja, oké. Okay. En over dat team is gesproken, hoe groot is dat team ongeveer?
0: Je hebt de hoofdplanvoorbereiding zitten. En ook bij de planvoorbereiding valt ook de BIM-afdeling. De tekenkamer, om het maar even zo te zeggen. Dus dan zit je met 1, 2, 3, 4, 5, 6 man of 7.
1: Ja, mannetje of 7. Ja. Nou, mooi team. En wat kunnen jullie de kandidaat bieden? Wat zeg maar, kan de nieuwe medewerker van jullie verwachten?
0: Nou, los van de arbeidsvoorwaarden kunnen wij in ieder geval veel afwisseling bieden. Het is wel een vacature waar je veel kan doen, waar je veel bezig bent. Veel je eigen werkuren ook kan indelen. Daarin werk je gewoon aan grote bouwprojecten van een paar miljoen tot onze grote projecten van 80 miljoen. Dus het zijn,
1: serieus?
0: Ja. Daarin zijn het grote projecten waar we aan werken. Maar het zijn ook heel veel verschillende projecten. Wat jou ook eerder ook... aangeeft toen we hier zelf even aan het praten waren. Ja, we maken kleine woningen tot grote bedrijfshallen. Tot een mooi project voor Defensie waar we mee bezig zijn. Dus een plan voor een aanbesteding of een project dat we zelf ontwikkelen. Want zoals ik zei, een van onze labels is Hercon. Die is daar ook een opdrachtgever van onszelf. Dus geen enkele dag en geen enkel project is hetzelfde. En daarin krijg je gewoon alle vrijheid om dat in te vullen.
1: Ja, klinkt als een best diverse baan. En wat maakt het dan dat collega's langer in deze functie blijven?
0: Daar hebben we natuurlijk ook naar gekeken. En ik denk dat een van de belangrijkste dingen is, niet alleen in deze functie, maar eigenlijk alle functies bij ons op kantoor, is dat je gewoon heel veel vertrouwen krijgt. Op het moment dat je bij ons binnenkomt, vertrouwen we je 100%. En dan gaan we er ook vanuit dat het allemaal goed komt. En het samenwerken met collega's en het meedenken met collega's, denk ik dat een van onze krachten is. We werken allemaal heel graag op kantoor. We hebben daarin een open deurenbeleid. Alles is van glas. En er is eigenlijk, er is geen vraag te gek. Ook bij ons kan je veel leren, moet je veel kunnen leren. Het stukje op je bek gaan, ook dat hoort erbij. En dan hetgeen wat we dan doen is bij elkaar gaan zitten. Dan gaan we het hebben over wat je hebt geleerd. En dan gaan we gewoon weer door naar het volgende.
1: Ja, helder verhaal. Hey, we gaan het straks ook hebben over de functie van de werkvoorbereider, projectvoorbereider. Maar goed, in het kader van jullie top 5 aan muziek, welk nummer zouden jullie nu willen horen?
2: Dan willen we graag horen Guns N' Roses met Locomotive.
1: Hier komt Guns N' Roses met Locomotive.

0: Ja, dat was het epische nummer van Guns N' Roses met een locomotive. Ja, goed uitgekozen, Jouke.
1: Goed, hè?
0: Ja, dat heb je goed gedaan. Dat heb je zeker goed gedaan. En ja, met betrekking tot goede keuzes maken. Ja, we hebben ook een goede vacature meegenomen. Die van werkvoorbereider, projectwerkvoorbereider. Kan je me iets vertellen over deze functie?
1: Zeker. Als projectvoorbereider ben jij eigenlijk de spin in het web. Dus jij zorgt ervoor dat je het gebouw bouwt op kantoor. En dat begint vanaf het heiwerk tot de oplevering bij betrokken bij het werk. Ik denk dat het heel gaaf is, want je weet uiteindelijk iedere spijker in het gebouw te zitten. En het is een hele diverse baan. Je koopt in, je doet offertevergelijkingen, je controleert tekeningen. Je hebt contacten met de opdrachtgever. Je kijkt naar meer en minder werk. Dat.
0: Ja, helder vuil. En wat zoek je in de kandidaat?
1: We zoeken sowieso iemand die bij onze club past. Dus naast dat wij mensen voor gebouwen zijn, zijn we ook mensen. Je moet een passie hebben voor nieuwbouwprojecten of utiliteitsbouw. Je moet proactief zijn. Je hebt oog voor detail. Je werkt graag samen met een team waar een korte lijnen en vertrouwen centraal staan.
0: Oké, helder wel. En wat kunnen jullie de nieuwe collega bieden?
1: Sowieso een hele leuke club collega's. Ik denk dat wij, naast dat we collega's zijn, doen we ook naast het werk doen we heel veel activiteiten naast met elkaar. We hebben bijvoorbeeld mensen die op zaterdag met het hondje over het strand lopen. We hebben een afdeling, of we hebben mensen die sportief zijn, die met elkaar hardlopen. Mm-hmm. We hebben meegedaan aan de marathon in Rotterdam.
0: De volledige?
1: Sommigen hebben de volledige gedaan. Okay. Zelf mocht ik de halve doen. Sommigen hebben de 10 kilometer gedaan. Super gaaf.
0: Ook om op die manier. Loopt toch?
1: Estafette loopt.
0: Ja, leuk.
1: Afgelopen vrijdag hebben we met 20 collega's gepadeeld. Dus weet je, ik merk zelf dat naast dat we collega's zijn, dat we ook buiten het werk gewoon een hele goede klik hebben. En ja. Ik denk dat dat echt de meerwaarde is van bouwonderneming Stout.
0: Kan ik me voorstellen. En je zei al van met 20 collega's gepadeld. Dus dat betekent ook dat jouw groep werkvoorbereiders zo groot is totaal.
1: Toevallig is de werkvoorbereidersgroep ook 20 man. Maar dit was heel breed over het hele bedrijf.
0: Ja,
1: dus
0: precies.
1: Zowel mensen van Herkom als van Lagendijk Stout. Als een uitvoerder tot een secretaresse. Iedereen was erbij.
0: Ja, snap ik inderdaad.
1: En dan spreek je mensen dus ook op een andere manier.
0: Ja. En dan ben ik wel even benieuwd. Ik kan me voorstellen dat je in bedrijf ook even mensen hebt die heel ervaren zijn in padellen. Of de mensen die denken van, joh, ik ga een keertje meedoen. Had je daar nog een beetje een soort niveauverdeling in?
1: We hebben een niveauverschil uiteraard, hebben we wel gemerkt. Maar ik denk dat dat het juist heel erg leuk maakt. En ik denk dat we ook heel veel respect hebben voor elkaar. En dat we iedereen wist zijn positie wel.
0: Hè? Ja,
1: dus uiteindelijk hebben we wel de groepjes zo gevormd dat dat een beetje gelijkwaardig was.
0: Mooi.
1: Maar je leert mensen ook echt op een andere manier kennen. Van de rustige tot de fanatiekeling. En nou, ik vond het superleuk. Ja,
0: ja, nou, ik kan me ook begrijpend voorstellen dat je in een bepaalde functies, zeg maar, bepaalde types zou zien, zeg maar.
1: Ja,
0: toch?
1: Ja, zeker.
0: Dat functie ook een persoonstype aan vast kan zitten.
1: Ja, ja.
0: Ja, leuk. En wat zijn een beetje de doorgangsperspectieven? Stel, ik kom bij jou werken als de projectwerkvoorbereider. Wat kan ik, waar kan ik naartoe groeien?
1: Nou, uiteindelijk, je begint, kijk, als je jong bent, begin je als junior projectvoorbereider. Dus dat betekent dat je ondersteunend bent aan een senior werkvoorbereider. Mm-hmm. Als we merken dat je op een gegeven moment een eigen project kan gaan draaien, dan noemen we je senior projectvoorbereider. Je kan doorgroeien naar projectleider. Je kan doorgroeien naar planvoorbereider. En mocht het echt zo zijn dat je het gevoel hebt dat je uit je functie groeit of dat je behoefte hebt aan iets anders, dan hebben we binnen onze club, kan je bij Herkom terecht. Dat is
2: de ontwikkelingstak.
0: Ja.
2: We vinden het toch leuk om wat kleinere projecten te draaien. Dan kan je naar Lagendijk en Stout. Daar doen ze wat kleinere projecten. Vind je het toch uiteindelijk leuk om eigenlijk alleen maar bezig te zijn met de calculatie van een project? Dan ga je naar de calculatieafdeling. We hebben ook nog het geluk dat we inderdaad nog de tekenkamer hebben. Dus dan kan je ook nog naar BIM-modeleur gaan. Dus ja, bij ons is de doorgroeiperspectief is eigenlijk een beetje oneindig, om het maar zo te zeggen.
0: Ja.
2: Maar juist inderdaad als werkvoorbereider, daar krijg je gewoon de basis mee. En dat is gewoon de basis die je eigenlijk nodig hebt om bijna alle kanten op te gaan binnen de bouw.
0: Ja, dat is misschien ook wel gelijk een officieel antwoord op de volgende vraag. Want wat maakt het dat collega's lang bij jullie blijven of in deze functie blijven? Je kan gewoon alle kanten op.
1: Nou, uiteindelijk, we zijn, kijk, Stout is, wij zijn ik dan meegegroeid met het bedrijf. 25 jaar geleden deden we nog 10 miljoen gulden omzet. En inmiddels doen we ruim natuurlijk 100 miljoen euro omzet. En dat betekent ook dat vaak als mens wil je blijven groeien. Nou, wij als Stout zijn ook een dynamisch bedrijf, dus we zitten niet stil. We hebben uitdagende projecten, dus ik denk dat maakt dat de mensen lang bij ons zijn. Maar ook de collegialiteit die ik net heb benoemd, maakt ervoor dat mensen bij Stout willen blijven werken.
0: Ja, ja, helder verhaal. Nou ja, ik zou zelf wel enthousiast geworden zijn als ik hier nou geluisterd. Maar goed, dat is leuk. Hoe kan ik solliciteren?
2: Nou, dat kan op verschillende manieren. We hebben onze website, mensenvoorgebouwen.nl. Daar staan ook alle vacatures. Mocht je toch denken van, nou, mijn vacature staat er niet tussen, kan je ook altijd solliciteren onderaan bij de website. Je kan gewoon een mailtje sturen naar werken@stout.nl. En op die manier kom je met mij in contact. En dan kunnen we altijd kijken op basis van een kopje koffie wat er wel eventueel bij je past.
0: Nou, beste luisteraars, dus wil jij een gesprekje hebben met Joram Meijerink, dan moet je even naar mensenvoorgebouwen.nl.
2: Yes.
0: En dan kan je solliciteren zowel op deze twee functies. Maar ja, goed, stel je zou calculator kostenkundige zijn of timmerman, of misschien wel projectleider in de utilitaire woningbouw, dan kan je hier ook terecht.
2: Ja, nee, zeker. En nou, mocht je op het mbo of de hbo zitten en je zoekt nog een stage vanaf september, ook daar hebben wij plekken voor.
0: Oké, dus vanaf september stage lopen best uit.
2: Zeker.
0: En dan kan je ook af en toe gaan padellen, heb ik gehoord.
2: Af en toe padellen en we gaan binnenkort volleyballen, heb ik gelezen. Dus,
0: nou ja, het weer wordt aardig mooi, dus let's go.
2: Ik hoop het. Ja.
0: Nice, heren. Nou goed, allereerst Joran en Jouke, heel erg bedankt dat jullie hier in de studio zijn geweest. De uitzending wordt straks opgevuld met nog enkele andere vacatures. En ik ben ook wel benieuwd. Jullie hebben natuurlijk een aantal hele goede nummers meegenomen. Welke nummers jullie willen afsluiten?
2: We hebben natuurlijk net tussen haakjes wat oudere muziek geluisterd. En volgens mij is de Afrojack laatst een nieuw nummer uitgebracht met Rivers. Dus laten we daar nog maar mee eindigen.
0: Hier komt Afrojack met Rivers. Hey.

0: Ja, dat was Afrojack met Rivers. En ja, we gaan de uitzending toch een klein stukje verlengen. Dat idee ontstaat af en toe spontaan. En dan misschien ook nog een beetje extra de overstout. Want Jouke die kon daar nog wat meer over vertellen. Dus ik zou zeggen, brand los.
1: Oh, wat ik nog wel even kwijt wil, is mensen voor gebouwen, de collegialiteit. We hebben het net gehad over dat mensen langdurig bij ons werken. Om even een voorbeeld te geven. Toen wij in 2008 100 jaar bestonden, zijn we met een vliegtuig vol stout collega's en aanhang, zijn we 3 dagen in Barcelona geweest. Nou, hoe gaaf is dat? Dat dat door de werkgever wordt gefaciliteerd. En ja, dat zorgt ook voor commitment en verbinding tussen de mensen. 3 jaar geleden bestonden we 115 jaar.
0: Kijk, ook een mooi moment.
1: We gaan niet ieder jaar natuurlijk vliegen naar Barcelona. Dat gaat natuurlijk niet.
0: Misschien over 2 jaar weer dan.
1: Ja, nou, dat zou hartstikke leuk zijn.
0: Ja.
1: Maar we zijn 3 jaar geleden bestonden 115 jaar. En hebben een feest gehad in Fort Altena. Zijn we eerst ontvangen in Gorinchem bij Van der Valk. We wisten nog niet wat we gingen doen. We zijn gestart met een drankje en toen werden we verrast en hadden we een feest in Fort Altena met een band erbij, met een karaoke caravan, met diverse hapjes en drankjes. Superleuke avond en uiteindelijk als beloning zijn we weer teruggegaan naar Van der Valk in Gorinchem en mochten we daar blijven slapen en hebben we 's ochtends ontbeten en iedereen heeft zijn weg weer vervolgd. Maar dit zijn wel dingen die blijven ook hangen en geeft wel aan wat voor bedrijf dat we zijn.
0: Ja. Ja, kan ik me goed voorstellen. En dat is ook misschien een van de redenen dat mensen toch wel zich graag associëren met bouwondernemingsstout.
1: Nou kijk, uiteindelijk bouwen, ik zal niet zeggen dat we allemaal kunnen bouwen, maar we moeten overal hetzelfde trucje doen. Hè?
0: Ja.
1: En jij vraagt aan ons van wat is nou de meerwaarde van bouwondernemingsstout? Nou, dat is dus dat je naast je werk of tijdens je werk dat je dit soort extra er ook bij krijgt. Nou, en ik denk dat dat wel een van de redenen kan zijn dat je graag bij ons wil komen werken.
0: Ja.
1: Dat is gewoon het extraatje.
0: Het extraatje van de bouwonderneming stout. Los van dat de projecten natuurlijk ook gewoon divers en mooi zijn. Want ja, jullie zeiden al van woningbouw, utiliteit en defensie. Nou goed, ik zie niet alle bouwondernemingen dat per se doen. Dus dat is wel uniek, vind ik.
1: Nee, ook niet. Nee. Nee, we willen altijd inderdaad heel graag proberen toch wel ieder jaar een uniek gebouw ertussen te hebben. En zo hebben we vorig jaar bijvoorbeeld het politiebureau in Hilversum opgeleverd. Super gaaf om te doen. En zo proberen we dit jaar ook weer zo'n mooi gebouw te kunnen scoren.
0: Mooi. Klinkt goed. Nou ja, goed. Het voordeel van het stukje verlengen is dat je ook weer een extra nummertje uit je top 5 kan halen. Deze, je zegt, Martijn, we gaan zo meteen nog een keer praten. Kan natuurlijk allemaal, maar ik leg vooral de behoefte aan jou over. Of aan jullie, beter gezegd.
1: Het voelt goed en het is superleuk, dus we kunnen verlengen. Maar wij hadden nog op ons lijstje staan, Hanne mee, wacht op mij.
0: Hier komt Hanne mee met wacht op mij.

0: Rijkerkamp.
1: Ja, dat was HNW met Wacht op mij. Ja, joh, en dames en heren, het grappige is als je in de nummers aan het afspelen bent en je bent met de gasten aan tussendoor een beetje aan het praten, er komen steeds weer nieuwe onderwerpen voorbij. Zoals nevenfuncties bij Stout. Want ook als je nevenfuncties hebt, dan kan je die mogelijk ook toepassen bij Stout. Dus nou, ik zou zeggen, wat kan het bijvoorbeeld allemaal zijn?
0: Nou, we hebben collega's, als jij goed bent in bepaalde programmaapparatuur waar wij mee werken. Waar het gebouw mee optrekken. Voor de niet-kenners, ik noem ze maar even, maar als Solibri werken we mee. We werken met het ProStream, werken met Astat, dat is bijvoorbeeld een prengsprogramma. Nou, als jij, ik zeg het misschien een beetje oneerbiedig, maar als jij een WizKid bent en je wil alles van het programma weten, nou, dan word jij dus degene benoemd als vraagbaak voor alle collega's. Dus jij bent ook degene die het lijntje legt met het bedrijf wat achter die software zit. Maar we hebben ook een chef frituur.
1: Hey,
0: kijk, die is voor de vrijdagmiddag weer heel handig, hè?
1: Ja, dat zijn de bitterballen en meer.
0: Precies, de bitterballen en meer.
2: Dus we hebben gelukkig wel de beste bitterballen van Sliedrecht en omstreken. Dat doet hij erg goed. Maar daarnaast, ja, we hebben chef scholenbinding, chef, noem het maar van alles eigenlijk. Op die manier kunnen we gewoon steeds kijken van, ja, wat kan je als meerwaarde nog bieden binnen bouwonderneming Stout? En dat maakt het natuurlijk ook makkelijk, want niet iedereen is goed in hetzelfde. En dat weten we ook. Maar ja, dan moet je juist uitpakken waar je wel goed in bent.
1: Ja, dus heb jij nog een speciaal talent naast een van de functies die je bij bouwonderneming Stout kan inzetten, dan kan je gewoon echt nog dingen erbij doen. En die programma's, zijn dat echt hele bouwspecifieke programma's die je net benoemde?
0: Ja, dat zijn wel bouwspecifieke programma's. Ja. Ja,
1: en waar worden die bijvoorbeeld voor gebruikt?
0: Nou, een ProStream is eigenlijk onze online opslag. Waar we vroeger op onze eigen server onze zaken opsloegen, doen we dat nu online.
1: Ja.
0: Dat vraagt ook iets van onze medewerkers. Want je moet het programma leren kennen. Asta is ons planningsprogramma. Kijk, en dat planningsprogramma, dat gebruik je misschien maar één een gedeelte van het jaar of per twee jaar als je met het project bezig bent. Dus voordat jij een project optuigt, ga je een planningsprogramma of ga je een planning maken. Dan ben je natuurlijk in die anderhalf jaar ben je niet meer met dat planningsprogramma bezig.
1: Nee, ja,
0: dus ondertussen wordt natuurlijk zo'n programma ook verbeterd en dat ontwikkelt ook. Dus je bent soms, omdat je er lange tijd uit bent, ben je dan de informatie kwijt. Nou, en daarom is het ook goed als iemand een nevenfunctie hebt, die kan je weer even bijpraten, want diegene die houdt het wel allemaal bij.
1: Helder verhaal. Klinkt goed. Dus beste luisteraars, ook als je een nevenfunctie wil doen of andere talenten wil inzetten, misschien kan je zelfs je eigen hobby integreren in de onderneming. Mocht er behoefte aan zijn binnen de collega's, dan kan je daar gewoon mooi aan de slag. Goed, om nu toch maar echt het laatste nummer aan te kondigen, want we hebben voor mij jullie hele top 5 ongeveer gehad. Welk nummer mag trouwens? Ja, er is een nummer over. Black van Pearl Jam. Wil je die horen?
0: Jazeker.
1: Even spannen, even afwachten. Ja, je mag nog wijzigen, maar...
0: Nee. Maar omdat we al een nummer hadden van Pearl Jam.
1: Dat maakt het niet uit.
0: Maar goed, je kan hem niet genoeg horen wat mij betreft. Nou, hij staat volgens mij in de top 10 van de top 2000. Dus,
1: hier komt Black van Pearl Jam.

0: van 7 uur.
1: In een kelderbox in een flat aan de Jozef Aurelio Singel in Schiedam zijn 17 lege en 8 volle jerrycans met benzine aangetroffen na een melding. De benzine bleek na onderzoek afkomstig uit België. Gemeente Schiedam. De jerrycans zijn ondertussen verwijderd en afgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf. De kosten worden verhaald op de eigenaren. Ook de douane zal nog een accijnsnaheffing toepassen. Het opslaan van zulke grote hoeveelheden benzine is levensgevaarlijk. De ontploffingskracht van 8 volle jerrycans staat gelijk aan die van 1200 kilo TNT. En de Rotterdamse mobiliteitscentrale, RMC, kan op maandag 20 juli gewoon beginnen met de nieuwe concessie voor het doelgroepenvervoer in Rotterdam. Het gerechtshof Den Haag heeft de bezwaren van het bedrijf TWZ Connect tegen het gunnen van de aanbesteding aan RMC ongegrond verklaard. TWZ vond onder meer dat de RMC was bevooroordeeld door illegale staatssteun die zou zijn gegeven door het goedkoop verkopen van aandelen RMC door de RET. Het gerechtshof vindt die klachten ongegrond. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan zogenoemde afstandsmoeders. Dat zijn vrouwen die tussen 1956 en 1984 werden gedwongen om hun pasgeboren baby af te staan. Vaak ging het om ongetrouwde vrouwen die onder druk werden gezet door hun familie en de kerk. Ook overheidsinstanties, zoals de Raad voor de Kinderbescherming, waren erbij betrokken. Van Brugge zei op een bijeenkomst met gedupeerden dat de overheid te weinig voor de afstandsmoeders heeft gedaan en dat dit nooit had mogen gebeuren. En FC Dordrecht zich versterkt met Let's International Dario Cic. De spits komt over van de Italiaanse club Parma en speelde eerder op huurbasis al voor Helmond Sport. Afgelopen seizoen werd Cic verhuurd aan het tweede team van het Madrid. FC Dordrecht huurt de aanvaller van de Italianen met een optie tot koop. Cic kwam 12 keer in actie voor Letland en scoorde daarin 2 goals. En dan nog het weer. Vanavond zijn er opklaringen en is het droog bij een minimum van 12 graden. Morgen is het droog met flink wat zon. Het wordt dan 22 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Dit is alleen de geest van de ANWB. Het zuiden van het land staat nog steeds 80 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nog de meeste verdraging. Op de A2 Eindhoven-Utrecht nog 3 kwartier extra reistijd. Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Op de A2 Eindhoven-Maastricht bij knooppunt Leenderheide een kwartier verdraging. A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en knooppunt 20 minuten. Op de N65 van Den Bosch naar Tilburg bij Helvoort is het oponthoud een kwartier. En op de N69 Veldhoven-Neerpelt bij de Belgische 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, water of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens, dat is Tap Dance. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Dus oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in vakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
6: ANWB Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en ontfeunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
9: Oh yeah. Jouw stad, jouw radio.
0: Mens, durf

0: elke keer. En als je straks anders wilt, kun je niet meer. Mens, durf te leven.
1: Drechtstad FM en Atos Radio presenteren Mens, durf te leven. Een programma van Peter de Liefde en Linda van der Zwaan.
2: Welkom. En weer met een gloednieuwe aflevering van Mens, durf te leven. Het enige echte kleinkunstprogramma van de regio Drechtstreek. We draaien liedjes die je kunt verstaan en die gaan. En zoals elke week hebben we ook deze keer een thema, een overkoepelend thema, een uur lang. Is dat deze keer protest? Nou zijn er natuurlijk heel veel protestliederen in de jaren 60 geschreven. Maar ook daarna, zult u merken. Maar uit de jaren 60 draaien we dan toch graag iets van Armand. En dan draaien we het liefst keer Ben ik te min, wat zijn bekendste nummer is. Maar dit nummer heet Dat is nou de pest.

Armon. Armon, hoor u me, dat is nou de pest. U krijgt van mij zoals elke week een gedicht. En dit gedicht dat gaat over een historische figuur uit de vaderlandse geschiedenis. Namelijk Aletta Jacobs. En zij heeft zich vooral ingezet in, en dat was in de 20e eeuw, begin voor het gebruik van voorbehoedsmiddelen door vrouwen. Dat was toen nog niet zo heel gebruikelijk. Dat was nieuw en zij was daar een groot voorvechter van. En ik heb daar het volgende gedichtje over geschreven. Aletta Jacobs, dappere voorvechter, deelde kapotjes uit. Riep tegen elke pak aan. En tegen iedere anticondoomdrager. Ach, had je pa maar zo'n ding omgedaan.

0: station. Dus dat doe ik lekker niet.
1: Daniel Loos, u had hem waarschijnlijk herkend. Zijn band heet Skik. En ze speelde protestsong. Ik ga iets draaien. Bram Vermeulen, die kent u. Die kennen we natuurlijk ook van zijn samenwerking met Freek de Jonge van heel lang geleden, van jaren 60, jaren 70. En die hoorde bij de protestgeneratie. En na hun scheiding is Bram Vermeulen doorgegaan samen met zijn band De Toekomst. En een van de protestliederen die hij gemaakt heeft, heet De Bureaucraten.

0: de hand genomen. Ik wil per brief gewoon eens even met uw bomen. In mijn leven is van alles misgegaan. Hier is het verhaal van een armzalig onderdaan. Tijdje terug nam mijn man opeens de kuiten. En na mijn alimentatie ken ik flirten. Ik heb daar recht op, maar ik vraag daar nooit meer naar. Want dan komt hij langs en rampt hij alles in elkaar. Dus Beatrix nam wat ik best aan trekken. Dat is genoeg om net niet te verrekken. Ik heb een dochter en een tweeling Rick en Rob. Ik sleut een foto bij in deze op. Grace is 16 en ze schaamt zich voor de regen. Ze zou zo graag zo'n Michael Jackson hessie krijgen. Maar ik had geen geld, heb ik een streepjes teruggehaakt. Appelschoven zebra uitgemaakt. Voor Rick en Rob moest ik laatst merkschoenen kopen. Want ja, ze verdommen op goedkope rond te lopen. Ik heb er financieel behoorlijk voor gebloeid. Maanden later waren ze eruit gegroeid. Vanmorgen draaide ik mijn laatste dubbie om. En toen zag ik uw gezicht en dacht ik kom. Ik schrijf die Beatrix een brief. Hoog, het lees hem alsjeblieft. Als u hem uit hebt, nou dan snap u wel waarom. Begin dit jaar heb ik mijn pa in huis. Hij heeft reuma, kan niet meer zelfstandig wonen. Staat op mijn wachtlijst voor het verpleegtehuis. Ligt op een stretcher in de kamer voor de buis. Verleden week lag hij naar te kijken. Ik stond in de goedkope uurtjes wat te strijken. En ene flits en hup Fred Oster die was zoek. Daar tweede Hansie met garantie tot de hoek. Ik durf geen een etentje te vragen. Ik ken ze moeilijk rauwe wortels laten knagen. Maar laat zij Trace, mijn vriendje die eet mee. Ik kreeg ter plekke pijn in mijn portemonnee. Toen heb ik een diepvrieskip bij Albert Heijn gestolen. En het beest onder de pet van pa verscholen. Wat gebeurt er? Bij de kassa valt die flauw. Door die kip was die bevangen. De hele buurt die heb het in de krant gelezen. Nou word ik overal als jatmoos nagewezen. 2 weken terug ging ook de stofzuiger kapot. En werd mijn fiets gejat. Op slot. Vanmorgen draaide ik mijn laatste dubbie om. Toen zag ik uw gezicht en dacht ik kom. Ik schrijf Beatrix een brief. Hoogheid, lees hem alsjeblieft. Als u hem uit hebt, nou dan snap u wel waarom. Majesteit, toen zag ik het even niet meer zitten. Draaide aan onder alle 4 de pitten. Ik was dood, maar zelfs dat zat me niet mee. Het gas was afgesloten door het GJB. Toch ben ik blij dat ik het heb mogen overleven. Anders had ik deze brief ook nooit geschreven. Majesteit, tot slot heb ik nog een vraag. Kan u eens praten met die Lubbers in Den Haag? Wil u eens vragen of die mij wat meer kan geven? Hij heeft zijn mond toch vol van zorgzaam samenleven. Economisch zegt hij zijn we weer gezond. Maar mijn huishoudplaatje krijg ik mooi niet rond. Bij voorbaat dank bij Lubbers wat bereiken. Het lijkt me sterk hoor, die zorgt alleen maar voor de rijken. Nou dan doe ik na de envelop maar dicht. En plak rechtsbovenin uw lachende gezicht. Morgen draaide ik mijn laatste dubbie om. Toen zag ik uw gezicht en dacht ik kom. Ik schrijf die Beatrix een brief. Hoogheid, alsjeblieft, u hebt hem uit. Nou, snap u wel waarom.
1: Harry Jekkers zong Brief van een Haagse bijstandsmoeder aan Majesteit. En ik denk eigenlijk dat het nog steeds hartstikke actueel is. Gelukkig in de kleinkunst, in het cabaret, wordt alles even serieus genomen. En zijn er dus ook parodieën op het protestlied. En de allerbeste in dat genre komt van Brigitte Kaandorp. Protestlied.
2: Als cabaretière ben ik hier gecontracteerd. Alleen ik heb er vaak problemen mee, omdat ik niet genoeg liedjes heb over wereldleed en zo. En niet genoeg protestlied over, ik zou maar zeggen, geëngageerd en zo. Dus daar krijg ik vaak klachten over. Dus daarom heb ik een oplossing daarvoor gevonden. Namelijk, ik heb een lied geschreven, daar zit gewoon in één keer alles in. Dus misschien gewoon nu even zingen, dan zijn we daar in ieder geval ook vanaf. Hebben we dat gehad? Ja, het is een beetje zo'n beetje treurig lied met een treurige inleiding en zo, dat je een beetje in de stemming komt. En dan op een gegeven moment dus gewoon alles wat er op de wereld maar loos is. En dan zeg ik er ook even bij wat is, dat jullie niet in de war raken. Nou.

net aan. Wie ziet haar van achter zijn ramen? Wie durft er naar buiten te gaan? Eenzaamheid van de oude vandaag. Och medemens, wij zijn verloren. Het gif dampt omhoog uit de lekker kerk en dergelijke. Wij kunnen elkaar niet meer horen. Geluidsoverlast. De

Het fluiten, we zijn het verleerd, het wordt allemaal minder, de kinderen worden na het vrijen meteen even aborteerd. Abortusproblematiek, het lekt in de kerncentrale, het dringt in mijn achtertuin door, Tsjernobyl, zo zoet aan begin ik te kalen, kanker, oh, ik aan één kant een oor van Gogh, ik ben ziek en jij gaat dood, haakwikvergiftiging.

Mijn broer moest nou eindelijk op kamers. Uit angst heeft hij gekraakt, woningnood, door stormrammen, traangas en hamers. Is hij invalide geraakt, verharding van het politieoptreden, bananen en appels en peren. Ze groeien niet meer aan een boom, milieuvervuiling, het vlees is niet meer te verteren.

algeheel pessimisme kwam voorbij in het lied van Brigitte Kaandorp. En ik denk dat dat een beetje slaat op het volgende nummer dat we gaan draaien. Want dat heeft een bepaalde gelatenheid. Het is een van de beroemdste kleinkunstliederen in de Nederlandse taal. Het heet Vlucht in het Meer. Het is geschreven door Annie M. G. Smit en wordt gezongen door Frans Halsema en Jenny Arian.

eerste toegift. En het eerste toegift gaat al gelijk over apartheid. Jullie horen het al, ik schuw de harde actualiteit niet. Het is het relaas van een Zuid-Afrikaanse boer die op vakantie is geweest bij zijn schoonfamilie in Nederland. En bij terugkeer uit Nederland aan zijn collega-boeren vertelt wat voor een geweldig land Nederland is. Het liedje is in het Zuid-Afrikaans, dus het is even opletten geblazen. Het lied wordt overigens ook gezongen door Karin Bloemen. Maar ik heb het geschreven. Ons zijn een half jaar in Nederland geweest. Bij ons zwaagman Peter en ons koonse Trees. Ons zijn genoot. Ons van al die dagen

één groot feest. Als hij nog niet in zo'n schoonland geweest. Overal woont die luider in hier eigen wekes. Die arms woont bij die arms en die rijkes bij die rijkes. Die Marokkaners en die Turklui, die maken alles schoon. Ons vindt Nederland die ideale land gewoon. Ons een half jaar in Nederland geweest. Bij ons zwaagman Peter en ons koonse Strees. Als hij genoot, ons van al die dagen is één groot feest. Als hij nog niet is ons koonland geweest. Niet ene zwartman en geen Turklui niet in die parlement. Als ons in Afrika zo doen, krijg ons gelazer in die tent. Die vrouwenhuizen binnen slechts toegankelijk voor vrouwen. Die jonkies bij die jonkies en die ouwes bij die ouwes. Ons een half jaar in Nederland geweest. Bij ons zwaagman Peter en ons koonse Strees. Ons in genoot, ons van al die dagen is één groot feest. Ons zijn nog niet in ons koonland geweest. Die manlui vloek s'ochtends in die file, andere manlui stij. Wel die vrouwlui met die kinders in die thuisland blij. Ons echter niet begrij, die vrouwlui niet van blij van mijn lei. Apartheid is een schone zaak, maar ik ken ook overdrijven.

0: Europees. Oh, zijn nog niet in zo'n aparte land geweest.
1: Wat een bijtende, scherpe tekst over Nederland is dat toch. Jeroen van Merwijk hoorde u. En zoals hij zelf al zei, het lied is ook bekend in een uitvoering van Karin Bloemen. En dit was de originele versie. Ik ga iets draaien van Het. Ja, dat was een band in de jaren 60. En volgens mij hadden ze één hit. En dat is wel een grote hit geweest. En er zijn zelfs proefschriften geschreven over dit nummer in de context van de protestbeweging in de jaren 60. En het nummer heet Ik heb geen zin om op te staan.

0: Ik zat tijdens het nummer te denken op welke Britse popbands dit nou lijkt. Als je nou gewoon even de tekst weglaat en naar de muziek luistert. En ik kwam een beetje op de Doors of de Zombies. In ieder geval, ik moet wel eens aan dat nummer denken als ik bij het de opstaan meteen koude voeten heb. Want dan denk ik aan die regel met je grote blote poten op het koude zeil. We zijn toe aan een van onze vaste onderdelen. Dat is de oude doos. En ook heel vroeger werden er al protestliederen gezongen. Sterker nog, het nummer waar ons programma de titel aan ontleent, Mens durft te leven. Dat nummer is geschreven in 1920 en het protesteert eigenlijk vooral tegen de burgerlijkheid, de volgzaamheid. Het andere maar nadoen zonder na te denken. En het is geschreven door Dirk Witte rond 1920. Zo vroeg al in de vorige eeuw. Het heet dus Mens durf te leven.
1: Uit de oude doos.

0: U luistert nog steeds naar Mens Durft te Leven, het enige echte kleinkunstprogramma van de regio Drechtstreek, met als thema deze week het protestlied. En u hoorde zojuist in die categorie Cornelis Vreeswijk, Misschien wordt het morgen beter. We zijn in ons programma Mens Durft te Leven toe aan een ander vast onderdeel, en dat is de vertaling. En Bob Dylan heeft natuurlijk veel protestnummers geschreven. We begonnen deze aflevering met een nummer van Armand. Die wordt wel eens de Nederlandse Bob Dylan genoemd. Maar sommige Bob Dylan liedjes zijn ook gewoon meteen vertaald. Onder andere door Lennart Nijg. En als ik zeg Lennart Nijg, dan kunt u al een beetje raden van wie we een nummer gaan draaien. Namelijk Boudewijn de Groot. En The Times They Are A-Changing. Dat klinkt in het Nederlands als Er komen andere tijden.
1: Ni adael fel chwaraewr pan dach chi'n gwneud y chrediadau ymlaen.
2: Shepherd and Aitik, cofiwch yn yr ail safle.
3: Wat zegt u daar eigenlijk? Kunt u dat even vertalen?

0: Boudewijn de Groot. En we kunnen toch concluderen dat zijn stem tegenwoordig wat voller en volwassener klinkt dan toen de tijd. Maar ja, zo gaat dat. Dat is ook volkomen normaal. Ik ga eens draaien van Dr. Anders P. Dan zegt hij, Dr. Anders P., wat heeft hij in godsnaam met een protestlied te maken? Want hij hield zich nooit bezig met niet te veel met inhoud eigenlijk. En zeker niet met leedwezen. Daar moest hij allemaal niks van hebben. Maar toch heeft hij een lied geschreven dat heet Demonstreren.
1: We moeten gaan betogen, tenminste als we mogen. We worden weer bedrogen door het regeringsapparaat. Hier heb ik nog een spandoek met één briljante banvloek. En als het even kan, zoek dan eens uit waarom het gaat. Daar gaan we met z'n allen de boze kreten schallen. Om beter op te vallen doen we alles in de maat. We laten ons niet knechten, we zullen blijven vechten tot men voor onze rechten open staat. Protesteert, protesteert, protesteert, protesteert. Het kleuteronderwijs is veel te ongenuanceerd. En daarom wordt er heden massaal gedemonstreerd. Protesteert, protesteert, protesteert. Protesteert, protesteert, protesteert, protesteert. De opkomst viel wat tegen, men was niet geïnformeerd. En daarom wordt er morgen opnieuw gedemonstreerd. Protesteert, protesteert, protesteert. Protesteert, protesteert, protesteert, protesteert. De opkomst was geweldig, maar de route lag verkeerd. En daarom wordt er morgen opnieuw gedemonstreerd. Protesteert, protesteert, protesteert. Protesteert, protesteert, protesteert, protesteert. De route was nu goed, maar er werd net geasfalteerd. En daarom wordt er morgen opnieuw gedemonstreerd. Protesteert, protesteert, protesteert. Protesteert, protesteert, protesteert, protesteert. Ze hadden nog niet alle leuzen uit het hoofd geleerd. En daarom wordt er morgen opnieuw gedemonstreerd. Protesteert, protesteert, protesteert. Protesteert, protesteert, protesteert, protesteert. Al demonstrerend is een demonstrant gearresteerd. En daarom wordt er morgen opnieuw gedemonstreerd. Protesteert, protesteert, protesteert. Protesteert, protesteert, protesteert, protesteert. De demonstrant is vrij, maar hij is erg verbouwereerd. En daarom wordt er morgen opnieuw gedemonstreerd. Protesteert, protesteert, protesteert. Protesteert, protesteert, protesteert, protesteert. Het schijnt dat onze actie nog te weinig imponeert. En daarom wordt er morgen opnieuw gedemonstreerd. Protesteert, protesteert, protesteert, protesteert, protesteert, protesteert, protesteert.

maar in dat kleine, piepkleine landje aan de rand van de Noordzee winden religieuze zielen zich op over.

Dat kan die zingen, Frits Lambrechts. We zijn hiermee bijna aan het einde van deze aflevering van Mens Durft te Leven. We draaien een uur lang liedjes die je kunt verstaan. En die ergens overgaan. Ik ga met vakantie. Maar Linda die gaat gewoon elke week nog kleinkunstliedjes draaien op de vaste tijdstippen. Ik ben er weer half augustus. Ik dank u voor het luisteren. Ik hoop dat u dat blijft doen. We gaan eruit met een nummer van Paul de Leeuw uit de musical Foxtrot. En dat heet Romeo en Julius.

songs en hits en melodietjes, die zijn nooit voor ons bedoeld. Elke slager, ieder wijsje,

gisteren een lied gezongen over de verboden kus van Romeo en Julius. We zijn er niet aan toe, taboe, taboe.

alle Julia, daar is de liefde voor bedoeld. Romeo en Julia, en dit is wat je denkt en voelt. Sorry dat ik besta, nooit in de zon.

0: geen kelderboxen in een flat aan de Jozef Aurelio Singel in Schiedam zijn 17 lege en 8 volle jerrycans met benzine aangetroffen na een melding. De benzine bleek na onderzoek afkomstig uit België, zegt de gemeente Schiedam. De jerrycans zijn ondertussen verwijderd en afgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf. De kosten worden verhaald op de eigenaren. Ook de douane zal nog een accijnsnaheffing toepassen. Het opslaan van zulke grote hoeveelheden benzine is levensgevaarlijk. De ontploffingskracht van 8 volle jerrycans staat gelijk aan die van 1200 kilo TNT. En de Rotterdamse mobiliteitscentrale, RMC, kan op maandag 20 juli gewoon beginnen met de nieuwe concessie voor het doelgroepenvervoer in Rotterdam. Het gerechtshof in Den Haag heeft de bezwaren van het bedrijf TWZ Connect tegen het gunnen van de aanbesteding aan RMC ongegrond verklaard. TWZ vond onder meer dat de RMC was bevoordeeld door illegale staatssteun die zou zijn gegeven door het goedkoop verkopen van aandelen RMC door de RET. Het gerechtshof vindt die klachten ongegrond. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan zogenoemde afstandsmoeders. Dat zijn vrouwen die tussen 1956 en 1984 werden gedwongen om hun pasgeboren baby af te staan. Vaak ging het om ongetrouwde vrouwen die onder druk werden gezet door hun familie en de kerk. Ook overheidsinstanties, zoals de Raad voor de Kinderbescherming, waren erbij betrokken. Staatssecretaris Van Brugge zei op een bijeenkomst met gedupeerden dat de overheid te weinig voor de afstandsmoeders heeft gedaan en dat dit nooit had mogen gebeuren. En FC Dordrecht heeft zich versterkt met Let's International Dario Šić. De spits komt over van de Italiaanse club Parma en speelde eerder op huurbasis al voor Helmond Sport. Afgelopen seizoen werd Šić verhuurd aan het tweede team van Atletico Madrid. FC Dordrecht huurt de aanvaller van de Italianen met een optie tot koop. Šić kwam 12 keer in actie voor Letland en scoorde daarin 2 goals. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en is het droog, bij een minimum van 12 graden. Morgen is het droog met flink wat zon. Het wordt dan 22 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Dit is alleen de geest van de ANWB. Er staat file op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen knooppunt Eppel en Waardenburg is de vertraging nog een kwartier. En de N69 Neerpelt-Veldhoven is in beide richtingen dicht tussen de Belgische grens en de afrit Bergeijk, want daar ligt namelijk lading op het wegdek. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar.

0: en 105 FM.
1: Jouw stad, jouw radio.
0: Via Cultura.
1: Drechtstad FM.
2: Ben al lang niet moe, want ik wil overal, ja, overal.
3: Zoals naar de munt met Via Cultura.

0: Dankjewel. Ja, we gaan nog even met de techniek aan de slag.
1: Jawel. Dit was De Vrolijke Noot. Welkom bij Via Cultura op deze donderdag 2 juli. Uit De Munt live in Dordrecht. Of Dordrecht live, maar dat is met Marley en Gerard.
2: Ja.
1: Ja, jullie hebben je gauw verstopt. Maar... Je kan ook even gewoon vanaf je microfoon praten.
2: Ja.
1: De Vrolijke Noot, leuk. Welkom, welkom. Jullie gaan straks nog meer muziek tegen horen brengen. Ja. Maar even, voordat ik Pieter, Tristan en Jonne voorstel, vraag ik even. Wie is Gerard en wie is Marley?
3: Nou, Marley en ik speel al een jaar of drie met Gerard samen. We zijn elkaar ooit een keer op straat tegengekomen en toen ging het gesprek al heel gauw over muziek.

0: kelderboxen in een flat aan de Jozef Aurelio Singel in Schiedam zijn 17 lege en 8 volle jerrycans met benzine aangetroffen na een melding. De benzine bleek na onderzoek afkomstig uit België, zegt de gemeente Schiedam. De jerrycans zijn ondertussen verwijderd en afgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf. De kosten worden verhaald op de eigenaren. Ook de douane zal nog een accijnsnaheffing toepassen. Het opslaan van zulke grote hoeveelheden benzine is levensgevaarlijk. De ontploffingskracht van 8 volle jerrycans staat gelijk aan die van 1200 kilo TNT. En de Rotterdamse mobiliteitscentrale, RMC, kan op maandag 20 juli gewoon beginnen met de nieuwe concessie voor het doelgroepenvervoer in Rotterdam. Het gerechtshof in Den Haag heeft de bezwaren van het bedrijf TWZ Connect tegen het gunnen van de aanbesteding aan RMC ongegrond verklaard. TWZ vond onder meer dat de RMC was bevoordeeld door illegale staatssteun die zou zijn gegeven door het goedkoop verkopen van aandelen RMC door de RET.
1: Het gerecht. En Dordrecht is natuurlijk wat dat betreft qua toerisme explosief gegroeid.
2: Ja.
1: We hebben natuurlijk die Passion hier gehad, de landelijke Sinterklaasintocht, Koningsdag, ja. De jaarlijks of tweejaarlijks terugkerende festivals, noem maar op, Dordtestoom, Big Rivers, noem maar op. Het is echt een evenementstad geworden en dat trekt aan.
3: Nou ja, de Koningsdag met natuurlijk het nieuwe Koningspaar, want dat is op zich wel leuk, want het instrumentarium wat net gebruikt werd door Gerard en Marley. Marley die speelt dan op de accordeon. En natuurlijk bekend van het Koningspaar is dat er op de accordeon gespeeld werd. Dat je het nummer, speelde een nummer van Astor Piazzolla. Maar je kent dat niet meer opnieuw, want het gaat om de traan van de koningin.
1: Okay.
3: En door ik als ondernemer had ik dus heb ik cd's van Astor Piazzolla, keurig mooi, maar die verkopen niet, want je moet dat ene plaatje hebben waarop de koningin is gaan huilen. En nu is het grappige wel dat het koningspaar hier een keer op bezoek is geweest. En ik ben ze ook in de kloostertuin tegengekomen toen mijn zoon eraan te spelen was. En dan is het wel heel grappig natuurlijk hoe anders wij naar een koningspaar dan dat we het dat deden met koningin Beatrix. Want dat was een ander type mens. En nu is het gewoon prins Pils. En dan zie je hem ook gewoon overal opduiken met sportwedstrijden. En heel, ja, nou het mooiste is natuurlijk de Curaçao waarbij die in de kleedkamer kwam. Maar je ziet wel die verbinding. En ik noem bewust even gewoon dat Curaçao. Gisteren was Kitty Kotti. En dan zie je ook dat die verbinding maken en die eeuwen die wij met elkaar verbonden zijn, dat die zo belangrijk zijn. En dat zo'n oplossing door een andere rol, door een andere manier ook reclame kan maken voor plekken. Want ik denk dat dat ook voor Dordrecht wel heeft.
1: Reken maar.
3: Nou ja, dat is dan van die dingen. Je kan het zo moeilijk meten, hè, qua marketing.
1: Qua marketing, zeg maar, qua bezoekersaantallen is er wel wat veranderd. En mensen noemen vaak dat televisie een oud medium is wat zijn kracht verloren heeft. Maar dat is echt, met name de mensen die Dordrecht bezoeken, dat wat vaak wat hoger in leeftijd, ja, die kijken gewoon televisie.
3: Ja.
1: En dat is echt iets anders. En internet is natuurlijk een hele nieuwe beleving, maar goed, dat gaat zich wijzen.
3: Beleving, en dat vond ik op zich ook wel mooi, want ik had het met onze artiesten er ook over, namelijk het stukje, ik noemde Astor Piazzolla al, en muziek, dat is iets wat energie geeft, wat bij hoort. En we hadden het over die grote en deze twee mensen, dat is altijd zo leuk, die gaan dan naar een grote zaal, die gaan naar Zweden.
4: Ja.
3: En ik bedoel, dan zien jullie gewoon nog steeds even dat iconische optreden van die bekende artiest die later niet meer mee mocht doen met het...
4: Ja, wat een... Nee, we zijn allebei bij het Eurovisie Songfestival geweest, waar toen Joost Klein gedisqualificeerd werd. Dus wij hebben toen het enige optreden meegemaakt van wat daar later was. Ik weet niet precies hoe dit met het onderwerp te maken heeft, maar we zijn er wel geweest, ja.
5: Is dat niet evident?
4: Nee, dat is, ja.
3: Nee, maar kijk, het evenement met een grote zaal.
4: Ja.
3: We hebben dat natuurlijk in Nederland gehad in Ahoy.
4: Ja.
3: En dan zie je in één keer dat die grote zaal, het is natuurlijk een kortdurend evenement, dat heeft.
4: Ja, maar dat is natuurlijk dat is een evenement waar 200 miljoen mensen naar kijken. Dus wat dat betreft, daar is ook wel weer het grappige daarvan is dat je ziet dat ook in dat jaar er toen best wel veel controverse in die stad ook was. In de zin van veel protesten rondom de deelname van Israël destijds. Waardoor je ziet dat zo'n stad ook op een hele andere manier dan in het nieuws komt. Ja, weet je, dan is het met dat soort dingen, is er iets als slechte city marketing? Ik weet het niet. Ik denk gewoon wat dat betreft dat dat heel erg in beeld komt. En dat heb je in ieder geval toen met Malmö wel gezien. Dat ja, alle headlines gingen daar toen over.
3: Ja, nou, maar jullie zijn erheen geweest. Ik vond het al op zich heel erg leuk om te horen dat jullie naar het Songfestival gingen. En ik denk, oké. Ik bedoel, technisch denk ik dan, wie zijn die die ik daar altijd zie? Nee, juist leuk om te horen dat jullie die interesse hadden, dat jullie daarheen gingen. En dat wat voor jullie ook meteen dat beeld oplevert, het politieke beeld van wat gebeurt er. Omdat je dat dan noemt van Israël.
2: Maar dat ik denk dat we, de organisatie zegt altijd van het is geen politiek festival. Het is natuurlijk een door en door politiek festival. Het vieren dat we na de verdelende Tweede Wereldoorlog eigenlijk als Europa weer samen kunnen komen. En juist aan zo'n festival is het mooie dat je daar dan eigenlijk als al die 30, 40 verschillende culturen al een deel laat zien van wat iedereen kan begrijpen. Of dat nou zang is of muziek. Iedereen deelt een beetje van hun eigen cultuur. Mm-hmm. Wat juist zo mooi is aan zo'n festival.
4: Ik vind het dus eigenlijk als je erover nadenkt, hè, want mensen zeggen wel eens van oh, je mag het niet politiseren, maar in de kern is eigenlijk alles wel politiek. Ik bedoel, als je kijkt naar het WK voetbal op dit moment, dat is politiek. Als je kijkt naar het Songfestival, dat is politiek. Maar wat ik zelf heel leuk vind, ik ben een gigantisch fan van schaatsen. Ja, uiteindelijk in 2030 gaan we gewoon weer naar 102 jaar in Nederland evenementen krijgen, omdat het schaatsen in Tialf is. Ja, dat is toch ook vanwege politieke keuzes uiteindelijk, omdat ze niet daar zeggen van oh, we gaan een baan bouwen voor schaatsen. Nee, dat is gewoon geld, keuzes, we werken met Nederland daarin samen. Dus ja, wat dat betreft, ja, of je alles eruit wilt trekken, ik denk dat je dat wel kan proberen, maar uiteindelijk komt het toch altijd neer op een bepaalde politieke ondertoon. En, ja.
5: Maar vinden jullie niet, het valt me, laat ik het anders zeggen, het valt me op dat mondiale kwesties tegenwoordig gewoon op straat terug te vinden zijn. Hè? Ja. Als ik kijk in mijn stadswandelingen, dan heb ik vrij regelmatig ontstaande discussies, terwijl ik daar niet op uit ben. Hè. Ik vertel vaak bij van Nederland ben, dan zeg ik van nou, voorheen ging het museum met name altijd hoofdonderwerp de Eerste Vrije Statenvergadering van Nederland.

0: een kelderboxje in een flat van Relio Single in Schiedam zijn 17 lege en 8 volle jerrycans met benzine aangetroffen na een melding. De benzine bleek na onderzoek afkomstig uit België, zegt de gemeente Schiedam. De jerrycans zijn ondertussen verwijderd en afgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf. De kosten worden verhaald op de eigenaren. Ook de douane zal nog een accijnsnaheffing toepassen. Het opslaan van zulke grote benzine is levensgevaarlijk. De ontploffingskracht van 8 volle jerrycans staat gelijk aan die van 1200 kilo TNT. En de Rotterdamse mobiliteitscentrale, RMC, kan op maandag 20 juli gewoon beginnen met de nieuwe concessie voor het doelgroepenvervoer in Rotterdam. Het gerechtshof in Den Haag heeft de bezwaren van het TWZ Connect tegen het gunnen van de aanbesteding aan RMC ongegrond verklaard. TWZ vond onder meer dat de RMC was bevoordeeld door illegale staatssteun die zou zijn gegeven door het goedkoop verkopen van aandelen RMC door de RET. Het gerechtshof vindt die klachten ongegrond. Het kabinet heeft excuses aan zogenoemde afstandsmoeders. Dat zijn vrouwen die tussen 1956 en 1984 werden gedwongen om hun pasgeboren baby af te staan. Vaak ging het om ongetrouwde vrouwen die druk werden gezet door hun familie en de kerk. Ook overheidsinstanties zoals de Raad voor de Kinderbescherming waren erbij betrokken. Staatssecretaris Van Brugge zei op een bijeenkomst met peerde dat de overheid te weinig voor de afstandsmoeders heeft gedaan en dat dit nooit had mogen gebeuren. En FC Dordrecht heeft zich versterkt met Let's International Sheets. De spits komt over van de Italiaanse club Parma en speelde eerder op huurbasis al voor Helmond Sport. Afgelopen seizoen werd Sheets verhuurd aan het tweede team van Atletico Madrid. FC Dordrecht huurde van de Italianen met een optie tot koop. Sheets kwam 12 keer in actie voor Letland en scoorde daarin 2 goals. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en is het droog. Minimum van 12 graden. Morgen is het droog met flink wat zon. Wordt dan 22 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug en 3 voor 9 maanden dicht.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Luister, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding, aris? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. Huurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er die biedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote reiswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Delig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB, aan.
7: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 5 FM. Oh yeah.

spelregels herlezen. Achter op de doos, herinneringen op de grond, heel ver van de roos. Hoe vaak we nu nog, we gooien altijd mis. Wie is de winnaar, eerste uit of langs de over is? De kaarten zijn geschud.

0: wil met zwart, ik haal een dam, jij moet slaan. De finish komt in zicht, hoe ver nog te gaan? En vlak voor de eindstreep hebben tracties graag niks. Buiten het oog van de scheids speelt zonder publiek. Als tegenstanders in een ring, niet voor zilver maar voor goud. We gaan niet voor de punten, nee we gaan voor de knock-out. 10,
1: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
0: Blijven we liggen, gaan we staan, komen wij nog tot zinnen. Het heet samen verliezen, samen winnen.

0: Via Cultura Live, een onbegrensde en samenwerking met omroepen uit de Drechtsteden. Via Cultura, hart voor de media. Media met een hart.
1: Steeds donderdag 2 juli en u hoorde net de vrolijke noot. Dankjewel Marlie, dankjewel Gerard. Was heel duidelijk, hè? Bedoel, er werd hier al meegezongen door Pieter.
2: Voetje van Loon.
1: Ja, precies. Tristan, ja, jij zong niet mee. Jonne, jij zong niet mee. Maar het was het
3: is heel wel goed. Weer... Ik heb genoten.
1: Ja. Genoten, ja, dat past weer bij de naam. Hè? we hebben het over Zwijndrecht, Dordrecht, de regio. Hoe leuk is het om over de Oude Maas te varen en naar alle kanten te kijken en te kunnen genieten. Pieter, jij bent als vastgoedondernemer, heb jij Walburg een nieuwe boost gegeven, mag ik het zo even uitdrukken.
4: Zeker.
1: En dat heeft wel opgeleverd dat er veel meer gebeurde rondom het winkelcentrum.
4: Ja,
1: geen artiesten in het winkelcentrum die... mensen vermaakten of wel?
4: Nou, ik moet zeggen, ik heb ongeveer een jaar of drie daar me druk gemaakt. En dat was in de tijd, dat was net na de, ja, welke crisis was het ook alweer, de financiële crisis. Dus het begon weer een beetje op gang te komen. En op het moment dat het weer allemaal op stoom kwam, hebben wij eigenlijk ons aandeel weer verkocht. En daar was verder weinig ruimte voor zang en vertier. Maar achteraf gezien, ik zou het nu anders doen. Dus het zou prima passen.
1: Ja, ja. Leuk. Maar ik dacht ook, want ik vond het wel grappig dat je met die, die tour... Ik zie jou dus die bocht omscheuren. Mm-hmm. Ja, dat denkt iedereen, oh jee, daar komt weer... Het is geen fatbike snelheid, maar het gaat lekker. Waarom zou je dat niet aan de kant van Zwijndrecht doen? Waar zo langs de oever zo...
4: ja, nou weet je... Kijk, Dordrecht heeft zo'n 2000 rijksmonumentale gebouwen, bouwwerken, beelden, noem maar op. En dat vinden mensen interessant.
1: Ja.
4: Kijk, Zwijndrecht is natuurlijk van oudsher een tuindorp, dus tegenwoordig een binnenvaartdorp, om het zo maar te noemen. Daar is gewoon niet zo heel veel te zien. Als je kijkt naar de Rotterdamse weg, de weg die naar Rotterdam ging, dan heb je het eigenlijk wel een beetje gehad. We hebben natuurlijk een beetje wat zijtakken. Ik kom er zelf vandaan, oorspronkelijk weet er veel van. Er is gewoon te weinig te zien. Laat ik het maar zo zeggen.
1: Ja, ik dacht, dat is misschien leuk. Dat kunnen ze kijken naar Dordrecht. En dan varen ze met de waterbus over zo Riedijkshaven. En
3: dan begint de tour echt.
4: Ja, ja, precies.
1: Ja, bijvoorbeeld. Ja. Of ze gaan terug naar de Vikingboten. Ik bedoel, dat is ook in de buurt. Maar het is even gechargeerd. Want ja, het is natuurlijk wel een mooi uitzicht op dat deel. Maar de rondleidingen in Zwijndrecht zouden niet het enthousiasme opleveren. Zoals wat je hier in Dordrecht kan vertellen.
4: Ik denk het niet. Ik denk dat het ook een hele andere dynamiek is. En dat is ook gewoon oké. En dit hoort gewoon nu bij Dordrecht.
1: Ja, maar ja, dat hoort bij het drie rivierenpunt. Dat hoort inderdaad bij dat stukje.
4: Ja, dat is het. Maar net zo goed als dat Papendrecht. Daar is ook niet zo heel veel te vertellen. Wel te zien. Maar daar kun je mensen niet uren mee boeien. Dat is denk ik ook een realiteit.
1: Nou ja, je noemde de doelgroep de Amerikanen die nu komen. Dus de Aziaten die zijn nog, die komen even niet. De pilgrimvaders die kwamen natuurlijk ook hier wel vandaan. En de statusschool waar ik dan een paar uur rondloop, dan wijs ik de kinderen wel eens op. Kijk, 1604 staat hier op die gevelsteen. Bergpoort, dat soort gebieden. En dat is voor die kinderen dan eigenlijk helemaal niet levend. Oh, ja, ze zitten in groep 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En oh, want ja, die geschiedenis waar ze deel van uitmaken... waar Pietje Bel films zijn gemaakt, waar nog een paar van dat soort films zijn gemaakt. Het leeft niet, behalve als er een camera staat natuurlijk.
4: Maak je verbinding met het hier en nu, zou ik maar zeggen.
1: Ja,
4: snap ik wel.
1: Ja, nou ja, maar het is natuurlijk, de wereld is anders geworden omdat we allemaal internet hebben. Jullie hebben allemaal AI genoemd. Ik ben vooral een zelfcreatief denker en ik bedenk het waar je bij staat. Want ja, die creativiteit die is wel belangrijk. Maar het is wel een makkelijk in te zetten instrument in jouw werk, AI.
4: Nou ja, ik vertelde net al even. Ik heb dus 7 talen in mijn toektoek. Als het gaat om werk, dat doe ik dan overigens voor de hobby. Hè. Maar daarin zie je dat je dan een enorme slag maakt. Dus dat is gigantisch. Als ik kijk naar mijn website, waar ik dus met schilderijen bezig ben. Ik koop schilderijen in oude meesters. Dan laten wij tegenwoordig, als wij een schilderij kopen, dan plaats ik dat op mijn website. En dan heb ik natuurlijk social media nodig om die website te laten vinden. En dan laat ik die schilderij tot leven komen. Dus dan zie je Diana, de godin van de jacht. Die zie je met pijl en boog, zie je daar statisch op een schilderij afgebeeld. En dan op het moment dat wij hem plaatsen, zie je dat ze die pijl uit die trommel pakt, uit die koker. En dan zie je er bewegen en lachen. En dan probeer je op die manier, dat is allemaal AI natuurlijk. Ja. Probeer dat meer van deze tijd te maken, meer levendig. En ik denk ook dat je op die manier bijvoorbeeld voor dit kleine onderwerp dan een slag kan maken naar de jeugd die je mag interesseren. Ik interesseerde me vroeger eigenlijk ook niet voor. Dus een beetje zo ontstaan door de loop van de tijd. Zo is dat vaak.
2: Nou ja. Ik denk dat ook juist heel belangrijk is. Want inderdaad, toen ik jong was, ging ik ook echt niet voor mijn plezier naar zangoptredens of theatervoorstellingen. Het kan leuk zijn, maar ik deed dat niet voor mijn plezier. Maar het zorgt er wel voor dat je vanaf jongs af aan al leert dat het iets heel normaals is om naartoe te gaan. Zodat je op latere leeftijd eigenlijk helemaal geen barrière voelt om naar een voorstelling te gaan, om naar een concert te gaan. Dat gewoon de normaalste zaak van de wereld is. En dat je juist op die manier kinderen van jongs af aan al leert van dat cultuur echt een heel toegankelijk en een heel belangrijk deel is van mensen hun leven.
3: Ik denk ook wel dat je een verschil in ziet. Ik bedoel, als je tegenwoordig kijkt naar wat heel populair is in de bioscoop, dan zijn dat volgens mij op dit moment 2 films die heel populair zijn. Dat is één daarvan is The Backrooms dan toevallig. Maar dat is dan een film die gemaakt is door iemand die ooit op YouTube begonnen is met een paar video's maken. En dat sloeg aan en dat ging viraal. En op een gegeven moment gingen mensen hem input geven op van oh nou vet verhaal en zou niet dit kunnen gebeuren. En op een gegeven moment explodeert dat concept helemaal. En is het opeens een speelfilm die superveel geld opbrengt en heel populair is. En ik denk dat interactieve, waar het ook een beetje op bedoelt, dat tegenwoordig best wel groot onderdeel is van cultuur ook. Dat het interactief ook is.
5: Nou ja, kijk, het stukje wat ik... jullie zijn een YouTube-generatie.
3: Ja.
5: Ja, ja, dat klinkt altijd zo. Ja. Zo ik ben nog van een radio met een buis. En een, ik kan het nog erger maken. Maar die AI, ik zie ook wel dat er van die historische of geschiedenisfilmpjes zijn, die dus waardoor AI is ingezet. Waardoor het in één keer gaat leven. Als je Indiana Jones kijkt, dan is het plotseling romantischer, om het zo maar uit te drukken. Maar het komt wel tot leven. Dordrecht, de standbeelden van de gebroeders de Wit die nu van hun plaats afkomen en die dan de fietsen verwijderen. Dat betekent wel dat je een veel visueler...
4: extra dimensie.
5: Ja.
3: En ik denk dat de toegankelijkheid ook heel belangrijk is. Ik bedoel, je hebt een paar weken geleden dat het beeld en geluid, die hebben dat platform opgezet, de Schatkamer heet dat volgens mij. Ja. Waarbij je toegang hebt tot, volgens mij staat er ondertussen al 50% van wat historisch op tv is geweest in Nederland, staat daar op dit moment op. De commerciële omroepen, dat komt volgens mij nog. Maar ja, je ziet dat platform, dat is gewoon 7 keer meer tractie volgens mij dan wat ze hadden verwacht dat naar die website toe zou komen. Ja. Omdat mensen gewoon geïnteresseerd zijn in wat er gebeurd is, hoe er naar gekeken wordt. En het allermooiste daarbij is dat ze dingen ook gewoon volledig in de context van toen online zetten.
5: Ja.
3: Wat soms hele interessante video's oplevert die erop staan. Maar wel super, super leuk om te zien.
5: Nou ja, die context die is wel interessant. Want wat gaat u opzoeken? Hè? Dat werd neergezet. En toen dacht ik, ja, wat ga ik opzoeken? Ach. En eigenlijk, omdat we het hebben over Zwijndrecht, Dordrecht, was het Zwijndrecht van de Dick Paschier. Nou, ik zie daar iemand. En Dick Paschier, die was dan ook bekend vanwege het Koningshuis. Hè. Die deed de Obade. Dus die zat dan te vertellen van, daar komt weer iemand uit Spakenburg. En, heel interessant was dat, maar hij deed ook allerlei spelshows. En in Zwijndrecht was hij dan ook wel bekend. En ik denk, zouden de mensen uit Zwijndrecht nou dat soort dingen ook weer spel zonder grenzen? Hè? Dat internationale deel, want de songfestivals, dat was één, maar spel zonder grenzen. Daar gingen landenteams tegen elkaar aan de slag om, nou ja, te winnen in het veilingterrein, op het veilingterrein in het oude veilinggebouw. Is daar ooit zo'n show geweest? Dus ik denk, interessant om op te zoeken, want dan kom ik ook weer terug in die tijd van hoe zag het er eigenlijk nog uit? Ja, dat was anders, want jij zei meteen, ja, Dick Verschier, ja.
4: Ja, maar goed, hij had daar zijn winkeltje natuurlijk in de, hoe heet dat, Frits Vogelplein volgens mij heet dat.
5: Ja.
4: Marhaba heette het
5: volgens mij. Ja.
4: En vroeger was natuurlijk de televisie een fenomeen. En als je dan iemand kende die daar bij werkte, dan was dat iets groots. Wat nu een topvoetballer is of zo, of, hè, dat was toen iemand die op televisie actief was.
5: Ja.
4: En het was nou niet echt een hele bijzondere, flexibele presentator of zo. Maar voor die tijd was het wel...
5: Dat zeg je nou, maar het waren de zuilen.
4: Want zeker.
5: Die verzuiling in Nederland was natuurlijk... Want dan die context, als je daarnaar gaat kijken... Ja, maar dan gaan we mensen naar Zwiebertje kijken... Ja, dat was leuk. Nou, u kijkt naar een zwerver die op straat leeft. En als we dat nu zien... Ja. Vandaag kwam ik bij Maasplaats. En daar zit die mevrouw keurig te bedelen. En keurig netjes met de straatkant. En keurig... Het is een hele andere context. Ik zou bijna zeggen het is business. Maar ik ken dat wel uit Rotterdam. Dat de bedelaar, de man die... langs alle prullenbakken had, ontzettend vermogend was... en eigenlijk een prima klant was voor Pieter met het vastgoed... want die bezat vastgoed, die man.
4: Ja,
5: en dat zag je niet. Ja. Dus wat zien we? Hoe ervaren we het? Want hoe kijken wij door welke bril kijken we ernaar? Dat is best wel onhandig. Nu met de framing, die kwam voorbij van hoe was het... ik mag niet zeggen, want dan zeggen de mensen die ik rondleid, die vinden er wat van.
4: Nou ja, weet je, het valt mij op dat de verdraagzaamheid wat verdampt is binnen de samenleving. En natuurlijk zijpelt dus, normaal zijn die mondiale onderwerpen, die zijpelen door op straatniveau, tussen mensen op de schoolpleinen. En die verdraagzaamheid die is, lijkt wel verdampt grotendeels. En er is natuurlijk ook wel wat gewoon aan de hand. Je noemde net hè, internet, AI. Je hebt alles gewoon letterlijk binnen handbereik. Dus er is veel meer informatie wat je al zei. Dus ja, mensen hebben ook gewoon een mening. Dat is veranderd. Het is sneller.
2: De samenleving als geheel is natuurlijk ook hè, deels vanwege internet... deels vanwege hoe we onze economie inrichten heel erg geïndividualiseerd. Dat we komen minder in contact met mensen met wie we het niet eens zijn... met mensen die anders denken. En dan natuurlijk, zoals je zegt, social media komt daarbij kijken... waar de meest extreme uitersten van alle twee kanten van een debat worden overbelicht. Omdat dat de meeste kliks, de meeste comments, de meeste views krijgt. En dat werkt heel erg versterkend natuurlijk.
5: Ja, mensen gaan zich dus gedragen naar dat soort dingen. Het liedje van de Vrolijke Noot over het hondje en de mevrouw... De mevrouw gaat zich gedragen naar het hondje. Is dit een beetje ook zo'n voorbeeld? Want ja, het is natuurlijk... iedereen neemt het gedrag over van elkaar. En ik zei daarnet, ik ben zelfdenkend. Ik denk erna over van, is dit zo? De debatten die we voeren met elkaar, zijn dat debatten of zijn dat discussies? Is het wel een mening die we verkondigen? En in een van die mooie dingen van de debatcycli zeg ik... mijn vriend Arie van vroeger, Aristoteles... en dan kom je al heel gauw terug naar eigenlijk ook een stukje marketing. Hoe denken wij na als wij gaan debatteren over wat is het doel? Als jij vastgoed moet verkopen, verkoop jij vastgoed. Je vertelt over het product. En natuurlijk probeer je dat met winst te verkopen, want anders dan schiet het ook niet op. Maar dan ben je op een andere manier bezig als dat je politiek iets moet verkopen.
4: Ja, ik vraag het me af, ik weet het niet.
5: Nou ja, dat betekent
4: het ook. Misschien is het wel hetzelfde.
5: Ja. Alleen.
4: Ik weet nog wel dat ik in Zwijndrecht moest klokken voor de zondagsopening. Nou, dat was natuurlijk gewoon 25 jaar onbespreekbaar. En toen moest ik al die fracties af. En dat vond ik nog wat. Ik bedoel, we hebben het dan over ontzuiling, maar ik weet nog wel dat ik bij het CDA zat en dat men zei, dan ga ik maar beginnen. Ik klap mijn laptop open en toen zei men, we gaan toch eerst even bidden met elkaar. En dat ik bij een stevige partij kwam, een religieuze partij, en die zeiden van, we vinden het goed dat je het verhaal vertelt hier, maar wij gaan daar sowieso niet in mee. Zeg het maar, verkopen. Het is uiteindelijk gelukt door een toeval. Dat is weer een ander verhaal, maar...
5: Toeval. Ik bedoel, op dit moment is Zwijndrecht zelfs om 10:00 op zondag mogen de winkels open.
4: Ja, we hebben sinds dat daar het betaald parkeren verdwenen is, weinig bij Walburg, zijn de omzetten van de grootwinkelbedrijven, dan heb ik het over HEMA en de supermarkt en dergelijke, gewoon aantoonbaar 30% gestegen.
5: Ja.
4: En als je dan ziet dat die zondagsopening, we hebben heel veel discussie gehad, we hebben toen die parkeergarage gesloopt, we hebben een Aldi gebouwd daar. En toen hadden we veel discussie over het tekort aan parkeerplekken. En toen heb ik als alternatief geboden van op het moment dat we die extra dag kunnen toevoegen, dan zal die piek zich die zal afvlakken en dat zal zich in de breedte verspreiden. En dat is ook allemaal gelukt. En dat was wel een

0: dat zelf? Of denk je van, oh, dat zal me wel?
1: Nou ja, kijk, ik moet wel zeggen, sinds ik zelf ook werk, besef je eigenlijk ook van hoe lekker het kan zijn op zondag dat de winkel open is. Ik bedoel, ja, het is toch heel makkelijk om te denken van, hè, misschien was dat vroeger normaler. Ja, de boodschappen worden gedaan door je partner en iemand werkt. Maar de maatschappij is zo veranderd dat dat betreft veel meer eengezinshuishoudens. Ja, ik zit soms ook wel eens te denken van, ja, stel je voor dat je 5 dagen per week werkt en alleen maar op zaterdag naar de winkel kan. Ja, dat is toch ook wel onhandig. Dus wat dat betreft, ja, we zijn gewoon meer opgeschoven in alle facetten naar een 24-uursmaatschappij. En ik vind dat daar wel bij horen.
2: Nou ja, weet je, wat mij opvalt, ik heb natuurlijk kaart gevochten voor die zondagsopening. In Dordt gaat het overigens pas om 12 uur open, dus loopt Dordt weer achter ten opzichte van Zwijndrecht. Dat is wel bijzonder. Maar ik haatte vroeger die zondagsrust. Want als ik buiten wilde stoepranden en dan stonden mijn buren zo achter gordijn te gluren van ja, dat was not done. En nu ga ik iets geks vertellen, ik ben zelf niet kerkelijk, maar ik mis gewoon mijn zondagsrust. Want ik krijg gewoon mijn week niet verwerkt in de dagen dat ik werk. En ik vroeger had ik een ritme, ik hoor een beetje daar ja in de hoek. Ik had een ritme en op zondag verveelde ik me kapot, maar ik had wel een soort herstel. En dat is nu weg, want het is nu gewoon continu aan. Ja. En maar rammen.
1: Ik denk wel dat het ook een beetje onderdeel is van met elkaar normeren. In de zin van, ik weet bijvoorbeeld mijn collega's, als ik op een dag, bij wijze van spreken, hun een appje stuur, terwijl ik eigenlijk vrij ben, de eerste reactie die ik krijg is, ik zie je morgen. Gewoon een soort principe wat je met elkaar hebt van, ik respecteer nu jouw vrije tijd. Wat dat betreft ben ik hun heel erg dankbaar, want anders zou ik ook alleen maar doorgaan. Maar wat dat betreft denk ik dat het ook veel zit in elkaar om dat soort dingen uiteindelijk informeel wijzen. Maar dat je tegenwoordig meer die opties hebt, ik vind dat in de kern wel een goed principe.
0: De spirituele beleving, hè, want ik noem hem dan even zo, de zondagsrust. De spirituele beleving, het moment van bezinning, van overdenking, van nou ja, je kan ze vanuit heel veel hoeken benaderen. Die is op zich dus belangrijk voor je, want dan heb je even dat moment van rust. Ja, er zijn natuurlijk heel veel verschillende spirituele bewegingen. En de een is zaterdag en de ander heeft het zondagfeest. De dagen zijn verschillend, maar die rust die is wel belangrijk. Maar die maatschappij is er ondertussen wel 24 uur. Maar in Zwijndrecht zou je dan kunnen zeggen, als je dat ziet bij het winkelcentrum, als je ziet bij de druk voor de winkel, sta je minder lang in een rij. Ik ben opgegroeid met maandagochtend is de winkel dicht. 1 uur gaat die open tot 5:30. Nou, een beetje geluk 6 uur, of anders had je pech 5 uur. En dat ging dan elke dag gewoon van 9 tot 6 was die open. Donderdag koopavond, dan gingen we allemaal naar Dordrecht. Want ja, koopavond was het feestje in de binnenstad, om het zo maar uit te drukken. Maar dat is heel erg verschoven. Want ja, je gaat nu om 8 uur naar de winkel tot 9 uur. En dan gaan we ook op zondag. Dus we hebben een heel ander ritme gekweekt. Maar dat is voor jullie niet herkenbaar, denk ik.
1: Nou, ik denk dat wat je zegt van dat perspectief van hoe het ooit was, ja, voor ons is dat niet. Je bent gewend dat gewoon open is, dat het gewoon beschikbaar is. Ik herken wel wat je zegt over van soms zou je ook iets meer uit willen staan. Maar ja, dat bedoel ik met van je moet elkaar er ook uiteindelijk op wijzen dat je gewoon elkaar rust gunt, dat je elkaar heel houdt, laat ik het zo even zeggen. Ja, en uiteindelijk weet je, als je dat een beetje kan bewerkstelligen, dan is het alleen maar fijn dat je, denk ik, buiten je werktijden naar de winkel kan.
3: Het komt er ook neer op welke rechten je hebt als werknemer. Het hoeft inderdaad niet vanuit een religieus perspectief altijd zondag te zijn. En je hoeft ook niet door je buren aangekeken te worden op het moment dat jij zondag wel aan het werk bent in de tuin of iets dergelijks. Maar het gaat erom dat jij als werknemer ook gewoon het recht hebt om niet bereikbaar te zijn voor je baas. Om gewoon te zeggen van, hey, ik werk 40 uur per week en we hebben afgesproken dat ik mijn uren werk en dat ik dat goed doe. Maar dat betekent niet dat jij mij ook kan bereiken terwijl ik tijd besteed met mijn gezin, met mijn partner, terwijl ik op vakantie ben. Gewoon die afbakening die is belangrijk en om daar je rust uit te halen, dat is heel belangrijk. Maar dat hoeft niet vanuit een religieus perspectief natuurlijk te komen.
1: In Duitsland hebben ze dat zelfs wettelijk geregeld. The right to disconnect is dat volgens mij daar. In Nederland was dat in stemming, is dat uiteindelijk toch niet doorgegaan. Maar ja, dat zijn wel dingen die je eigenlijk het liefst zou willen verplichten.

0: Sterker nog, en dat is ook een stukje emancipatie. Terwijl ik in Denemarken werkte, zag ik dat daar, als je bij een conferentie was, allemaal witte mannen in pak, zeg maar. De allemaal van het bankenleven, de mensen waarvan je zou verwachten dat zij nou niet echt de zorg voor de kinderen zouden regelen. Om 3 uur stipt stonden ze allemaal op en dan was de presentatie ook klaar. Want ze moesten allemaal hun kinderen uit school gaan halen. Ja. Dat is een stukje emancipatie daarin.
1: Ja, kijk, dat spirituele deel, dat is interessant, want dat doe je met muziek. Hè? Je kan met z'n allen samen. Wij hebben natuurlijk hier de vrolijke noot. En de vrolijke noot die gaat zo aan de slag om ons weer te vermaken. Dat is dus een heel mooi meditatief moment. Hè? Dat is, muziek kan je heel veel mee. Ik ben ook wel van klankschalen, van dat soort dingen. Dus ik ben breed geschoold in die zin. Dus ik wil jullie alvast Tristan bedanken, Jonne bedanken, Pieter bedanken. Wat een vrolijke noot. Marlie, Gerard.
2: Ja.
1: Jullie hebben het podium.
2: Ja, dankjewel. We beginnen met een broodje van de appel.

wolken die verdwijnen en de zon zal altijd schijnen. Als je lacht. Als je lacht. Nu ben ik groot en ik

0: だったんですよ。
1: Ja, we gaan even naar de zomerse sferen toe. Het was pas geleden code rood. En zijn wij gaan wandelen. En wij waren op het station.
2: In het wijzigpark.
1: En, in het wijzigpark.
2: In de speeltuin.
1: En er was helemaal niemand.
2: Het was heerlijk cool en er was helemaal niemand.
1: En toen hebben we daar heerlijk gespeeld. We zijn daar op de kabelbaan gaan spelen.
2: Ik vind het heel belangrijk dat zowel in de liefde, maar naarmate we ouder worden, dat we steeds meer het kind in onszelf ontdekken. En daar gaat het liedje over.
3: Het kind verliezen in de... Uit het kind verliezen.
2: Het liedje heet Speeltuin toe. Hoi, hoi.
1: Komt ie.

0: mooi dat het was, ik zou het bijna vergeten. En als je samen likt aan een ijsje van 10 cent, dan besef je pas hoe gelukkig dat je bent.
1: Schommelen, schommelen, schommelen, douw. Ja, schommelen, schommelen, ik jou. Schommelen, schommelen, schommelen, douw. Schommelen, ik en met jou. Samen op de wip met jou. Ja, wip, shoobidoo, wap, shoobidoo, wip, wap. Samen op de wip met jou. Wip, shoobidoo, wap, wip, wap.

aan de grond. Ja, ze zweven wij de wereld rond. Ja, kijk, je kan de kerk zien waar we later ooit tijd zullen trouwen misschien. En de avond valt de koek, kijk toe. Uitgespeeld, maar nog lang niet moe. Weet je wat ik het liefste doe? Nou...

0: recent. Maar dat zit er wel heel
1: vlot in dan. Ja. Die code rood is 2 weken jong.
2: Goed verzonnen.
1: Precies, precies.
3: Wat gaan we doen?
4: Ja.
5: Nee, dit is ons enige liedje dat gaat eigenlijk wel een beetje over seks, drugs en rock'n'roll.
4: Ja. Nou ja, dat
0: kan erbij maken.
4: Ja hoor, zeker. Het is een normaal onderdeel van mijn leven, dus.

0: Heel leuk.
1: Ah, liefjes, liefje. Wiebelen.

0: Ja, nee, vrolijke noot.
1: Dat zeker,
0: dat vinden we leuk. Want jullie zijn natuurlijk, als Via Cultura is ook terug te vinden op YouTube. Maar de vraag is ook even jullie, zijn jullie ook te vinden? Want...
2: Wij zijn niet.
0: Nee.
3: Oh, niet. Helemaal niet.
0: Ja, maar dat is niet erg, maar dat is gewoon de oprechte vraag.
4: Heel
2: ja, we worden al overal gevraagd, dus mocht je iets hebben, dan gaan we vast op vinden.
0: Heel goed.
4: Tijd voor de gitaar. Tijd voor de gitaar.
0: Ja. En dan gaan we weer even met de trekzak.
4: Ja.
2: Er was een moment, toen dacht ik van, we worden 1961, we hebben de flauwe power gehad. En de flauwe power wilde mensen een betere wereld zonder oorlog. En met heel veel liefde, vrije liefde en met een betere wereld. Nou, als we nu om ons heen kijken, dan zien we dat dat niet gelukt is. Geef het erop. Nee, ik heb een liedje gemaakt waarmee ik dan hoop de wereld te veranderen. En ik ben ochtend wakker en toen had ik dit melodietje in mijn hoofd. En het komt me heel bekend voor, maar niemand weet waar het vandaan komt. Dus ik wil jullie vragen, ken je dit liedje?
0: Ah, ja.
2: Klaar voor?
0: Ja.

0: Oké, we waren code rood. Bedankt. Dank jullie wel.
1: Hartstikke goed. Ja, dit is, kijk, dit is een liedje is van jezelf inderdaad. En akkoorden en schema's, alles. En iedereen speelt hetzelfde schema. En plotseling is het van jou als je het maar brengt. Yes. En dat heb je met verven gedaan. Dus we hebben hier van kunnen genieten. Ja. En we kunnen er dus nog van blijven genieten als we terugkijken naar Via Cultura.
0: Helemaal goed.
1: Dank, dank.
0: Nou, jullie ook.
2: Dankjewel. Heel graag.
1: Jou?
2: Tot dank.
1: Ja, dat is dus op zich wel mooi, want kijk, heel kort, Pieter vertelde Tristan. Ja, ik ga het programma Politiek Café presenteren, Athos Radio Televisie. Ja. En op zich is het wel grappig, want vragen heb jij gezegd, die je ook aan Jonne gaat stellen en al die andere mensen. Wat voor kritische vragen zou die moeten stellen,
3: ja,
1: Pieter?
3: Ja, ik heb suggesties nodig. Dat, Hebben we het dan over?
1: Alles in de politiek. We veel,
3: Gemeentezwijnderen.
2: Jeetje, nou ja, ik vind, we hadden het net even over dat raadsakkoord.
1: Ja.
2: Ik vind het wel wat te zoet allemaal.
1: Okay.
2: Ik vind het een beetje oude wijn in nieuwe zakken. Dan denk ik, ik zie mensen een derde termijn als wethouder dienen. Ik weet het niet. Ik geloof niet dat de politiek daarmee gediend is. Zeker niet in de verhouding zoals die nu is met jullie partij, de ABZ. Dan denk ik, bedrijf je dan nog op? Ik heb daar zo mijn twijfels over. Is dat een concrete vraag? Nee. Maar ik vind dat wel een gespreksonderwerp.
1: Ja. Nou ja, kijk, dit is wat je ook vraagt. Hè. Is dat zo? Werkt dat? De kiezer die heeft gekozen. Maar zijn het de kiezers die het hebben? Dat is altijd de vraag, want hoeveel kiest er niet? Het is altijd interessant. Via Cultura, het is donderdag 2 juli, wij gaan buiten. Maar er zijn altijd nog onderwerpen die ook terug blijven komen. Pieter, jij blijft ook terugkomen met je tours, met je activiteiten, schilderijen. Dat is altijd op zich hartstikke mooi, want ja, ik bedoel, dat brengt leven in de brouwerij. Dat is dat originele deel wat toch beleefd mag worden. Een stukje cultuur, een stukje leven. Jonne, jij brengt dat. Jonne, ja, nee, ik moet. Ik wijs de Tristan.
4: Je bent niet de eerste.
1: Nee. Maar dat is op zich wel leuk, omdat jullie, wat dat betreft, als vriendenduo, vind ik dat altijd heel mooi om te zien. Heb jij nog, naar aanleiding van de opmerking van Pieter, nog zo, oh ja, dat is wel interessant dat ik dat, oh ja, dat ga ik eens meenemen.
4: Nou, ik denk dat het meerdere vragen waren natuurlijk. Hè. Het ging over de wethouders, het ging over het raadsakkoord, het ging over de positie van Algemeen Belang Zwijndrecht als ruim de grootste partij. Die wethouders is eigenlijk makkelijk om te beantwoorden. Nou ja, je wil altijd wat continuïteit hebben. Je wil niet met een volledig nieuw team starten van burgemeester en wethouders, waarin er eigenlijk te weinig kennisoverdracht kan zijn. Dus wat dat betreft wil je wat bestuurlijke ervaring hebben. Nou, volgens mij hebben we nu 2 nieuwe wethouders. Eentje is al eerder wethouder geweest, daar ben ik het wel mee eens. Als pro hebben wij gelukkig een hele nieuwe wethouder met heel veel ervaring in het sociaal domein. Ik ben ook heel benieuwd hoe zij het gaat doen. Daar heb ik ook alle vertrouwen in. De positie van ABZ binnen het raadsakkoord is natuurlijk heel significant. Hè? Dat is, die hebben gewoon simpelweg 12 van de 27 zetels. Die hebben bij heel veel voorstellen het voor het zeggen eigenlijk. Dus daar moet je als kleine partij, we hebben 3 zetels van de 27 als pro, moet je kijken hoe gaan wij daarmee om. En dan moet je soms zul je moeten zeggen van wij zijn het hier gewoon pertinent niet mee eens. En daar had je het ook eerder al over. Of je binnen het raadsakkoord geen uitzonderingsgronden moet hebben. Nou ja, dat hebben wij bijvoorbeeld gezegd op het onderwerp van AZC. Hebben wij een stemverklaring over afgegeven. Daar zijn wij het niet eens met de positie van de rest van de raad. Maar als kleine partij moet je soms kiezen van

0: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Na anderhalve maand werkzaamheden gaat de Erasmusbrug in Rotterdam weer open voor automobilisten. Tijdens de werkzaamheden is het wegdek op de brug vernieuwd. Vanaf 4 uur morgenmiddag kunnen automobilisten weer gebruik maken van de brug in beide richtingen. Het wegdek van de noordkant van de brug richting Rotterdam-Zuid is vernieuwd. De brug was in tegengestelde richting ook afgesloten voor autoverkeer om daar de fietsers overheen te laten rijden. En voedselwaakhond NVWA heeft een inval gedaan bij een sorteerbedrijf voor vis in IJmuiden. De eigenaar wordt ervan verdacht illegaal ondermaatse vis te hebben verkocht. In zijn woning en kantoor werd voor tienduizenden euro's cash gevonden. Dat geld is samen met de administratie van het bedrijf in beslag genomen. Ondermaatse vis is kleiner dan de wettelijke voorgeschreven minimumlengte. De vis mag niet worden verkocht of geconsumeerd. Die regel is ingesteld om overbevissing tegen te gaan en de vispopulatie in stand te houden. En bij een explosie in Huizen zijn 2 personen gewond geraakt en 1 persoon wordt nog vermist. De explosie vond plaats rond de klok van 1 uur in een woonhuis. Direct daarop brak er een grote brand uit. 12 woningen zijn per direct ontruimd. Het Urban Search and Rescue Team is nog op zoek naar 1 persoon die zich in de woning zou bevinden. Er wordt onder andere met speurhonden gezocht, zo meldt NH Nieuws. Het USOR-team is er speciaal op getraind om een gebouw te kunnen stabiliseren en te kunnen zoeken ondanks instortingsgevaar. En Google moet een door de EU opgelegde boete van 4,1 miljard euro definitief betalen. Het Europese Hof van Justitie heeft het hoger beroep van Google tegen deze boete uit 2018 verworpen. De rechter achtte toen bewezen dat Google illegale beperkingen oplegde aan fabrikanten van Android-toestellen. Die moesten bepaalde Google-apps op hun telefoon installeren als ze gebruik wilden maken van het besturingssysteem Android. Daardoor ontstond oneerlijke concurrentie voor de producenten, waar ook de kopers last van hebben. In 2017 en 2024 kreeg Google van de EU ook al miljarden boetes opgelegd voor overtredingen van de concurrentieregels. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en is het droog bij een minimum van 12 graden. Morgen is het droog met flink wat zon en dan wordt het 22 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM. Oh yeah.

0: van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Na anderhalve maand werkzaamheden gaat de Erasmusbrug in Rotterdam weer open voor automobilisten. Tijdens de werkzaamheden is het wegdek op de brug vernieuwd. Vanaf 4 uur morgenmiddag kunnen automobilisten weer gebruik maken van de brug in beide richtingen. Het wegdek van de noordkant van de brug richting Rotterdam-Zuid is vernieuwd. De brug was in tegengestelde richting ook afgesloten voor autoverkeer om daar de fietsers overheen te laten rijden. En voedselwaakhond NVWA heeft een inval gedaan bij een sorteerbedrijf voor vis in IJmuiden. De eigenaar wordt ervan verdacht illegaal ondermaatse vis te hebben verkocht. In zijn woning en kantoor werd voor tienduizenden euro's cash gevonden. Dat geld is samen met de administratie van het bedrijf in beslag genomen. Ondermaatse vis is kleiner dan de wettelijke voorgeschreven minimumlengte. De vis mag niet worden verkocht of geconsumeerd. Die regel is ingesteld om overbevissing tegen te gaan en de vispopulatie in stand te houden. En bij een explosie in Huizen zijn 2 personen gewond geraakt en 1 persoon wordt nog vermist. De explosie vond plaats rond de klok van 1 uur in een woonhuis. Direct daarop brak er een grote brand uit. 12 woningen zijn per direct ontruimd. Het Urban Search and Rescue Team is nog op zoek naar 1 persoon die zich in de woning zou bevinden. Er wordt onder andere met speurhonden gezocht, zo meldt NH Nieuws. Het USOR-team is er speciaal op getraind om een gebouw te kunnen stabiliseren en te kunnen zoeken ondanks instortingsgevaar. Google moet een door de EU opgelegde boete van 4,1 miljard euro definitief betalen. Het Europese Hof van Justitie heeft het hoger beroep van Google tegen deze boete uit 2018 verworpen. De rechter achtte toen bewezen dat Google illegale beperkingen oplegde aan fabrikanten van Android-toestellen. Die moesten bepaalde Google-apps op hun telefoon installeren als ze gebruik wilden maken van het besturingssysteem Android. Daardoor ontstond oneerlijke concurrentie voor de producenten, waar ook de kopers last van hebben. In 2017 en 2024 kreeg Google van de EU ook al miljarden boetes opgelegd voor overtredingen van de concurrentieregels. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en is het droog bij een minimum van 12 graden. Morgen is het droog met flink wat zon en dan wordt het 22 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht

0: 95.7 en 105 FM.
1: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: De late avond.

0: Dit is de late avond van Norbert Ketting.
1: Welkom terug bij de late avondshow. Het is donderdag 2 juli, net 11 uur geweest. En het laatste uur van de dag vullen we met relaxte muziek en mooie verhalen uit de regio van Zuid-Holland. Mijn naam is Norbert Ketting. Fijn dat je luistert. We begonnen de show met The Seekers van The Who. En straks hoor je meer over het zomerconcert Journey Home van Cantiamo Delft. Dat op 4 juli plaatsvindt. Ook maken we kennis met filmmaker Rick van der Linden. Die met zijn bijzondere natuurdocumentaires laat zien hoe mens en natuur onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. En later in de show besteden we aandacht aan kamers met aandacht. Dat in de Sluisvlaardingen en Schiedam op zoek is naar mensen met een kamer en een groot hart voor jongeren die een veilige plek nodig hebben. Maar eerst gaan we terug naar de muziek. Dit zijn de Floaters met Float On. Veel plezier met de laatste.

string on the string, ofwel je houdt me aan het lijntje. Zometeen gaat Herbert de Bruin in gesprek met onze gasten van vanavond, Coline Smits en Celine Tilman. En die zitten hier namens Cantiamo Delft. Maar eerst Men I Trust met Show Me How.

0: gaan in dit onderwerp praten over een journey home. En dat doe ik met Coline Smits en Celine Tilman. En die zijn allebei in de studio. Allebei welkom, dames.
1: Dank u. Hallo.
0: Jullie zijn van Cantiamo in Delft.
1: Mm-hmm. Inderdaad.
0: Cantiamo, dat heeft iets met zang en met muziek te maken?
1: Ja, als ik het goed heb, plezier in zingen.
0: Plezier in zingen?
1: Ja.
0: Ah, dat hebben jullie zeker, denk ik.
1: Ja, zeker. Ja?
0: Want het koor bestaat al heel wat jaren?
1: Ja, al 20 jaar.
0: 20 jaar?
1: Meer dan 20 jaar zelfs. Vorig jaar waren we 20 jaar en is het nu 21.
0: Ja, jullie treden regelmatig op, maar zeker met Journey Home, wat ik al zei, dat is het jullie zomerconcert.
1: Ja. Inderdaad,
0: ja.
1: 4 juli hebben wij
0: 4 juli heb je zomerconcert, ja. Wat gaat er gebeuren? Want de Journey Home, dat klinkt als ver weg en weer dichtbij, een reis door de wereld.
1: Ja, en ik precies dat, zoals u het zegt. We zingen meerdere nummers van verschillende talen. En allemaal hebben ze iets met een reis te maken. En dat kan een fysieke reis zijn. Dus we komen ergens aan en we gaan ergens naartoe. Het kan ook meer een spirituele reis zijn. Helemaal afhankelijk van het nummer wat we zingen op dat moment.
0: En nu dan de Journey Home volgende week. Spannend?
1: Nou, nog wel wat oefenen, want wij doen ook alles uit ons hoofd. Dus wij hebben geen partituren.
0: Nee.
1: Dus daar zijn we ook al een paar weken mee bezig om alles goed uit ons hoofd te doen. En we hebben ook een choreo, dus het is ook niet dat we lekker stil blijven staan en alleen maar op de tekst hoeven te concentreren.
0: Het is een swingend koor.
1: Het is wel, ja, zeker.
0: Ja. Een lang programma?
1: Volgens mij anderhalf uurtje.
2: Anderhalf uur, ja.
0: Pauze ertussen.
1: Ja, inderdaad. Ja. Ja, wat lekkers.
0: 4 juli treden jullie op, hè?
1: Inderdaad.
0: Waar vindt het plaats?
1: En de Vierhoven.

0: Dus het bestuur bestaat ook volledig uit koorleden. We hebben ook meerdere commissies. Dus bijvoorbeeld de muziek wordt uitgekozen door de leden ook. Dus wij kunnen ook zelf muziek aandragen. Ja, en dan gaat de commissie daarnaar kijken. En hetzelfde met activiteiten. Nu ook voor het concert hebben we dan ook weer een commissie die dat allemaal regelt. Dus dat gaat dan om de aankleding van nu dan in dit geval de kerk of het thema.
1: Oh, dat
0: of,
1: doen jullie ook nog?
0: Ja, dat doen we ook
1: het
0: allemaal.
1: Het is niet een lokale kerk waar je in de banken zit. En, maar
0: Nee.
1: Dat, moet dat, allemaal, dat is een hoop werk.
0: Zeker, ja, daar gaat tijd in zitten. Maar dat hebben we echt, ja, wat Coline ook zegt, daar hebben we echt een harde groep.
1: Ja, voor de sfeer is dat natuurlijk ook prima.
2: Ja. Iedereen heeft zijn eigen bijdrage. Ik denk dat iedereen wel echt zijn eigen steentje, ja zeker.
1: Een koor van 20 mensen, zei je?
0: Ongeveer? 34 op het moment.
1: 34 op het moment, ja. Dat is veel.
2: We zijn aardig gegroeid de laatste tijd. Ja.
1: Dus kunnen jullie nog koorleden gebruiken? Of zeg je, nou, dit is wel een mooi aantal. Dus een middag
0: nee, we kunnen altijd koorleden
1: altijd
0: gebruiken.
1: Altijd koorleden gebruiken, ja, toch wel?
0: Want vooral lage stemmen, daar, die zijn erg schaars te vinden.
1: Ja, wat, is het een dameskoor of is het gemeen? Het is dames.
0: Nee, een dameskoor,
1: ja. Maar dan moet je wel lage stemmen erbij hebben. In de
0: ja, zeker.
1: Nou ja, daar heb je geen last van dat je geen mannen kan vinden. Want veel koren die gemengd zijn, die hebben daar last van.
0: Ja inderdaad. Ja.
1: Dat hebben jullie dus niet.
0: Nee.
1: Een voordeel. Vier Hoofdkerken zijn er al. Mm-hmm. Hoe laat begint het?
0: Om 2:00 gaan de deuren open.
1: 2:30 begin je dan zo?
0: Ja zoiets. Ja.
1: Als alles aangekleed is en mooi is, dan kan dat allemaal terecht. Tickets. Waar kunnen mensen zijn om tickets te bestellen, te kopen?
0: Via de website van Kantiamo Delft zelf.
1: Kantiamo Delft.nl. Dat is de website. Daar kun je het. En misschien aan de deur ook nog wel.
0: Zeker. Ja, absoluut.
2: En ook via de link van via onze Instagram, Kantiamo Delft. Hebben we daar hebben een link in de beschrijving. En daar kun je ook tickets
1: kopen. Oh, dat kan kopen. Daar ook. Dus je hebt verschillende plekken waar je tickets kan bestellen. En misschien aan de deur ook nog wel.
0: Ja,
2: dat zeker ook.
0: Ja.
1: Die in Vierhoofdkerk. Die staat, even denken, bij het viaduct langs de Prinses Beatrixlaan.
0: Ja, klopt. Ja.
1: Dan heb ik dat goed begrepen. Ja,
0: helemaal.
1: Ja. Nee, dan weten mensen waar ze moeten zijn. Hij staat een beetje beneden verborgen.
0: Ja, ja, en de tram komt er ook langs. Dus met openbaar vervoer is
1: openbaar
0: ook te komen.
1: Vervoer kan ook nog. Ja, dat is ook heel goed om dat te zeggen. Een prachtige gelegenheid om dat koor eens te beluisteren. Wat jullie zo mooi en zo prettig doen om daar een vriendengroep is. Eigenlijk vriendinnengroep zou je moeten zeggen bijna. Om dat koor te horen. Paulien Smits en Celine Tilman. Dank voor het gesprek. Heel veel succes. En in de toneelwereld. Maar daar horen jullie ook een beetje bij. Zeggen we dan maar toi, toi, toi.
3: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

typische 70s sound van The True Reflection met The Whisper. En daarvoor het Franstalige Le Temps de l'Amour. Zometeen alweer onze volgende gast, Rick van Linden. Hij is documentairemaker van natuurfilms met een hoofdrol voor de mens. Hij is ook nog eens historicus en hij is ook nog verwonderaar. Nou, wat dat dan precies is en inhoudt, dat probeert Herman de Bruin straks allemaal los te peuteren. Maar eerst gaan we naar Angus en Julia Stone met Chateau.

0: Ik ga praten over een gemeenschap van leven en wat daarmee bedoeld wordt. Dat ga ik vragen aan Rick van der Linden. Hij is documentairemaker en maakt natuurfilms met een hoofdrol voor de mens. En dat is wat anders, denk ik, dan natuurfilms waar alleen de beesten in voorkomen. Rick, welkom. Klopt dat, het laatste wat ik zei?
1: Ja, dat klopt. De mens staat juist, heeft juist de hoofdrol in de natuurfilms die ik maak. Omdat dat volgens mij geen gescheiden werelden zijn. Voor mij zijn wij mensen juist onderdeel van die natuur. Zijn wij die natuur en hebben we een nogal dominante rol nu in de landschappen en in die natuur. Dus dat is een onderwerp wat ik heel graag in mijn films opwerp. Welke rol dienen wij in te nemen? Ik ga vaak met mensen het landschap in. Dus ik laat mensen ook aan het woord. In de films en in deze film kijk ik specifiek met ecofilosoof Matthijs Schouten in de spiegel die de eikenprocessierups ons jaarlijks voorhoudt.
0: Oh, dat is. En komt daar dan naar voor hoe we in die gemeenschap kunnen leven? Als mens? Dat is een goed voorbeeld.
1: Ja, nou dus. Het gaat niet altijd vanzelf. Dat is een interessant spel om te leren samenleven met allerlei andere soorten. Zeker als het gaat om soorten die ons jeuk kunnen geven.
0: Ja, want als mensen eigen processierups horen, dan beginnen ze altijd jeuken, denk ik.
1: Ja.
0: Dus daar willen ze vanaf.
1: Ja.
0: En jij hebt daar een andere visie op, denk ik.
1: Nou, op sommige plekken denk ik, bedoel, het zijn niet mijn lievelingsdieren.
0: Nee.
1: Maar tegelijkertijd heb ik misschien eigenlijk helemaal geen lieveling. Het is gewoon een dier, punt. Mm-hmm. En die probeert te leven en we hebben geprobeerd, of het is ook gelukt om hem van het eitje tot de paring de hele cyclus vast te leggen van deze rups. En dan zie je dat het natuurlijk ook gewoon een wonderlijk schepsel is die een waanzinnig afweermechanisme heeft ontwikkeld. Hij is de baas over ons en niet andersom. En wij denken toch zo machtig te zijn.
0: Ja.
1: Maar dit beestje krijgen we er niet onder. En als we hem er al onder zouden krijgen, dan veroorzaken we altijd weer een nieuw probleem.
0: Dan gaat er weer wat anders opspelen, denk ik. Ja. Ja, dat betekent dat je die boodschap geeft je van laat iedereen leven zoals hij leven moet. Maar laten we wel zorgen dat we zelf ook nog kunnen blijven leven als mensen.
1: Nou ja, het is deze filosoof Matthijs Schouten die heeft 4 verschillende grondhoudingen ten aanzien van natuur onderscheiden die mensen in verschillende culturen hebben ontwikkeld.
0: Mm-hmm.
1: En wij in het Westen hebben onszelf boven die natuur geplaatst en heersen erover. Dat doen we niet allemaal en dat is ook niet het enige wat we doen, want we zijn ook rentmeesters. Er zijn ook mensen die heel erg vanuit het idee leven van wij moeten hiervoor zorgen. Je hebt ook het beeld van partnerschap met natuur. Dus daar kijk je van hoe kunnen we proberen allerlei soorten zeg maar zo bij elkaar te zetten dat het een beetje helpt. Dat het werkt. En je hebt de participant en die zegt eigenlijk ik ben niks meer of minder dan een schimmel. En we moeten het maar doen met elkaar. En die laat het wat meer over zich heen komen, zal ik maar zeggen. Ja. En ik denk dat er niet één houding ten aanzien van natuur is die beter is dan de ander. Maar ik denk wel dat je van het heersen merken we nu dat het niet zo goed werkt. En per plek en per locatie en per soort is het steeds kijken van hoe verhouden we ons hier ertoe en hoe kunnen we hier het beste samenleven met andere vormen.
0: Precies, ja, dat is heel belangrijk, dat samenleven. Want we moeten met de natuur leven en we leven in de natuur, maar we moeten die natuur wel op zijn waarde schatten.
1: Ja.
0: Deze film zorgt ervoor dat mensen zich gaan afvragen hoe ze met de natuur het beste om kunnen gaan. Als ik het zo even vertaal naar mijn eigen woorden.
1: Ja.
0: Ja. Mensen die dat willen, want je kan ook een groter gezelschap die film laten zien en dan discussie daarover houden. Hè?
1: Ja.
0: Ja. Hoe kunnen mensen met je in contact daarover?
1: Ja, op rickvandelinden.nl kun je alle films zien die ik heb gemaakt en in contact komen om te kijken of we samen een vertoning kunnen organiseren. En wil je de film streamen, dan kun je op docswithimpact.com kijken.
0: Dan moet je daar even zijn. Maar met een gezelschap de film bekijken is een heel mooie gelegenheid. En dan ben je er zelf ook bij.
1: Ja, dat kan.
0: Om zo'n discussie te sturen en te leiden.
1: Dat kan, ja. Of met degene die het wil organiseren samen. Of,
0: dat kan natuurlijk ook. Ja. Laat het even weten aan de genoemde website, dan komt het allemaal goed. Ik sprak met Rick van der Linden, hij is documentairemaker van natuurfilms met een hoofdrol voor de mens. Hij doet ook nog iets aan historie, want hij kijkt ook terug in de geschiedenis. Dankjewel voor het gesprek.
2: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

Jason Isbell en The 400 Unit met If We Were Vampires. En daarvoor, doe maar met Miss. Zo meteen onze laatste gast hier in de studio. Cheyenne van de Kust. En ze is regio-coördinator van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. En ze is op zoek naar hospita's. Tere Cox gaat met haar praten. En dat doen ze na There She Goes.

0: De stichting Kamers met Aandacht zoekt hospita's in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Hoe werkt dat nou eigenlijk in de praktijk? Hier aan tafel Shayne van de Kust van deze stichting. Welkom Shayne.
1: Dankjewel.
0: Wat houdt dat nu in, die stichting Kamers met Aandacht?
1: Ja, Kamers met Aandacht koppelt jongeren die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken aan mensen die een kamer over hebben.
0: Om daar dan misschien te gaan wonen of die kamer te huren.
1: Ja.
0: En wat bedoel jij met een steuntje in de rug? Zijn het jongeren die problemen hebben ervaren of tegen dingen aangelopen zijn?
1: Vaak zijn het jongeren die uit de jeugdzorg komen en of nu niet terecht kunnen bij hun eigen vangnet.
0: En wat is jouw rol in dit geheel?
1: Ik ben de regiocoördinator van de Vlaardingen, Maassluis en Schiedam. En ik bemiddel eigenlijk de jongeren en de verhuurders.
0: Het kan zowel voor de jongeren als voor de hospita natuurlijk heel betekenisvol zijn. Maar er zijn vast ook mensen die willen heel graag iets betekenen voor anderen. Maar die denken, ja, wat haal ik in huis? Kan ik het wel aan? Heb ik genoeg vertrouwen daarin? Vind je dat gek? Of is dat wel een natuurlijk gevoel wat je dan hebt?
1: Ik kan dat volledig begrijpen. Ik denk dat dat terechte vragen zijn. Op voorhand weet je natuurlijk niet wie de doelgroep is. Zeker als het een beetje ver van je bedshow is. Dus dan zeg ik altijd, neem vooral contact op en ga het gesprek met ons aan.
0: Ja, een heel goed advies denk ik. Heb je wel eens van het begin tot het eind gevolgd hoe dat gelopen is? De match, hoe het was om daar in huis te wonen en hoe het verder gegaan is met de jongeren?
1: Ja, zo hebben we een andere jongere. Hij kreeg een intake, daarna een klikgesprek, dat klikte. En die ging de kamer betrekken. En hij gaf aan van, nou, ik voel me hier eigenlijk vrij snel op mijn gemak. Maar de verhuurder had iets van, ik hoor hem nooit, ik zie hem nooit. Ben ik eigenlijk wel van toegevoegde waarde? Gaat het goed? Af en toe doen we een check-in momentje, maar dat is het. En de jongere gaf toch echt aan, nee, ik voel me wel thuis. Nou, en die merkte ook, na 6 maanden deed hij bijvoorbeeld voor het eerst de radio aan in zijn kamer. Dan merk je van, oh, het is voor hen ook even wennen van, hey, ik heb mijn eigen plek en ik kan hier wat meer ruimte innemen voor mezelf. Nou, en dan zie je die groei meemaken tot aan dat je dan een week op vakantie gaat, zelfde jongeren. En die komt dan naar beneden gerend als die de deur open hoort gaan en zegt van, nou, ik ben zo blij dat jullie terug zijn. Ik heb jullie echt gemist. Ik ga jullie gewoon knuffelen.
0: Nou is dit deze regio, Vlaardingen, Schiedam, Maassluis, maar het is een landelijke stichting. Hoe loopt dit nou landelijk? Is het al lang bezig en wat zijn de ervaringen?
1: Ja, het loopt echt wel al een aantal jaar.
0: Ja.
1: En ze breiden enorm snel uit naar meerdere regio's. Dus tot nog toe een goede toevoeging.
0: Die verhuurder of die hospes of die hospita, die wil natuurlijk ook vooruit kunnen kijken en die maakt zich misschien zorgen als het nou helemaal niet gaat. Is er huurbescherming of kan je ook zeggen, joh, dit moet echt binnen een maand ophouden, want dit gaat niet?
1: Er is huurbescherming voor de 2 jaar. Vandaar dat we 2 jaar doen, want anders wordt het onbepaalde tijd. En verder hebben wij begeleidings- en inzetcontracten. En als een jongere zich daar niet aan houdt, ja, dan kunnen we dat ontbinden.
0: Ja, niet dat ik daarop uit, maar het geeft vaak. Ja. Het verlaagt misschien wel de drempel. Dat je denkt, nou,
1: zeker.
0: Ja, als het echt een mismatch is, dan word ik daarin begeleid.
1: Zeker, vandaar ook dat we echt wel de eisen hebben voor de begeleiding en ook een bepaalde inzet. Zodat we dat zoveel mogelijk wegnemen. Daarbij natuurlijk wel de nuance. We zitten niet te veel te drillen op de jongeren natuurlijk.
0: Nee,
1: het is juist fijn
0: ik.
1: Als ze rust hebben.
0: Dat begrijp ik. Dan iedereen komt te bloeien als die ook wat ruimte heeft natuurlijk. Nou, tot slot, waar kunnen we informatie hierover vinden? Om het bijvoorbeeld ook in Vlaardingen, Maassluis en Schiedam meer te laten gebeuren.
1: Ja, klik vooral op onze website kamersmetaandacht.nl of zoek Kamers met Aandacht op de socials. En daar staan ook contactgegevens op.
0: Nou, dankjewel voor je warme pleidooi. Ik hoop dat er heel veel hospita's zich melden. Dankjewel, Shayne van de Kust, voor je warme pleidooi, waar hospita's met aandacht worden gevraagd. Dankjewel.

Vice met 1, 2, 3, 4. En ik ga je alvast weer troost wensen voor straks. Dan moet je nog werken, zou ik zeggen, werk ze. En een goede wacht, want het zit erop. Deze late avondshow van donderdag 2 juli. Morgenavond hier in de studio Alfred Blokhuizen met de prettige muziek en mooie onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. Fijn dat je erbij was. Dank je wel voor het luisteren. En ik ben er weer aanstaande maandag.

Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Na anderhalve maand werkzaamheden gaat de Erasmusbrug in Rotterdam weer open voor automobilisten. Tijdens de werkzaamheden is het wegdek op de brug vernieuwd. Vanaf 4 uur morgenmiddag kunnen automobilisten weer gebruik maken van de brug in beide richtingen. Het wegdek van de noordkant van de brug richting Rotterdam-Zuid is vernieuwd. De brug was in tegengestelde richting ook afgesloten voor autoverkeer om daar de fietsers overheen te laten rijden. En voedselwaakhond NVWA heeft een inval gedaan bij een sorteerbedrijf voor vis in IJmuiden. De eigenaar wordt ervan verdacht illegaal ondermaatse vis te hebben verkocht. In zijn woning en kantoor werd voor tienduizenden euro's cash gevonden. Dat geld is samen met de administratie van het bedrijf in beslag genomen. Ondermaatse vis is kleiner dan de wettelijke voorgeschreven minimumlengte. De vis mag niet worden verkocht of geconsumeerd. Die regel is ingesteld om overbevissing tegen te gaan en de vispopulatie in stand te houden. En bij een explosie in Huizen zijn 2 personen gewond geraakt en 1 persoon wordt nog vermist. De explosie vond plaats rond de klok van 1 uur in een woonhuis. Direct daarop brak er een grote brand uit. 12 woningen zijn per direct ontruimd. Het Urban Search and Rescue Team is nog op zoek naar 1 persoon die zich in de woning zou bevinden. Er wordt onder andere met speurhonden gezocht, zo meldt NH Nieuws. Het USOR-team is er speciaal op getraind om een gebouw te kunnen stabiliseren en te kunnen zoeken ondanks instortingsgevaar. Google moet een door de EU opgelegde boete van 4,1 miljard euro definitief betalen. Het Europese Hof van Justitie heeft het hoger beroep van Google tegen deze boete uit 2018 verworpen. De rechter achtte toen bewezen dat Google illegale beperkingen oplegde aan fabrikanten van Android-toestellen. Die moesten bepaalde Google-apps op hun telefoon installeren als ze gebruik wilden maken van het besturingssysteem Android. Daardoor ontstond oneerlijke concurrentie voor de producenten, waar ook de kopers last van hebben. In 2017 en 2024 kreeg Google van de EU ook al miljarden boetes opgelegd voor overtredingen van de concurrentieregels. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en is het droog bij een minimum van 12 graden. Morgen is het droog met flink wat zon en dan wordt het 22 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.

0: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Na anderhalve maand werkzaamheden gaat de Erasmusbrug in Rotterdam weer open voor automobilisten. Tijdens de werkzaamheden is het wegdek op de brug vernieuwd. Vanaf 4 uur morgenmiddag kunnen automobilisten weer gebruik maken van de brug in beide richtingen. Het wegdek van de noordkant van de brug richting Rotterdam-Zuid is vernieuwd. De brug was in tegengestelde richting ook afgesloten voor autoverkeer om daar de fietsers overheen te laten rijden. En voedselwaakhond NVWA heeft een inval gedaan bij een sorteerbedrijf voor vis in IJmuiden. De eigenaar wordt ervan verdacht illegaal ondermaatse vis te hebben verkocht. In zijn woning en kantoor werd voor tienduizenden euro's cash gevonden. Dat geld is samen met de administratie van het bedrijf in beslag genomen. Ondermaatse vis is kleiner dan de wettelijke voorgeschreven minimumlengte. De vis mag niet worden verkocht of geconsumeerd. Die regel is ingesteld om overbevissing tegen te gaan en de vispopulatie in stand te houden. En bij een explosie in Huizen zijn 2 personen gewond geraakt en 1 persoon wordt nog vermist. De explosie vond plaats rond de klok van 1 uur in een woonhuis. Direct daarop brak er een grote brand uit. 12 woningen zijn per direct ontruimd. Het Urban Search and Rescue Team is nog op zoek naar 1 persoon die zich in de woning zou bevinden. Er wordt onder andere met speurhonden gezocht, zo meldt NH Nieuws. Het USOR-team is er speciaal op getraind om een gebouw te kunnen stabiliseren en te kunnen zoeken ondanks instortingsgevaar. Google moet een door de EU opgelegde boete van 4,1 miljard euro definitief betalen. Het Europese Hof van Justitie heeft het hoger beroep van Google tegen deze boete uit 2018 verworpen. De rechter achtte toen bewezen dat Google illegale beperkingen oplegde aan fabrikanten van Android-toestellen. Die moesten bepaalde Google-apps op hun telefoon installeren als ze gebruik wilden maken van het besturingssysteem Android. Daardoor ontstond oneerlijke concurrentie voor de producenten, waar ook de kopers last van hebben. In 2017 en 2024 kreeg Google van de EU ook al miljarden boetes opgelegd voor overtredingen van de concurrentieregels. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en is het droog bij een minimum van 12 graden. Morgen is het droog met flink wat zon en dan wordt het 22 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Na anderhalve maand werkzaamheden gaat de Erasmusbrug in Rotterdam weer open voor automobilisten. Tijdens de werkzaamheden is het wegdek op de brug vernieuwd. Vanaf 4 uur morgenmiddag kunnen automobilisten weer gebruik maken van de brug in beide richtingen. Het wegdek van de noordkant van de brug richting Rotterdam-Zuid is vernieuwd. De brug was in tegengestelde richting ook afgesloten voor autoverkeer om daar de fietsers overheen te laten rijden. En voedselwaakhond NVWA heeft een inval.